0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje, vrienden.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Vrijdag 26 juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Het was al druk op de weg en we moesten ook nog omrijden. Er wordt ook nog gebouwd aan de weg. Veel mensen zijn al op pad. Dat is verstandig natuurlijk met de hitte van vandaag.
3: Ja, want het is zo heet dat code rood sinds middernacht geldt. Ook voor onze provincie.
2: Daar hoor je vanochtend veel meer over. Net als over oranje. En dat hoorde je natuurlijk al. Dat won afgelopen nacht.
3: Ja, we worden wereldkampioen, hè. Maar er werd ook in Overijssel massaal naar gekeken.
2: Ja, daar gaan we nog maar even vanuit. Veel meer daarover. We gaan het straks nog wel even voor je op een rijtje zetten. Want we kunnen voorstellen dat je het gemist hebt de afgelopen nacht. Het weer voor vandaag en het weekend. Het verkeer. We geven een noodradio weg als we tijd hebben. Want we zitten heel vol. Dan spelen we ook nog de nieuwsquiz. En heel veel lekkere muziek hoor je ook nog. Tot 9 uur bij ons. Bij Radio Oost. Beginnen we deze vrijdag met Lois Lane. And it's the first time.

0: Zeven minuten over zes, je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze vrijdagochtend, de 26e van juni. Ja, het is warm. Het is de laatste dag van de week en toch staat er heel wat te gebeuren vandaag, Jeroen.
1: Ja, en allereerst geldt sinds middernacht code rood voor Overijssel. Eerste keer dat code rood van kracht is door de hitte. Waarschuwing geldt voor alle provincies behalve Zeeland, Drenthe, Groningen en Friesland. En Rijkswaterstaat adviseert ook, ga alleen de weg op als het nodig is. En bijvoorbeeld rijexamens gaan ook niet door.
0: Ja, de andere waarschuwingen, blijf uit de zon, zoek verkoeling. De vraag is nog waar, maar doe dat en ga niet te veel activiteiten doen. Dan zijn er andere zaken die natuurlijk wel doorgaan vandaag. Minister Van Essen van Landbouw bijvoorbeeld komt vandaag met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Dan moet duidelijk worden hoe het kabinet Nederland van het stikstofslot af wil gaan halen. Inmiddels weten we al dat er bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden komen, dat veehouders zich moeten houden aan een maximaal aantal koeien per hectare. We weten ook dat die voorlopige plannen niet goed zijn gevallen bij de boeren. Van Essen heeft voor het opstellen van het nieuwe beleid geprobeerd brede maatschappelijke en politieke steun te krijgen. Daarvoor ging hij ook in Overijssel praten met boeren en belangenorganisaties. We gaan erover praten straks na 8 uur.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona voert vandaag Arie Slob. Zwollenaar was tijdens de coronacrisis minister voor basis en voortgezet onderwijs en media. Daarmee was hij verantwoordelijk voor sluiting van de scholen, waar de afgelopen dagen veel kritiek op kwam van andere betrokkenen die gehoord werden door de commissie.
0: En gelukkig mogen ze nu wel weer naar school. En daar bedenken ze mooie dingen. De leerlingen van de basisschool De Leemstee in Oldenzaal bijvoorbeeld, zij openen vandaag een drinkwatertappunt bij een boerderij. Dat is een initiatief van die leerlingen uit groep 8 zelf. Ze hebben een sponsorloop ervoor gehouden om geld in te zamelen. Oldenzaal zegt zich als JOG-gemeente, dat betekent gemeente gezonde jeugd, gezonde toekomst, in voor een gezonde leefomgeving. Stimuleren van waterdrinken is daarbij een belangrijk thema. Met het drinkwatertappunt krijgen wandelaars, fietsers en spelende kinderen eenvoudig toegang tot schoon en fris drinkwater. De gemeente wil kinderen en jongeren dan weer betrekken bij de ontwikkeling in hun leefomgeving. Nou, dat lijkt gelukt.
1: Ja, studenten van de UT en Saxion Hogeschool die hebben wel een goede planning. Want die gaan uitgerekend vandaag varen met hun zelfgebouwde boot. Ja. Nou, op het water is het wel lekker, denk ik.
0: Ja, maar smeer je wel goed in trouwens. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: Die boot die wordt aangedreven door een motor die loopt op methanol. Het team Search Twente doet volgende maand mee aan de Monaco Energy Boat Challenge. Deden ze eerder met boten die de energie haalden uit zonnepanelen. Maar nu dus eentje met een alternatieve brandstof.
0: Nog niet op alternatieve brandstof, maar gewoon op benzine. De TT van Assen begint vandaag met de eerste trainingen in de Moto 3, Moto 2 en de Moto GP. Het is wel vaker warm tijdens de TT, maar de 95e editie belooft wel heel erg heet te worden, want ook het komend weekend wordt het nog extreem warm. De organisatie heeft dan ook veel maatregelen genomen voor de bezoekers. Die rijden vandaag al richting Assen, lekker in een leren pak en een helm op. Heerlijk.
1: Ja.
0: En ze komen allemaal door Overijssel. Ze zijn vast vroeg op weg gegaan. Onze verslaggever gaat ze opvangen straks na 8 uur langs de A28 bij Staphorst.
1: Ik zag gisteren een motorrijder gewoon met korte mouwtjes op de motor. Ging ook inhalen en slingeren op de weg, dat ik echt dacht, is niet zo handig.
0: Dat wordt niet aangeraden.
1: Nee. Vanuit Staphorst gaat er ook een grote groep naar de TT. Fans van Colin Feijer, want die komt zondag natuurlijk in actie in de Moto 2.
0: Ja, en nog meer motorsport in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Je moet het op zijn Duits zeggen. Begint vandaag Grand Prix Formule 1 weekend met de eerste vrije trainingen. De races op de TT en in de Formule 1 zijn allebei op zondag.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Elfaville hoor je. En Forever Young, 18 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: En jazeker, we hebben ze. De papieren versies van de kranten van vanochtend. Ja, heerlijk knistert dat. Ja. Niks over het Nederlands elftal natuurlijk, maar dat krijg je straks van ons allemaal.
2: Ja, het Algemeen Dagblad en ook de andere kranten, verwacht ik, hebben groot op de voorpagina code rood. AD heeft een landkaart met alle provincies die rood zijn. Dat zijn dus alle provincies behalve Groningen, Drenthe, Friesland, Zeeland en de Wadden zijn ook niet rood. En groot code rood met de temperatuur. En het dagrecord voor vandaag staat op 37,9 graden uit 1947. En de verwachting is 39 graden.
0: Nou, het AD kleurt ook inderdaad wel rood. Gelukkig is dat ook de eigen steunkleur, maar...
2: Ja.
0: Het is wel een rode voorpagina geworden. Nou, niet alle kranten hebben een rode voorpagina. Trouw wel, althans wel de hitte. Pardon. We zien premier Jette knielen met een bak met ijsjes in een verzorgingshuis waar mensen in een rolstoel met hun voeten in een opblaasbaar zwembadje water zitten. Zwembadje met water zitten. Hitte leidt voor het eerst tot een code rood. Dubbele punt, scholen en pretparken dicht. In 8 provincies geldt dus code rood vanwege de hoge temperatuur. Voor het eerst dat het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer wordt afgekondigd in Nederland vanwege de hitte. Wie met de auto gaat, kan maar beter een paraplu meenemen om bij pech onder te schuilen. Nou, die tip kreeg je eerder deze week bij ons ook al.
2: Ja, en een tip die je ook van ons krijgt als je wil afkoelen bij ons op TV Oost. Kijk naar AfkoelTV.
0: Ja, hè? Straks gaan we de winterse beelden weer starten.
2: Daarom. Telegraaf heeft een verhaal over de vuurwerkbranche. Die dreigt namelijk met juridische stappen. Want het is nu hoogzomer, dus de jaarwisseling lijkt nog ver weg. Maar de spanning loopt al hoog op in de vuurwerkbranche. Want handelaren vinden het compensatievoorstel schamel en dreigen met juridische stappen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat er een vuurwerkverbod komt. Dus dan kunnen ze geen vuurwerk meer verkopen. En er zijn dus wel voorstellen gedaan. Maar de vuurwerkbranche zegt, we wachten nog steeds op een uitnodiging van de staatssecretaris. Zodat we tot een goed voorstel kunnen komen dat alle partijen daar mee eens kunnen zijn, zeggen ze.
0: Ook voor op NRC in een rood blokje 40 graden. Extreme hitte dwingt voor het eerst code rood af. Maar het nieuws waar eigenlijk iedereen mee zou moeten openen, dat staat wel bovenaan. We zien een indrukwekkende foto van een ingestort gebouw waar een vrouw op een brancard naar beneden wordt getakeld. Nog een crisis in Venezuela. Je weet het, gisteren rond deze tijd, nou iets eerder, waren er 2 zware aardbevingen. Het aantal dodelijke slachtoffers zou kunnen oplopen tot boven de 10.000.
2: Ja. De Algemeen Dagblad ook heel veel natuurlijk over code rood, zoals we net al zeiden. Maar inderdaad ook scholen hittevrij, overlast verwacht in het OV. En bij het Telegraaf staat ook schakel de ANWB alleen in echt bij noodgevallen, omdat het... ook daar extreme drukte wordt verwacht vanwege code rood.
0: Voor op de Volkskrant zien wij een jongeman aan de bar en een jongeman achter de bar. Hij doet wat Mexicaanse biertjes. Daar doet hij een stukje limoen in. De onderschrift bij de foto: bezoeker van een café bestelt 3 biertjes. Dat was... is zeer nuttige informatie geven daar. Het gaat over het artikel, het is de opening van de Volkskrant. Alcohol is niet meer normaal. Ook 1 glas per dag niet. Gisteren hoorden we daar natuurlijk al over. Experts waarschuwen voor de gevolgen van alcohol. Financiële en gezondheidsgevolgen natuurlijk. 1 glas alcohol per dag kan geen kwaad, luidde het advies. Maar de Gezondheidsraad komt daarvan terug. Elke hoeveelheid alcohol is schadelijk. Net als bij het roken moet het drinken daarom worden gedenormaliseerd.
2: Heb jij wel eens een ijsje gehaald in Scheveningen?
0: Ik kom zelden in Scheveningen en ik ben er wel eens... maar of ik daar nou een ijsje ooit heb gehaald, dat weet ik niet meer.
2: Er was heel veel te doen om de Haagse ijskoman Mo van 71... die had altijd een vaste plek bij het Scheveningse bos.
0: Daar heb ik nog nooit ijsje gehaald.
2: En daar mocht hij niet meer staan. Maar nu is er uiteindelijk een oplossing gekomen... En de koppenmaker van de Telegraaf is bezig geweest. Want wat denk je dat de kop van het artikel is?
0: Nee, geen idee.
2: IJs goed, al goed.
0: Ach,
2: jee. Ja.
0: Daar laten we het dan ook maar bij. Voor op de Volkskrant ook nog wel de kont van een koe. Het kabinet komt met zijn stikstofplan voor boeren weer een spannende dag. En een bijzondere invalshoek op de hitte heeft de Volkskrant ook gekozen. We zien allemaal foto's gemaakt met hittebeelden. De camera van een Wageningse wetenschapper onthult extreme warmteverschillen in de stad. Een bankje namelijk, daarop is het 42 graden. In een prullenbak is het 52 graden. Een groene gevel is 20 graden koeler dan de straat ernaast. En dan kun je dus je stad op deze manier wel gaan inrichten natuurlijk. De zon is een last, maar het kan ook een voordeel zijn. Je kunt het ook gebruiken. We zien daar foto's van inderdaad van zo'n hittecamera gericht op een paar auto's. Die warmen op tot 65,1 graden.
2: Hebben ze vorige week naar Oostnieuws gekeken toevallig?
0: Want... Nee, dat weet ik niet. Hebben we dat ook gedaan?
2: Nou ja, Yours Truly heeft dit vorige week inderdaad ook met een thermometer gedaan.
0: Met een thermometer, maar dit is een hittecamera, dus die kun je dan overal richten.
2: Ja, nee, die is nog wat gerichter, maar ook ik kwam tot de conclusie dat samen met de klimaatburgemeester van Zwolle dat dat echt wel 10 tot 15 graden kan schelen of jij je gevel groen hebt, dus geveltuintjes en dat soort dingen, of dat jij gewoon overal steen hebt liggen.
0: Het is wel bekend natuurlijk ook dat witte huizen veel meer hitte afstoten dan, dan de bakstenen huizen. Afijn. Er valt nog heel wat te doen en te winnen waar het gaat om de hitte.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Raccoon hoorde je met Hey Yo Jip. Het is 6:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Sinds middernacht geldt code rood in Overijssel en nog 7 andere provincies vanwege de hitte. De KNMI heeft de waarschuwing afgegeven omdat het op sommige plekken tegen de 40 graden kan lopen. Veel scholen houden de deuren dicht, diverse evenementen zijn afgelast. Ook zijn er vandaag geen rijexamens. Rijkswaterstaat roept op om de weg niet op te gaan als het niet nodig is. Op de N340 bij Oud-Leuzen is gisteravond een vrouw gewond geraakt nadat ze door onbekende oorzaak met haar auto van de weg raakte. De auto belandde in de berm.

0: is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg was lange tijd afgesloten voor verkeer. Parkeergarage het Noordereiland in Zwolle blijft voorlopig open. Het is een van de punten uit het nieuwe coalitieakkoord in Zwolle. Eerder werd de sluiting al uitgesteld tot 2027... nadat een bewoner met succes naar de rechter was gestapt vanwege de gebrekkige inspraak. Op de plek moeten woningen komen. Ook worden opties voor een extra parkeergarage of mobiliteitshub aan de noordkant van de binnenstad onderzocht. Dat vertelt de nieuwe wethouder voor parkeren, VVD'er Joran Willigers.
1: We zeggen nu dat we streven naar een onherroepelijk plan in 2028... Tegelijkertijd willen we versneld de alternatieven op orde brengen. Kijken we ook of er eventueel gefaseerd gesloopt kan worden. Dus dat een deel van het Noordereiland eerst nog open blijft en het andere deel dan gesloopt kan worden. Kijken we naar een mogelijke extra parkeergarage. En gaan we ook kijken hoe we extra parkeren terug kunnen brengen bij het Noordereiland. Meer dan wat nu het geval is. Dus op eigenlijk heel veel aspecten proberen we te kijken. Zowel tijdens de sloop en ook daarna. Hoe we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat die bereikbaarheid van dat deel van de binnenstad, dat ook echt geborgd blijft.
0: Zwollenaar Tidjani Reijnes heeft vannacht met Oranje op het WK voetbal gewonnen van Tunesië. Het werd in Kansas City 3-1. Binnen 7 minuten stond Nederland al op een 2-0 voorsprong. En na rust scoorde Jean-Paul van Hekken de derde Nederlandse treffer uit een hoekschop van Reijnes. Oranje treft in de volgende ronde in de nacht van maandag op dinsdag Marokko. Dat wordt gespeeld in Monterrey in Mexico. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
2: Ja, en dan nu het belangrijkste thema van vandaag. Het weer. Met de belangrijkste vrouw van vandaag.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: Rita, hallo zeg. Ja, code rood. De hitte. We horen niet anders. Hoe warm wordt het dan?
3: Ik denk vanmiddag zo'n 37, 38 graden. Misschien Twente net aan 39. Denk geen 40ers. Al kan het misschien wel zo aanvoelen omdat de luchtvochtigheid zo hoog is. Vergelijk deze periode wel eens met de hitte in 2019... toen wij voor het eerst door de 40 graden grens heen gingen, ook in Twente. Toen was het heel erg droog. Voordat de echte hitte begon, waren alle velden al geel. De lucht was heel droog. Dan begon je 's ochtends eigenlijk ook redelijk koel, met een graadje of 16. En door die droogte kon toen de temperatuur zo hoog stijgen. Het is nu veel vochtiger, de lucht. Dat zal wat schelen in de uiteindelijke maximumtemperatuur, maar niet gevoelsmatig. Want de lucht is gewoon heel erg vochtig, dampig, klam. En dat maakt ook dat je je warmte niet zo goed kwijt kunt. Op dit moment temperaturen veelal tussen de 19 en 21 graden. Al in de buitengebieden zijn de temperaturen buiten op de meeste plekken een paar graden onder de 20 graden gedoken. Dat is fijn. Maar ja, die verstedelijkte gebieden, die we toch ook veel hebben, die blijven altijd een stuk warmer. En zo rond 11 uur vanochtend is het al 30 graden. En dan gaan we dus uiteindelijk naar die 37, 38 graden toe.
2: En dan neem ik aan dat de hittekracht en de zonkracht ook fors boven in de schaal zitten.
3: Ja, zon. Je zag de afgelopen tijd dat veel door het RIVM zonkracht 8 werd gegeven. Maar de metingen lieten steeds zonkracht 7 zien, maximaal. Dus dat zal vandaag denk ik ook in orde zijn. Bovendien komt er ook wel sluierbewolking voor. Zien we nu eigenlijk al vliegtuigstrepen. Gewoon een hoge bewolking die ook vanmiddag echt wel prominenter wordt. Dat dempt dus de zoninstraling. De luchtvochtigheid is hoog, de hittekracht. De kracht is daardoor ook hoog, omdat je zo moeilijk je warmte kwijt kunt. Wat dat betreft zijn de uren tot 9 uur vanochtend het lekkerst, denk ik. Eventjes voor wie het kan, hè. Alles openzetten kan ook natuurlijk niet voor iedereen. En dan maar alles dicht doen en rustig aan. Waarschijnlijk zal het beste zijn. En dan kan er later vanavond misschien een hele lokale onweersbui verschijnen. Maar tot aan het begin van de avond is het overal droog en heet.
2: Ja, Jan stuurt uit Hasselt een foto. We zien de koperen ploert daar omhoog kruipen aan een heldere hemel. Hilbert vanuit Nijverdal. We zien een blauwe lucht inderdaad met wat kleine sluierbewolkjes boven een groen weiland. Petra meldt 19, 20 graden, ja. Helder, overwegend wel wat windveren te zien daar. En Yveske stuurt ook foto's vanuit Giethoorn met inderdaad ook wel wat bewolking aan die blauwe hemel. En inderdaad, ja, wat jij ook zegt, zeer groene groene velden, akkers, ja. Grazige weiden.
3: Ja, dat
2: ziet er
3: echt
2: nog niet heel droog uit.
3: Nee, dat scheelt echt hoor. Dat scheelt echt in je maximumtemperatuur. Eigenlijk zag je dat gisteren ook al wel. Toen was het natuurlijk de dag ook wat minder heet verwacht dan de dag daarvoor. Maar toch, de verwachte temperatuur lag gisteren wel ongeveer 2 graden lager dan dat die gedacht was. We zijn op de meeste plekken op 29 tot 32 graden uitgekomen. Volgens mij was de verwachting 30 tot 34, dus dat viel ook wel wat mee. Ook denk ik door de hoge luchtvochtigheid. Dus dat kan de temperatuur wat temperen. Maar die luchtvochtigheid, ja, die doet de rest. En die houdt ook nog aan, ook morgen. Ook al valt er misschien later vanavond een regen- of onweersbui. Morgen, ja, is het nog steeds klef. Rond lunchtijd morgen 30 graden. En dan gaan we naar 30 tot 35. Dus er gaat wel weer wat af, Marcel. Dus het is iets minder heet. En morgenavond is de kans op onweersbuien groter dan vanavond.
2: Oké, nou, dat is tenminste iets. Dan komt er misschien iets verkoeling daarvan. Zeker. Ik heb trouwens gisteravond nog even buiten gezeten. Dat was bijzonder aangenaam.
3: Je merkt ook, de heetste avond was eigenlijk echt wel de woensdagavond. Toen het gewoon eigenlijk door de windstilte ook helemaal niet afkoelde. En gisteravond stond er ook een klein briesje en zo. Dat je denkt, oké, dit is wel houdbaar.
2: Ja, Joke stuurt nog net een foto van een beboste laan. Waar de zon tussen de blaadjes doorvalt. We moeten ook het mooie er nog maar van inzien.
3: Zeker.
2: Het is niet alleen maar ellende.
3: Nee, dat laten we dat vooral doen. En wie ervan kan genieten, die ook zeker doen.
2: Ja, en wie al naar buiten kan of buiten is, geniet nog even van de koelte en van de sunrise. Gita. You're Simply Red. Tot over een uur.
3: Tot straks.

0: Laatste single van Taylor Swift, dat dat nog zo heet. I knew it, I knew you. Ja, we gaan je bijpraten over het Nederlands elftal. Het speelde afgelopen nacht om 1 uur de derde wedstrijd in de pool tegen Tunesië. Is het eigenlijk uitgesteld voor, vanwege weer?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee, het is allemaal goed gegaan. Ik zag wel een massale indrukwekkende oranje mars richting het stadion trekken. Meer dan 20.000 mensen, ja. Waarvan wel een heel groot deel Amerikanen, begreep ik.
1: Ik hoorde ook een Amerikaanse heel mooi snalle balken.
0: Van links en rechts ging het ook. Het was wel mooi. De Amerikanen zijn er helemaal gek op. Ik zie overal filmpjes voorbij komen, ook op de grote mediastations. Maar goed, toen kwam het uiteindelijk naar de wedstrijd. Jij hebt ook niet gekeken.
1: Ik heb flatjes gezien de laatste 10 minuten, want ik was door de plaknacht al wakker.
0: Oké, ik werd ook even wakker en toen hoorde ik gejuich en toen keek ik en toen was het 3-1 geworden.
1: Ja.
0: En dat is ook uiteindelijk de uitslag geworden.
2: Malen, goede aanval en Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong. Ake, voorzet en Van Dijk. En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal. Derde goal dit toernooi voor Brian Brobby. Open huis bij Tunesië. Hannibal gaat trappen. De verdedigers van achteruit zijn hem mee. En daar gaat hij er dus wel in. En heeft Tunesië via Mastouri zijn goal te pakken. Weer een goal tegen uit een hoekschop, net als tegen Japan. En ineens is het weer een wedstrijd hier in Kansas City. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal. Eindelijk uit een hoekschop aan de voor Nederland goede kant. Jan-Paul van Hekken brengt het verschil weer op 2.
1: Ja. Dat zo klonk dat dus allemaal vandaag.
0: Ja, zo kwam het. 3-1. Uiteindelijk is het geworden. Het was een aardige wedstrijd, begreep ik. Nederland liet weer ergens de concentratie varen.
1: Precies, het begin was heel goed. Want na 7 minuten was het dus al 2-0. En daarna zakte het wat weg. En na rust, na de 2-1, pakten ze het weer op. En dus was de bondscoach aardig tevreden.
3: Tevreden om dat we eerst in de pool zijn geworden wel. Want dat wilden we. Alleen je kijkt ook naar hoe je de wedstrijd bespeelt. Hoe snel we op 2-0 komen. Maar je hebt natuurlijk, hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan. En het waren ook wel weer momenten vandaag, zowel voor de rust als na de rust. Dat we heel slordig zijn. Het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat. Dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. Maar ja, dat is ook wel weer een les. Want zelfs in de eerste minuut, dacht ik, krijgen zij een lange bal. En uiteindelijk kunnen ze hem binnen tikken. Dus ja. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt. Om daar als trainer in mee te gaan dat het menselijk is, dat wil je liever niet. Want je wil ze iedere keer benadrukken wat er wordt gevraagd. Zeker straks in de volgende ronde met een betere tegenstander. Die dat dan wel afmaken. Maar nogmaals, dat gebeurt. Maar ja, als trainer zijnde ben je daar niet blij mee. Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dat is de verdette en terecht, want het is een hele goede rechtsback. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden. Het is een interessante wedstrijd. We houden vast aan het idee van zoals we de boel organiseren. Gelukkig wordt het de komende dagen in Kansas ook wel weer lekker warm.
4: Ja, dat klopt, ja.
3: Want dit is ook gek dat je 's avonds speelt om 6 uur en het is misschien 22 graden. Terwijl je 32 had verwacht. Dus de komende dagen wordt het hier ook warm. En we gaan op zaterdag en we zitten hier rustig. We hoeven niet te reizen nog. We kunnen uitlopen morgen, familiedag. En dan hebben we zaterdag en zondag. En zondagmiddag vliegen we. En wij denken dat de beste voorbereiding is.
1: Ja, Wout Weghorst en Mats Wiever zaten weer gebroedelijk naast elkaar op de bank.
0: Ja, weer Depay ingevallen, hè? Niet Weghorst.
1: Nee. Tijani Reijners stond er wel in. Assist en een bal op de lat.
5: Ja, was dichtbij. Dus helaas moet ik nog even wachten voor mijn eerste goal op een eindtoernooi. Maar
4: ik kom dichterbij gelukkig.
5: Ik denk met name het laatste gedeelte van de eerste helft, waar wij gewoon eigenlijk heel slordig waren en wij hun hielpen om in de wedstrijd terug te komen met vooral counters. Ja, dat is een stukje, ik denk wel gewoon scherpte. En ja, dat mag straks niet gebeuren, nee. Zij zakken zo ver in en dan, ze spelen gewoon als een handbalverdediging. En dan moeten wij gewoon gefocust blijven. En dat was het, een paar gevallen was dat niet het geval. En ja, dan zie je ook dat een Tunesië gewoon heel gevaarlijk kan zijn in de counter.
1: Ja.
0: Ja, daar moeten ze voor uit gaan kijken, inderdaad. Die counter straks tegen Marokko helemaal natuurlijk. Nou, daar komen we nog wel over te spreken. In ieder geval de buitenspinnen.
1: En even links en rechts oefenen in het Spaans, hè?
0: Ja, want?
1: Mexico spelen we de volgende
0: wedstrijd. Oh, Mexico spelen we op die manier. Ja, precies. Curaçao is eruit, trouwens.
1: Ja.
0: Verloor helaas. 2-0. Duitsland verloor ook, trouwens.
1: Ja,
0: Ecuador.
1: Die kwamen na 2 minuten 1-0 voor, maar het ging toch mis.
0: Ja, het was ook niet. Ik zeg, daar heb ik nog een helft van gezien. Het was ook niet dat je dacht van goh, goh, goh. Nou, afijn, meer over het voetbal natuurlijk straks. 1800 mensen kwamen bij elkaar om in Tubbergen in een oranje stadion gezamenlijk naar de wedstrijd te kijken. Lekker knus en zweterig. Hoor je ook een verslag van. En andere zaken natuurlijk met betrekking tot Code Rood en de hitte. Vandaag hoor je straks ook met die hitte. Wordt het afgeraden naar buiten te gaan. Maar misschien kun je nog wel een klein stukje.

0: Skik hoorde je en op fietsen. Ik denk dat dat nog wel mag, toch, vandaag, tijdens Code Rood?
1: Ik zou, als ik de fietser in kwestie was, zou ik vanochtend tot nu ongeveer gaan fietsen.
0: En dan voor 12 uur binnen zijn.
1: Ja, en dan vanavond om 1 uur of 10 of zo weer.
0: Zo is het. Rustig aandoen, Code Rood. Je kent de waarschuwingen. Zorg voor elkaar, zorg voor jezelf, zorg voor je huisdieren. Zoek verkoeling als je dat ergens nog kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan een koelpunt, een kerk,
1: ja, het advies
0: een supermarkt.
1: Het advies was in eerste instantie gisteren blijf thuis. Hè. Maar toen dacht het KNMI, ja, misschien heeft iedereen toch niet heel veel koelte in huis.
0: Dat is wel verstandig.
1: Geen goede waarschuwing.
0: Want ik heb wel een goed geïsoleerd huis en ben misschien te goed. Bij mij thuis is het 27,5 graad.
1: Ik ook. Dus ja.
0: Ook niet echt verkoelend natuurlijk. Dus doe dat nou niet per se. Ga niet binnen zitten als dat niet hoeft. Maar zoek wel verkoeling op en zoek wel schaduw op. Blijf uit de zon, smeer je goed in en blijven drinken. Ook als je geen dorst hebt.
1: Zo is dat.
0: Is het uitdrukkelijke advies. Veel meer over die Code Rood natuurlijk straks. Tips krijg je zo dadelijk ook van de GGD. Onze verslaggever is zo dadelijk al op pad om te vertellen hoe Overijssel met die hitte om aan het gaan is en met die warmte. En we komen natuurlijk nog terug op het Nederlands elftal uiteraard. 1800 mensen in Tubbergen kwamen daar samen om de wedstrijd te zien. En die moesten wel opletten, want de doelpunten vielen zeker in het begin heel snel.
1: Als rijpe appelen.
0: Ja, en we zijn hem vergeten. Jazeker, de Noodradio. Gaan we het volgend uur helemaal goed maken.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Code rood voor onze provincie en 7 andere vanwege de hitte. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt nadat ze met haar auto van de weg raakte op de N340 bij Oud-Leuzen. En Tijani Reinders uit Zwolle heeft met het Nederlands elftal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De Zwollenaar gaf de assist bij de 3-1. Meer vind je in Oostweb.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, straks op Radio Oost hoor je natuurlijk alles over die code rood, die extreme hitte die verwacht wordt voor vandaag en die er ook gaat komen. Je krijgt zo tips van de GGD en onze verslaggever is al op pad om te kijken hoe Overijssel met die hitte omgaat. Je hoort natuurlijk ook nog over de winst van Oranje. We waren in een stadion in Tubbergen. 1800 mensen kwamen daar bij elkaar om die wedstrijd te kijken. Het werd één groot feest. Muziek hoor je straks ook al een feest van Ruben Hillen en ABBA.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: je dag beginnen. Je vrijdag beginnen met ABBA en Does Your Mother Know? Dat is toch altijd prettig.
1: Marcel Oosten.
0: Het is 7 minuten over 7 op vrijdag de 26e van juni. We leven onder code rood. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en dan gaat het dus vanochtend over voetbal en het weer. Wat wil je nog meer?
3: Ja, code rood vandaag voor Overijssel. De eerste keer dat code rood van kracht is door de hitte. De waarschuwing geldt voor alle provincies, behalve Zeeland, Drenthe, Groningen en Friesland. En dat is niet voor niets, zegt de directeur van het KNMI.
4: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt grote gevolgen heeft voor het menselijk lichaam. Dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. En wat we ook bij eerdere dagen die zo heet waren gezien hebben, is echt een stevige oversterfte. En ja, de boodschap bij deze code rood is dus, hou daar echt rekening mee. Dan kunnen we die gevolgen wat beperken.
0: Ja, dat klinkt toch best wel ernstig. Hoe warm wordt het dan wel vandaag? Dat horen we van weervrouw Gita Spannenburg.
5: Vanmiddag wordt het 37 of 38 graden. Hoge luchtvochtigheid, UV-kracht 7 en hittekracht 10.
0: Nou, dat is boven in de schaal en dat betekent dus oppassen onder code rood. Op jezelf letten, op elkaar letten, uit de zon blijven, schaduw en verkoeling zoeken en blijven drinken. En ook goed voor je dieren zorgen, je huisdieren, maar ook het vee natuurlijk verdient die aandacht. Verslaggever Jens Hoogstra is al onderweg vanochtend. Jens, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Bij een dierenpension Zeker. Ben je.
6: Dat klopt, want je zei het inderdaad al, voor de mens is het natuurlijk warm, maar ook voor de dieren, daar moet ook op gelet worden. Dan ben ik vanochtend bij een dierenpension in Punthorst. Sander Braam, die staat naast me, eigenaar. Ja, jullie houden daar ook rekening mee vandaag?
7: Ja, we houden er zeker rekening mee, want het is veel te warm vandaag voor de dieren.
6: Ja, want we zijn nu binnen. De dieren zijn al even naar buiten gegaan. Want die waren natuurlijk hartstikke enthousiast om überhaupt die kant op te gaan. We lopen nu al een beetje die richting op. Lopen we door het pand waar het nog wel lekker gekoeld is voor de dieren ook. Want dat is wel belangrijk. Als ze overdag binnen zijn, dan is het gekoeld en staat de airco ook aan. Maar ze zijn dus nu ook al buiten aan het spelen. Sander, waarom gaan ze nu zo vroeg naar buiten?
7: Nou, het is nu 5 of 10 over 7, het is 20 graden en de temperatuur is nu nog goed. Het is in ieder geval veilig voor de honden om buiten te spelen. En dit is het moment eigenlijk van de dag dat de honden nog lekker kunnen spelen en genieten buiten.
6: Nou, dan gaan we even buiten kijken. Ik weet niet of jullie het al een beetje op de achtergrond horen, maar er wordt al Zeker. Een beetje geblaft. Het enthousiasme is er.
0: Kom door jou.
6: Kijk, de deur gaat open en ja, ze zien natuurlijk nu een vreemd persoon. En dan wordt er geblaft, heel enthousiast. En ze zitten hier nog lekker in de schaduw. Waar gaan jullie rekening mee houden vandaag, Sander?
7: Nou, vooral op het heetst van de dag. En eigenlijk is dat al na vanochtend 10 uur. Zijn de buitenspeeltijden worden echt beperkt. En gaan ze echt maximaal 5 of 10 minuten naar buiten per keer.
6: Nou, ik weet niet of jullie het nog heel goed kunnen horen. Maar
0: Zeker.
6: Hier komen we straks in ieder geval nog op terug. Er is hier veel enthousiasme van de honden. En nu lekker die energie eruit. Zodat ze straks lekker binnen kunnen uitrusten in de koelte.
0: Zou je willen vragen, Jens, who let the dogs out? Het is Jens Hoogstra vanochtend. We komen later vanochtend bij je terug, Jens. Dank je wel. Ja, de hitte dus, code rood, daar hoor je vanochtend meer over. En je hoort natuurlijk over het Nederlands elftal. In Kansas City won het de afgelopen nacht met 3-1 van Tunesië.
8: Malen, goede aanval. En Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En zo staat Nederland weer heel snel op voorsprong. Ake, voorzet. En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobby. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal. Derde goal dit toernooi voor Brian Brobby. Open huis bij Tunesië. Hannibal gaat trappen, de verdedigers van achteruit zijn er mee. En daar gaat hij er dus wel in. En heeft Tunesië via Mastouri zijn goal te pakken. Weer een goal tegen uit een hoekschop, net als tegen Japan. En ineens is het weer een wedstrijd hier in Kansas City. Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal. Eindelijk uit een hoekschop aan de voor Nederland goede kant. Jan-Paul van Hekken brengt het verschil weer op 2.
3: Ja, de wedstrijd werd gevolgd door 1800 man in het Oranje Stadion in Tebergen. En de sfeer zat er na het doelpunt goed in.
9: Een
1: gejuich en ineens was het al zover. Ik heb het helemaal niet doorgehad. Zo snel ging het. Zo snel gaat hij in Terbergen. Lekker drankje erbij. Voetbal, de jongens.
0: Hij was net bier halen, denk ik, dan zomaar. Goed, straks een uitgebreide reportage vanuit Terbergen. Dan andere zaken vandaag in het nieuws die in het nieuws gaan komen. Dat is zeker het geval. Minister Van Essen van Landbouw komt namelijk vandaag met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Moet duidelijk worden hoe het kabinet Nederland van het stikstofslot af wil gaan krijgen. We weten al dat er bufferzones komen rond kwetsbare natuurgebieden. Veehouders moeten zich moeten houden aan maximaal aantal koeien. Van Essen heeft voor het nieuwe beleid geprobeerd brede maatschappelijke en politieke steun te krijgen. Daarvoor was hij ook in Overijssel en was hij aan het praten met boeren en belangenorganisaties. Straks praten we daarover door naar 8 uur.
3: Ja, en in Zwolle is het coalitieakkoord gisteren gepresenteerd. Pro-VVD, D66, ChristenUnie en CDA presenteerden dat. En er gaan toch wel wat zaken anders aangepakt worden. Want veel Zwollenaren hebben bij de verkiezingen aangegeven ontevreden te zijn over zaken als opvang van vluchtelingen, parkeer in de stad en de sloop van een parkeergarage, het Noordereiland. Dus een forse uitdaging voor het nieuwe college. De nieuwe wethouders zullen dat anders moeten gaan aanpakken. Joran Willigers van de VVD is een van die nieuwe wethouders. En hij is blij dat hij aan de slag kan.
2: Heel trots met dit mooie akkoord. Hard onderhandeld de afgelopen tijd. We zijn druk bezig geweest, maar er ligt een heel mooi resultaat.
9: Een van die hete hangijzers is natuurlijk het Noordereiland. Het akkoord zegt nu dat hij langer open blijft. Tot wanneer blijft hij nu open eigenlijk?
2: Nou, voor nu blijft het open. We zeggen in het coalitieakkoord, en ik mag ook dit onderwerp als een nieuwe wethouder, als de Raad daarmee instemt, mag ik hier ook mee aan de slag gaan. We zeggen nu dat we streven naar een onherroepelijk plan in 2028. Tegelijkertijd willen we versneld de alternatieven op orde brengen. Kijken we ook of er eventueel gefaseerd gesloopt kan worden. Dus dat een deel van het Noordereiland eerst nog open blijft en het andere deel dan gesloopt kan worden. Kijken we naar mogelijke extra parkeergarage. En gaan we ook kijken hoe we extra parkeren terug kunnen brengen bij het Noordereiland. Meer dan wat nu het geval is. Dus op eigenlijk heel veel aspecten proberen we te kijken, zowel tijdens de sloop, en ook daarna. Hoe we eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat die bereikbaarheid van dat deel van de binnenstad, dat ook echt geborgd blijft.
9: Anja Roelofs, het coalitieakkoord is gepresenteerd. Wat is uw eerste reactie?
10: Nou, er waren een aantal dossiers die gewoon heel erg in het oog zijn gesprongen. Hè, waar Zwollenaren van hebben gezegd dat ze niet blij waren hoe ze betrokken zijn. Naast het AZC ging dat ook over parkeervraagstukken. En er waren denk ik nog wel een paar vraagstukken. En dat heeft wel degelijk een rol gespeeld van hoe gaan we hiermee verder. En daarbij hebben we met onszelf nog een keer weer gezegd van ja, sommige onderwerpen, daar kun je meer over mee laten participeren dan over andere onderwerpen. Maar alleen dat gegeven al, waarom je die keuze maakt en waarover wel niet, daar kunnen wij nog veel en moeten we ook nog veel duidelijker over zijn dan dat we de afgelopen 4 jaar zijn geweest.
9: Meneer de Koer, u was hier de formateur. Hoe heeft u die afgelopen maanden beleefd? Hoe is het gegaan?
11: De uitkomst van deze verkiezing was in die zin duidelijk dat mensen zittende partijen minder hebben gesteund bij de vorige verkiezingen. Dus er is echt wel een signaal afgegeven. Het moet anders. En dat is ook doorgekomen bij deze 5 partijen. Je kan niet doorgaan op de manier zoals het was. Veel dingen zijn ingezet en gaan door omdat dat goede dingen zijn. Maar er moet veel meer geluisterd worden. Is het op het goede tempo?
9: In hoeverre hebben jullie dat meegenomen, ook met het akkoord wat er nu ligt?
2: Ik denk dat de verkiezingsuitslag misschien wel de belangrijkste factor aan tafel was. Dus dat is zeker heel erg meegewogen in de plannen die we hebben, hoe we zijn omgegaan met partijen uit de stad. En zeker ook, en dat is heel belangrijk, hoe we niet een akkoord is wat een slotstuk is, maar juist een opening en een beginpunt om samen te werken met de Raad en met alle partijen in de stad.
10: Ja, ik denk dat we hier een heel mooi akkoord neer hebben gezet, waarbij we echt stil blijven staan wat mensen, de bewoners van Zwolle, nu nodig hebben, maar dat we ook zeker rekening houden met wat mensen in de toekomst nodig hebben. Volgens mij hebben we dat mooi weten te vatten in dit akkoord. I've got

0: uit Zwolle, Ruben Hillen en 20 Seconds. Bijna 8:50. Je luistert naar Radio Oost. In Overijssel heerst code rood of code rood. De alarmcode is afgekondigd voor een groot deel van het land. Behalve de drie noordelijke provincies en Zeeland. Daar is het code oranje, maar hier dus code rood. Voor de eerste keer is dat afgekondigd vanwege de hitte. Waarschuwing geldt dus voor ons allen hier in Overijssel. We gaan erover praten met Marije Viveens. Ze is adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD's van Twente en IJsseland. Mevrouw Viveen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, code rood, het is nieuw, het is voor het eerst. Misschien dus ook nog wat onwennig. Iedereen heeft het wel ongeveer meegekregen wat het dan inhoudt. Wees voorzichtig met die hitte. Maar wat moet je nou wel doen en wat moet je vooral niet doen vandaag?
1: Ja, het is inderdaad voor iedereen even wennen weer die hele warme tijd. Ons belangrijkste advies voor iedereen voor vandaag vooral is zoek verkoeling. Blijf uit de zon, doe rustig aan en drink voldoende.
0: Ja, het klinkt zo logisch, hè?
1: Het klinkt zo logisch, ja. En toch is het soms nodig om het even te herhalen. We moeten er allemaal toch weer even aan wennen. En code rood is er niet voor niks. Het wordt echt heel warm vandaag.
0: Ja, maar was gisteren natuurlijk ook al heel warm. En toch zie ik nog weer mensen aan de weg werken en op daken staan om dakdekkersactiviteiten uit te voeren. Ze moeten wel.
1: Ja, ze moeten wel, ja. Ja, ik vind dat ook, ik zie dat ook en dat blijft inderdaad lastig. Er zijn natuurlijk momenten op de dag waarop het iets beter kan. Hè? Dus in de vroege ochtend is het gewoon nog iets koeler. Ook al geldt nu ook al code rood. Maar het gaat gewoon heel snel opwarmen. Het is een combinatie, hè? Dus het is niet alleen de temperatuur, maar het is ook een hoge luchtvochtigheid. Wat zorgt dat het gewoon veel warmer aanvoelt en waardoor je lichaam slechter afkoelt. En dat zorgt uiteindelijk voor de gezondheidsrisico's door dit warme weer.
0: Ja, en de mensen die dan toch naar buiten moeten en zelfs aan het werk moeten, die moeten natuurlijk, afgezien van insmeren, veel drinken, denk ik.
1: Veel drinken, veel pauze nemen, rustig aandoen en echt heel erg goed op je eigen lichaam letten. Die geeft echt signalen af wanneer het begint te oververhitten. Dus als je daar goed oplet en daar dan ook meteen op reageert, dan kun je in ieder geval al een hoop gezondheidseffecten voor jezelf voorkomen. En de signalen waar je dan goed op kunt letten is spierkramp, duizelig, misselijk, verward, hoofdpijn, ongebruikelijke vermoeidheid, zelfs een versnelde hartslag. Dat zijn allemaal symptomen dat je last krijgt van oververhitting. En dan is mijn advies om daar zeker iets aan te doen.
0: Ja, dat klinkt al als een hitteberoerte.
1: Het begint met oververhitting. Als je dat niet op tijd aanpakt, of in ieder geval op reageert, dan kan dat uiteindelijk naar een hitteuitputting en dan naar een hitteberoerte gaan. Je zit niet direct in de hitteberoerte. Er zijn echt wel signalen. Maar handel ernaar, want anders kun je dus inderdaad uiteindelijk in een hitteberoerte terechtkomen. En dat kan levensbedreigend zijn.
2: Ja, nou, hoe gaat u zelf deze dag doorkomen? Wat gaat u de tips zelf wel goed in de praktijk brengen?
1: Ik ga heel rustig aandoen. Mijn kinderen die moeten thuis blijven. School heeft hitteprotocol afgekondigd. Dus ik zit vandaag thuis met de kinderen voor de ventilator. Met de voeten in een badje met water. Lekker rustig aan te doen.
0: Ja, dat was wel een discussiepunt natuurlijk. Hè. Blijf thuis. Het was ook gisteren even kort het advies. Dat is ook weer ingetrokken. Ja. Bij Jeroen en mij, we wonen trouwens niet samen, maar in ons beide huizen is het 27,5 graden op het ogenblik. Dat is niet echt verkoelend natuurlijk. Wat moet je dan als je in zo'n warm huis zit?
1: Ja, ik zou zeggen als het echt te warm is in je huis, kijk dan of er een plek is waar je heen kan waar het koeler is. Dus bijvoorbeeld een overdekt winkelcentrum waar ze een airco hebben, of een bibliotheek, of een supermarkt. Er zijn tegenwoordig toch wel veel winkels en plekken waar airco is. Ga dan vooral ook heel rustig daar naartoe lopen. Neem een flesje water mee voor onderweg. Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te lopen. Als je toch het huis niet uit wil, probeer dan thuis dingen te doen, als bijvoorbeeld een natte handdoek in de nek leggen, ventilator aanzetten, Er zijn nog heel veel tips. We hebben onder op onze website ggdleefomgeving.nl hebben we nog meer tips staan wat je kan doen om jezelf koel te houden en om je huis koel te houden.
0: GGD Leefomgeving, daar kun je terecht voor tips. Inderdaad, want het gaat natuurlijk om mensen die dat misschien niet kunnen, hè, het huis uit. Het zijn natuurlijk met name de kwetsbare mensen voor wie het gevaarlijk is. Die zijn dan natuurlijk ook aangewezen op anderen.
1: Ja, dat is ook een andere oproep die we nog hebben. Kijk elkaar, of advies, kijk naar elkaar om. Vooral mensen die inderdaad alleen wonen en slechter been zijn, dus die niet zo mobiel zijn. Die een kwetsbare gezondheid hebben. Denk vooral aan 75-plussers of juist hele jonge kinderen. Mensen die chronisch ziek zijn. Dus echt mensen die een wat kwetsbare gezondheid hebben, die hebben extra last van de warmte.
0: Goed, de tips zijn gehoord en hopelijk worden ze ter harte genomen. Rijen Viveen van de GGD Twente en IJsseland. Hartelijk dank, mevrouw Viveen. En ook sterkte vandaag natuurlijk onder code rood.
1: Ja, hetzelfde.

0: Straight Ahead hoorde je van Cool and the Gang. En wil jij ook cool zijn? Kijk dan naar onze televisie.
1: Ja.
0: De audio is even, of tenminste onze portretten zijn even vervangen door winterse beelden. Je kijkt dan naar Afkoel TV.
1: Langlaufen, Straight Ahead.
0: Zeker, Straight Ahead. Ze zijn op het ogenblik aan het landlaufen in een besneeuwd Overijssels bos. Als je daar niet van afkoelt, dan weten wij het ook niet meer. Kwamen al bezorgde reacties binnen? Of de noodradio's op zijn? Nee, we hadden het een beetje druk vorige uur. Het is er niet van gekomen. En dus gaan we zo dadelijk een noodradio weggeven. We doen ook even een oproepje. Yveske uit Giethoorn meldt al dat Zoonlief wel naar school mag, maar niet hoeft.
1: Ah.
0: Meerdere scholen zijn dicht. En wat doe je dan met de kinderen? Neem jij zelf maatregelen om vandaag met de hitte om te gaan? Of denk je, ja, ik kan niet anders. Ik moet gewoon de dagelijkse gang van zaken volgen. Laat het ons weten.
1: Ja, ik denk dat ik gewoon in de supermarkt ga overnachten.
0: Ik ga aan die koffietafel zitten waar ik nooit aansruimen. Dan ga ik nu de hele dag koffie drinken. De middag tenminste. Hè. We zijn pas vanmiddag thuis.
1: Ja, dat is waar.
0: Of ik ga gewoon liggen. Dat kan natuurlijk ook. Laat het ons weten als je daar tips over hebt. En van doe dit nou. Ik hoorde laatst iemand met een fles koud water die je dan voor een ventilator zit.
1: Ja, dat schijnt heel goed te helpen.
0: Ja,
1: hè?
0: Moet je wel een ventilator hebben, bedacht ik bij later. Die heb
1: Jij
0: ik
1: hebt
0: niet.
1: Helemaal niks?
0: Nee, die heb ik niet.
1: Och,
0: en ik gok maar zo dat ze zijn uitverkocht. Een noodradio, die heb ik wel. En die kun jij ook krijgen als je appt naar dit geluid. Radio Oost. Straks de hoofdpunten van het nieuws.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij

0: TV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Half acht geweest, hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
5: Sinds middernacht geldt code rood in Overijssel en nog 7 andere provincies vanwege de hitte. Het KNMI heeft de waarschuwing afgegeven omdat het op sommige plekken tegen de 40 graden aan kan lopen. Veel scholen houden de deuren dicht, diverse evenementen zijn afgelast. PostNL en Cycloon bezorgen ook niet. Ook zijn er geen rijexamens vandaag. En Rijkswaterstaat roept ook op om de weg niet op te gaan als het niet nodig is. Op de N340 bij Oud-Leuzen is gisteravond een vrouw gewond geraakt nadat ze door onbekende oorzaak met haar auto van de weg raakte. Auto belandde in de berm. Vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de weg was lange tijd afgesloten voor verkeer. En Zwollenaar Tidjani Reinders heeft vannacht met Oranje op het WK voetbal gewonnen van Tunesië. Het werd in Kansas City 3-1. Binnen 7 minuten stond Nederland al 2-0 voor en na rust scoorde Jan-Paul van Hekken de derde Nederlandse treffer uit een hoekschop van Reinders. En Oranje treft in de volgende ronde niet Mexico, maar Marokko. Maar het duel wordt gespeeld in Mexico, dat wilde ik zeggen. Goed. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
4: Heel goed, Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
6: Goedemorgen weer, Marcel.
4: Ja, die vrijdag is dan eindelijk aangebroken. De dag waarvan we wisten dat die zou komen.
6: Die, ja.
4: Die vrijdag. Code
6: die
4: rood.
6: Met code rood.
4: Ja, heerst in ieder geval ook in Overijssel. Dat betekent, we vragen naar de bekende weg, dat het extreem warm gaat worden.
6: Ja, ja, extreem warm. Het heeft natuurlijk ook deels de voorgeschiedenis. We hebben natuurlijk al een zeer warme periode achter de rug, die eigenlijk afgelopen donderdag is begonnen. De hittegolf loopt ook vanaf afgelopen donderdag. Dus daar zitten we al vandaag voor de 9e dag op rij in. En het wordt allemaal steeds warmer. De een kan er beter tegen dan de ander. Ik denk dat de meeste mensen het buiten nu heerlijk vinden. Het is nu zo'n 21
4: nu fijn,
6: tot 23
4: ja.
6: graden. Is echt lekker om nu, waar dat kan, alles even open te zetten. Een heel licht briesje waait er. Dus eventjes de koelte wat in het huis te krijgen. Deel van de hitte zit gewoon in de stenen, dus dat krijg je er niet uit. En vanmiddag dan gaan we naar 37 of 38 graden. Dat heb ik uitstaan met een licht briesje. Eerst uit het oosten, straks uit het zuiden. Een wat fletse lucht. Je ziet nu al steeds meer sluierbewolking binnenkomen. Dat zal vanmiddag wel wat omvangrijker worden. En de lucht is niet droog, het is juist klam.
4: Ja.
6: En dat maakt het juist lastiger voor je lichaam om de hitte uit je lijf te krijgen.
4: Ja, dat maakt het inderdaad nog zwaarder. Ik zag gisteren wel een weerkaart voorbij komen. Het zuiden van het land, maar toch ook Twente, zijn wel de gebieden waar de hoogste temperaturen gaan voorkomen.
6: Ja, klopt. Ja, gisteren hadden we wat dat betreft geluk. Met op veel plekken nauwelijks de 30 graden. Zo rond de 30 graden, Twente 32 graden. Maar toen hadden we ook een wat licht noordoostelijk briesje. Je zag ook dat in Friesland en Groningen. Ja, daar hadden ze helemaal geluk gisteren. Want gisterochtend kwam er een plak bewolking vanaf de Noordzee over Friesland en Groningen heen. Dus die hadden echt even lekkere koelte. Wat dat betreft is de weerbeleving in het noorden ook echt anders dan in het zuiden, denk ik.
4: Oh, nu valt de verbinding weg. Zou dat iets met het weer te maken hebben? Gita, even kijken of zij nog weer terugkomt. Nee, de weerbeleving is weggevallen. Nou, we gaan straks nog wel een keertje opnieuw inbellen. Eens kijken of dat gaat lukken. Nee, Gita komt ook niet meer terug. Verkeersinformatie kan ik kort over zijn. Helemaal geen files. Het komt misschien ook wel dat mensen vanochtend heel vroeg al op pad waren geweest. Vanochtend om 4:30, 4:30 was het al heel druk op de wegen. Goed, je weet in ieder geval wel hoe de vlag ervoor hangt. Het wordt vandaag warm, hittekracht, zonkracht. Ze zitten allemaal boven in de schaal. Pas dus op. Het is code rood.

0: recorded the Rolling Stones and Brown Sugar.
1: Ja, het Nederlands elftal, hè? Die hebben natuurlijk vannacht gespeeld. Heb jij überhaupt nog wat gezien eigenlijk?
0: Ik heb niets gezien. Ook tot nu toe heb ik nog niets gezien, want ik ben alleen maar met audio bezig.
1: Ja, precies.
0: Dus ik ben aangewezen op de radio en dat is heel mooi.
1: Zeker, want vannacht hebben ze natuurlijk gespeeld. En in Tubbergen kwamen 1800 mensen samen om in het Oranje Stadion naar de wedstrijd te kijken. Het begon stipt om 1 uur en de sfeer zat er al snel goed in.
2: Nou, wat hier vanavond plaatsgevonden is dat we met zo'n 1800 mensen het Nederlands elftal gaan kijken tegen Tunesië. En dat het daaromheen een groot feest wordt.
3: Achter jou gaan de laatste mensen nog naar binnen?
2: Ja, dat klopt. We zitten, ik denk 25 minuten voor de wedstrijd, 20 minuten. En er zit 95% zeker al binnen. We hebben veel aan de airconditioning gedaan. Ook in overleg met een aantal instanties. En we hebben een grote industriële airco laten plaatsen. Veel blowers binnen neergezet. Dus ja, op die manier proberen we het toch wel cool te houden.
3: Snelle 1-0, had je daarop gehoopt?
4: Nee, ik dacht dat het een tegengoal was. Dus ik had het helemaal niet door eigenlijk. Maar het is wel leuk hoor.
5: Ik hoorde gejuich en ineens was het al zover. Ik had helemaal niet doorgehad, zo snel ging het. Zo snel gaat hij in Tubbergen. Lekker drankje erbij, voetbal, de jongens.
4: Er staat nu toch een sfeertje, want het is al 2-0.
3: Hoe is de temperatuur hier binnen?
4: Ja, eigenlijk prima. Volgens mij was de airco en het is echt wel vol te houden. Dus stop, ja.
6: Hartstikke mooi, hè? Is toch prachtig, hoor. Moet je eens kijken, hè? Nederland, hè? 2-0 voor. Een paar minuten, hè? Moet je kunnen.
7: Ik had er 2 eer van gespeeld op Scorito. Dat is hem niet geworden, maar daar zijn we blij mee. 3 eer van Nederland. Hoppa, we worden kampioen dit jaar.
8: Ja, hé, en die is maar prima, hè? Daar gaat het om, hè?

0: Ja, Viva Hollandia klonk het weer gisteravond in Te Bergen. Alle sportkenners bij elkaar gekomen. Onze sportkenner Joran Zwarte is nu aan de lijn. Joran, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laat het je geworden voor jou?
1: Nou, ik heb eerst voor de wedstrijd nog heel eventjes wat uurtjes gepakt. En daarna ging ik er lekker voor zitten. En ja, we werden niet teleurgesteld, hè?
0: Nee, zeker in het begin niet. Je werd op je wenken bediend. Het was neer Nederland, want het is on-Nederlands elftal-achtig, moet ik zeggen. Maar we komen steeds de afgelopen wedstrijd steeds snel op voorsprong.
1: Ja, dat is wel heel erg lekker. En inderdaad, je zegt al on-Nederlands elftal. Heel vaak gebeurde het onder Koeman zelfs dat Nederland heel vroeg op achterstand kwam. Maar dit WK gaat het eigenlijk best wel aardig. Van de week tegen Zweden natuurlijk al snel 2-0. Nu was het nog sneller, al na 7 minuten. Dus ja, dat ging prima. Alleen daarna zakte het tempo wel heel erg weg. Had je ook wel het idee van dat de spelers al gingen denken aan de volgende ronde. Want ja, toen werd het niveau wel echt wat minder. Ik moet zeggen, ja, Tunesië natuurlijk ook wel weer in een heel erg verdedigend blok. Dat hebben we wel alle drie de groepsduels nu echt gezien. Ja. Waarvan Tunesië misschien nog wel het allerlaagst van alle drie de ploegen speelde. Dus het was ook wel heel moeilijk om daar doorheen te komen. Maar na die 2-0 heeft Nederland in de eerste helft bijna geen kansen meer gehad. En toen werd het wel een beetje slaapverwekkend, moet ik zeggen.
0: Ja, en toen kregen ze toch een goal tegen ook. En dan denk je, nou, dan wordt het misschien toch nog spannend. Maar dat werd het ook niet echt, hè?
1: Nee, dat was eigenlijk wel een beetje een gekke minuut. Want Tunesië kwam helemaal uit het niets terug in die wedstrijd. 1-2. Ja, en Japan die kwam op hetzelfde moment 1-0 voor. En ja, Nederland speelde natuurlijk wel voor die groepswinst. Dus toen werd het even spannend of die op het spel kwam staan. Maar gelukkig maakte Van Hekken daarna al vrij vlot de 1-3. En ook toen werd er in dezelfde minuut gescoord bij Japan-Zweden. Daar werd het 1-1. Ja. En toen was het eigenlijk een beetje rustig die wedstrijd uitspelen. En je opladen voor die volgende ronde.
2: Ja, en bij die 3-1 was daar ineens een assist van Reinders.
1: Ja, die viel volgens mij sowieso wel aardig op. Hij was een beetje ongelukkig in de afwerking, maar hij was wel bij twee doelpunten betrokken. Bij die 0-2 gaf hij de vrije trap waaruit Van Dijk de bal weer voorkopte. En Brobby schoot hem toen binnen. En bij die 1-3 inderdaad, die corner op het hoofd van Van Hekken. Dus dat is lekker voor hem. Ik moet zeggen, hij had misschien iets meer kunnen doen bij de tegentreffer. Daar liet hij zich wel heel makkelijk aftroeven. Maar verder speelde hij zijn beste wedstrijd tot nu toe op dit WK. Dus dat is wel bemoedigend voor hem.
2: Ja, balletje op de lat ook nog.
1: Ja, jammer. Eigenlijk deed hij daar alles goed. Was een moeilijke bal die hij toch best wel knap richting het doel nog schoot. Ja, dan moet hij ook een beetje gelukkig vallen. Helaas voor hem ging hij terug het veld in.
0: Nou, als hij iets lager gaat mikken de volgende keer, dan wordt het ook voor hem een goed toernooi. Ja, de andere twee Overijsselaars, Wiever en Weghorst. Koeman had het natuurlijk al gezegd. Hij doet geen concessies, ook al is die wedstrijd niet meer zo belangrijk. Dus hij liet Depay weer invallen. Had natuurlijk ook wel Weghorst kunnen zijn, toch?
1: Ja, daar zat ik eigenlijk ook een beetje op te wachten. Zeker ook omdat hij wel had gezegd dat die spelers die nog geen minuten hadden gemaakt... wilden laten invallen. En dan kijk je naar de wissels. Dan zijn er toch 4 van de 5 die al minuten hadden gemaakt. En dan hoop je toch als Overijsselaar dat Weghorst en Wiever minuten mogen maken. Maar goed, Koeman is geen Van Gaal die in 2014 alle 23 de selectiespelers liet invallen. Hij houdt zich toch wel redelijk vast aan die vaste kern. En dus mocht ook Depay weer invallen. En ja, Weghorst heeft het van de week tegen onze collega Jesper Langbroek gezegd. Na die wedstrijd tegen Zweden. Hij moet er klaar voor zijn op het moment dat hij nodig is. Ja, dat was gisteren natuurlijk ook niet echt het geval tegen Tunesië.
0: Nee.
1: Dus hopelijk voor hem komt dat moment nog. Maar als dat niet zo is, dan betekent het dat Nederland zelf het al te goed doet. Dus dat is ook mooi.
0: Zo is het. De ultieme pinch hitter houden we dan nog even achter de hand. Die is misschien wel nodig tegen Marokko, want dan zal Nederland toch echt uit een ander vaatje moeten tappen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, Marokko begon natuurlijk geweldig aan het toernooi tegen Brazilië. Is de laatste twee wedstrijden wel ietsjes minder geworden. Ja, maar goed, dat is natuurlijk een geduchte tegenstander voor Oranje. En Nederland heeft al maanden, jaren niet gewonnen van landen uit de top 25. Ja, Marokko staat daar natuurlijk ook in, dus dat wordt weer spannend. En sowieso is het natuurlijk een wedstrijd waar spelers elkaar gaan kennen. En ja, dan moet Nederland toch wel ietsjes beter gaan verdedigen dan het in de poolfase heeft gedaan. Want ook gisteren waren ze verdedigend toch echt wel weer kwetsbaar. Dat moet er echt wel gaan uit als je mee wil gaan doen om die wereldtitel.
0: Ja, voordeel is dat ze Saibari wel een beetje kennen.
1: Die kent iedereen.
0: Ja. De verdedigers ook van Nederland. Ja, dat wordt een mooie wedstrijd, denk ik.
2: Ja, en in Mexico, hè, dus de temperaturen zullen ook nog wel een rol gaan spelen.
1: Ja, geen airco in het stadion. 39 graden daar als het goed is. Dus dat wordt een warm potje. Dus dan zijn die waterbreaks wel toegestaan, vind ik. En gisteren vond ik eigenlijk ook voor het eerst dat je niet echt verschil zag naar zo'n waterbreak. Ja, want je ziet toch elke keer dat die trainers dan de tactiek een beetje gaan omgooien, gaan omzetten. Dat was gisteren niet echt het geval. Dus dat vond ik ook wel weer een voordeeltje van het duel van afgelopen nacht. Maar inderdaad, tegen Marokko moet ze goed drinken. 39 graden, warm stadion, mooie wedstrijd. En voor de Nederlandse fans wordt het wel weer midden in de nacht, want er wordt gespeeld om 3:00 PM. Dus als je vannacht hebt gekeken, heb je er al een beetje aan kunnen wennen. En dan mag je maandag op dinsdagnacht weer.
2: Lekker.
0: Het is voor ons niet weggelegd, hè, Joran. Maar we vertrouwen geheel op jou ook dan weer.
1: Trek hem gewoon lekker door.
0: Ja, zeker. We gaan dat zo overwegen. Joran Zwart, dankjewel. Meer over Oranje lees je natuurlijk ook op onze website. En dan ook over de Overijsselse spelers. Waarvan alleen Reinders dus speelde afgelopen avond.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Oh, ik moet even pakken.
5: Deze week Snelle en Mark Floor.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.
4: Ik moet even pakken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: heerlijk zomersnummer van Snelle samen met Mark Floor. Parkje, biertje, vrienden. Dat is wel iets om...
1: Vandaag te doen?
0: Om vandaag te doen? Nee, vandaag te doen? Nee, nee. Ik zou zeggen, ja, zoek dan een boom op. Ga daaronder zitten, weet je wel. Dan kan dat misschien best wel. Maar nee, het wordt niet aangeraden. Blijf toch maar ergens, zeker uit de zon. Zoek verkoeling, drink goed. Biertje.
1: Water, water.
0: Ja, zoek verkoeling, parkje.
1: Ja.
0: Ja, vrienden. Nou, pak je daar ook mee. Nou, ja. Pas wel op vandaag, want het is niet voor niks code rood. Het zijn extreme omstandigheden met heel veel hitte.
1: Ik zit nu naar onze afkoel-tv te kijken. Ja. Dat zijn ook extreme situaties.
0: Die kun je ook opzetten. We zien nu een auto zich door de sneeuw ploeteren. Dat is altijd fijn om te zien. Bij sneeuwoverlast, zware sneeuwval en elektriciteitsuitval die daardoor veroorzaakt wordt. Dan heb je een noodpakket nodig. En daarin zit dan de noodradio.
1: Ja.
0: En die... geven wij weg.
1: Precies, we hebben natuurlijk vorige uur verzaakt.
0: Ja, hebben we verzaakt. We waren te druk, we hebben hem niet weggegeven. Maar we hebben de noodradio geluid weer laten horen. En we hebben de geluksgenerator aangezet, genaamd Jeroen. Hij heeft Jan Holterman uit Raalte daaruit gekozen. Jan,
1: zeker.
0: Je hebt de radio te pakken. En we dachten, we doen eens gek. Omdat we het eerste uur waren vergeten.
1: Ja, we doen er gewoon nog één.
0: Doen er nog één. Arianne Wiegersma uit Kampen.
1: Kijk.
0: Arianne, je hebt hem. Een noodradio. Nee, die is binnen.
1: Precies.
0: We gaan jullie gegevens noteren. En dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. En dat is niet gelogen. Echt. Vandaag gewonnen, morgen al bezorgd. Dat kan gebeuren. Ja,
1: ja,
0: soms.
1: Wordt natuurlijk soms. Vandaag door code rood wordt er niet
0: wordt er niet bezorgd vandaag.
1: Nee.
0: Daarom...
1: Dus het kan, houd er maar rekening mee dat het begin volgende week ergens is.
0: Is het. Code rood. Meer aandacht daarvoor. Zo dadelijk ook na 8 uur. Onze verslaggever is op pad. Kijkt hoe we met de huisdieren om moeten gaan. Tips heb je eerder al gehoord van de GGD. En er gebeurt nog meer vandaag. Want de minister van Landbouw, Jamie van Essen, uit onze provincie afkomstig, komt met zijn plannen om de stikstof aan te pakken, stikstofprobleem aan te pakken. Hoor je ook meer over straks na 8 uur. Tot die tijd, Creedence Clearwater Revival en een passend nummertje voor vandaag. Have you ever seen the rain?

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: 12 tot 5.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Code rood voor Overijssel en 7 andere provincies vanwege de hitte. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt nadat ze met haar auto van de weg raakte op de N340 bij Oud-Leuzen. En Tijani Reinders uit Zwolle heeft met het Nederlands elftal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De middenvelder gaf de assist bij de 3-1. Meer vind je in Oostep.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
4: Jazeker, houden wij het vol.
5: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Ja, hartstikke goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Op Radio Oost gaat het niet alleen maar over het weer en over voetbal. Nee, het gaat ook over de plannen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te gaan pakken. Die worden vandaag gepresenteerd. Gaan we straks over praten, maar natuurlijk hoor je ook over de hitte en code rood. En toch ook nog over voetbal en muziek van Suzanne en Freek en Brian Adams en Mel C.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden. Ja.

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goren Nieuw Heten. Wie holt van holt.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: wakker worden met de Bryan Adams en vooral met Mel C. When You're Gone.
1: Marcel Oosten.
0: Ja, wakker worden met de muziek daarvan natuurlijk. Dan, hè. 7:08 is het op vrijdag de 26e van juni. Het gaat vanochtend over voetbal, over stikstof, over motoren kijken en natuurlijk over het weer. Jazeker, over het weer.
2: Ja, want dit is code rood vandaag voor Overijssel. De allereerste keer dat die code rood van kracht is door de hitte. De waarschuwing geldt voor alle provincies, behalve Zeeland, Drenthe, Groningen en Friesland. En dat is niet voor niets, zegt de directeur van het KNMI.
3: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolgen heeft voor het menselijk lichaam. Dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. En wat we ook bij eerdere dagen die zo heet waren gezien hebben, is echt een stevige oversterfte. En ja, de boodschap bij deze code rood is dus, hou daar echt rekening mee. Dan kunnen we die gevolgen wat beperken.
0: Ja, en hoe warm het dan vandaag wordt in onze provincie, dat vertelt weervrouw Gita Spannenburg.
4: Vanmiddag wordt het 37 of 38 graden. Hoge luchtvochtigheid, UV-kracht 7 en hittekracht 10.
2: Ja, Nederlands elftal speelde afgelopen nacht en won met 3-1 van Tunesië. En 1800 mensen keken daar samen naar in Terbergen.
5: Het staat nu toch een sfeertje, want het is al 2-0.
6: Hartstikke mooi, hè? Is toch prachtig, hoor. Moet je eens kijken, hè? Nederland, hè? 2-0 voor.
0: Ja, de bijzijn, dat is alles. En de bijzijn op de TT, dat is natuurlijk ook alles, zeker voor motorliefhebbers. Eén daarvan is onze redacteur Joost Haring. Joost, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Marcel.
0: Ja, en ook
7: en
0: op de,
7: natuurlijk.
0: En op de TT gaat het ook ontzettend warm worden. En dan moet je je in een leren pak hullen en een helm opzetten. Ik kan me voorstellen dat veel motorrijders vroeg onderweg zijn gegaan.
7: Nou, dat zou je misschien denken, maar toen, toen ik met mijn vrienden de snelweg opreed, ik denk dat ik nu ik hier stilsta bij een tankstation, dat ik de vierde rijdende motor heb gezien. Het is echt heel rustig.
0: Kijk, maar ze zijn wel onderweg, toch?
7: Ja, zeker, zeker. Ik zie hier op het tankstation vier stilstaande motoren, maar geen rijders. Maar ja, het druppelt langzamerhand binnen.
0: Ja, die doen nog een koffietje. Dat is heel verstandig. Blijven drinken natuurlijk. Jij ook met een helm op. Het is nu nog wel te doen, denk ik, hè?
7: Ja, het is wel verstandig om echt even vroeg heen te gaan. Vooral als je zo'n dik pak aan hebt natuurlijk. En die helm, het helpt allemaal niet mee. Maar vandaag is de heetste dag. Dus hopelijk dat het morgen en zondag meevalt.
0: Ja. Ik hoor toch wel wat 2-cilinder geluidjes bij je langskomen, Joost.
7: Ja, klopt. Die rijden nu mooi langs. Een mooie Yamaha rijden nu langs.
0: Kijk eens aan. Dat is mooi. Iedereen op pad. Het wordt weer druk natuurlijk bij de TT. Dit wordt de 95-editie wel een hele hete, hè?
7: Ja, behoorlijk. We zijn ook benieuwd hoe het gaat zijn. Wij met de plek waar we altijd staan om Colin te steunen, is eigenlijk altijd in de volle bak zon. Dus we zijn benieuwd hoe we het uit gaan houden. We hebben geen parasol of iets mee. Dus dat gaat nog wel een mooie uitdaging worden, laat ik zo zeggen.
2: Ja, Colin is natuurlijk Colin Veijer uit Stappers. Die meerijdt in de Moto2. Wat zijn de verwachtingen, denk je, als groot liefhebber?
7: Het is natuurlijk lastig. Het is zijn eerste jaar in de Moto2. Ook dat hij nu assen gaat rijden in deze competitie. En de afgelopen tijd heeft hij wat last gehad van blessures. Hij heeft gisteren laten weten dat hij misschien toch met pijnstillers gaat werken. En hopelijk dat zijn kwaliteit gaat verbeteren in de race. Maar ja, we zien er gewoon heel erg naar uit om te rijden op assen. En daar zijn we natuurlijk al heel trots op. Dus dat hij daar staat is voor ons al een grote eer.
0: Ja, het zou wat zijn als hij het voor elkaar krijgt. Het is meer Nederlanders gelukt uiteindelijk om de TT een keertje te winnen. Wie weet kan Colin Veijer dat in de Moto2 ook doen. Ja, ik hoor toch steeds meer motorgeluiden bij je, Joost. Voeg je maar weer bij de kolonne.
7: Ja, ga ik doen hoor.
0: Ja, staan de viaducten staan denk ik ook nog niet vol, hè, met kijkers.
7: Nee. Dat zal zondag wel een wereld van verschil zijn. Maar voor nu rijden we nog heel nuchter en onherkenbaar door.
0: Blijven drinken. Joost,
7: Komt goed, komt goed.
0: En veel plezier daar, Joost Haring. Hij is onderweg, of gaat nu verder onderweg richting Assen, richting de TT. Hij zal ook het komend weekend verslag doen bij ons over van de TT natuurlijk in beeld en geluid. Dan zijn er nog meer zaken vandaag die ook spelen. Want de minister van Landbouw, Jamie van Essen, die komt vandaag met zijn plannen om het stikstofprobleem aan te pakken. En er moet duidelijk worden hoe het kabinet Nederland van dat stikstofslot af wil gaan halen. Inmiddels weten we wel dat er bufferzones gaan komen rond kwetsbare natuurgebieden. Veehouders zich moeten gaan houden aan maximale aantal koeien. En Chantal Everaert, langzaam, de afgelopen dagen werden er wel wat dingetjes losgelaten om een beetje te peilen hoe dat is gevallen, hè?
1: Ja, dat is echt typisch politiek, hè. Je laat een paar proefballonnen op, eens even kijken hoe het valt. En als het te heftig is, kan je het altijd nog een beetje afzwakken. Dat is eigenlijk het idee wat ook wel in de sector heerst. Maar ik heb heel veel mensen gesproken en die zijn echt wel heel erg gespannen. Wat gaat er gebeuren? En vooral, ze zeggen wel, er komt duidelijkheid. Maar ik denk niet dat er duidelijkheid komt voor, nou ja, je eigen bedrijf, je eigen leefomgeving. Dus dat er ook nog steeds te maken hebben met heel veel onzekerheid voor boeren en boerinnen. Ja, na al die jaren zijn ze dat wel een beetje zat.
0: Voor op een krant zien wij ook een kont van een koe. Kabinet komt met de stikstofplannen, staat eronder voor boeren. Weer een spannende dag. Jij hebt de afgelopen dagen natuurlijk al veel reacties van boeren en boerenorganisaties gehoord. Ja, die waren natuurlijk niet per se positief.
1: Nee. En die zijn vooral benieuwd of het haalbaar en realistisch is. En dat een groep boeren die echt naast de Sallandse Heuvelrug zitten, hè, waar misschien die 1-kilometerzone komt, die zegt ook, maar ja, wat gaat het betekenen? En wat kunnen we dan nog wel? En hebben we al die jaren onze inzet die we al doen in dit gebied dan voor niks gedaan? En dan raakt het me eigenlijk ook wel dat dan een boerin zegt, Chantal, het doet zeer. Het doet zeer dat ze ons dan toch niet het vertrouwen geven. En dat we maar weer gezien worden als we zetten er een pennenstreek door en we gaan door met Nederland. En dat gevoel overheerst echt wel bij heel veel mensen.
0: Ja, toch is dat niet het gevoel wat de landbouwminister, de nieuwe landbouwminister, wil overbrengen. Hij is ook duidelijk aan het praten geweest met veel belangenorganisaties, met veel boeren, ook in Overijssel. Hij wil een breed draagvlak ervoor. Heeft hij in de politiek natuurlijk ook nodig, want hij moet ook een meerderheid bij elkaar krijgen. Hij zegt dat hij het toch zorgvuldig wil aanpakken en dat er iets moet gaan gebeuren. En ook stevig iets moet gaan gebeuren, dat is natuurlijk wel duidelijk.
1: Ja, en dat is ook niet nieuw, hè. Dat is natuurlijk de boodschap die de afgelopen jaren gewoon boven de markt hangt.
0: Alleen toen gebeurde het niet.
1: Nee, en er worden wel pogingen ondernomen, maar dan strandt het weer op juridische haalbaarheid en op misschien partijen die anders in de wedstrijd staan. Dus ja, dat er wat moet gaan gebeuren en dat er wat gaat gebeuren, dat mag wel duidelijk zijn. De rol van de provincie gaat best wel groot worden, want op het moment dat vanmiddag bekend wordt, zone X, zone Y, zo gaan we het doen, dan is het ook nog aan de provincie om te kijken, hoe gaan we dat in ons eigen gebied vormgeven? En dat kan natuurlijk ook wel weer een beetje lucht geven, omdat in Overijssel natuurlijk ook wel al heel veel projecten lopen. Het is echt afwachten. En de normering voor het aantal dieren wat je mag houden, dat kan ook impact hebben. Misschien dat je mag samenwerken met akkerbouwers als je het hebt over grondgebondenheid, hè, het aantal dieren per hectare, omdat het dan ook met mest te maken heeft. Ja, het is nog zoveel onduidelijk. Ik hoop dat we vandaag aan het begin van de middag de brief krijgen. Dan komt er ook een persconferentie. Ja, en dan gaan wij ook voor RTV Oost ook alle partijen proberen te bellen, langsgaan, om reacties te halen. Van kunnen jullie al een eerste reactie geven? En hoe denk je over deze plannen?
0: Wordt inderdaad een spannende dag. Eén deelonderwerp nog, hè, want je zegt al van echte duidelijkheid zal er ook na vandaag wel niet zijn voor veel boeren. Hoe zit dat met die categorie pasmelders? Hè? De boeren die dachten te kunnen investeren, maar dat bleek uiteindelijk dan toch weer niet te mogen. Dus die zitten vast. Dat is toch ook een categorie waar de landbouwminister wel rekening mee moet houden. Daar moet hij iets voor vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk al afgesproken onder landbouwminister Carola Schouten. Er is een belofte gedaan, het is afgesproken. En LTO zegt ook, dat is voor ons ook een dealbreker. Als die vergunningen niet loskomen, dus die pasmelders en die interimmers niet geholpen kunnen worden, dan is het sowieso een plan waar wij niks mee kunnen en waar ook geen draagvlak voor is. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij op de vergunningverlening stappen denkt te gaan zetten. Is het genoeg? Gaat de beweging komen? Ja, je kan je wel voorstellen dat als jij ooit volgens de toen geldende regels je bedrijf hebt uitgebreid of de zaken hebt aangepast en nu nog steeds niet weet of je kan blijven voortbestaan, dan zit je echt wel met samengeknepen billen te wachten op wat komen gaat. Ja. En hij zou echt daar wel iets aan moeten doen. En ook, nou ja, de meeste boerenorganisaties geven ook aan, dat moet gebeuren, lukt het niet, dan wordt er echt ook al wel gezegd, nou, dan stappen we toch op die trekker en dan gaan we toch weer in de actiestand, want we zijn strijdbaar, want dit kan gewoon niet langer. Nee. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de verschillende groepen gaan reageren.
0: Het lijkt me ook geen makkelijke klus voor Van Essen, maar goed.
1: Dat is het zeker niet. Ik vind het ook echt wel dapper dat iemand die eigenlijk van in Den Haag totaal geen ervaring heeft, vrij jong is, dit dossier probeert los te trekken. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn invulling.
0: Ja, misschien is dat wel zijn voordeel, maar belangrijk en natuurlijk voor de boeren, maar niet alleen voor hun. Voor het hele land eigenlijk. Hè. De maatschappij zit een deel op slot. Ook voor de industrie en zeker ook voor de woningbouw van groot belang. Dat hier wel iets gaat gebeuren. Chantal, jij gaat het voor ons vandaag in de gaten houden. En we horen van je.

0: Teddy Swims. Afgelopen weekend nog op Pinkpop. Mr. Know-It-All zong hij om 10 minuten voor 8:30 op Radio Oost. Veel aandacht natuurlijk voor Code Rood. De extreme hitte van vandaag. Code Rood betekent dat we op onszelf moeten letten. Op anderen moeten letten. En ook op dieren moeten letten. Want ook die hebben last van de warmte. En die kunnen daar met hun vacht ook nog weinig aan doen. Jens Hoogstra, onze verslaggever, is nog steeds bij het dierenpension in Punthorst. Jens, zijn de honden een beetje aan je gewend?
1: Nou, ze blaffen nog wel, maar die gewenning is volgens mij is er wel. Ja, precies. Op de achtergrond hoor je ze nog. Nee, ze zijn net allemaal naar buiten geweest. Tussen 7 en 8 uur 's ochtends gaan ze hier naar buiten. Dat is eigenlijk normaal ook wel, maar nu zeker. Juist omdat het dan natuurlijk nog wat koeler is. En daarna willen ze eigenlijk ook wel graag naar binnen. Dat vertelde Sander mij net al, de eigenaar van het dierenpension. Omdat ze dan weten wat er op hun staat te wachten. Want ja, Sander, als ze dan buiten zijn, wat weten ze dan al?
2: Nou, op het moment dat ze buiten even lekker een rondje hebben gerend en gespeeld met de vrienden. En ze hebben een behoefte gedaan. Nou, dan, en ze zien mij aankomen, dan weten ze dat het eten klaar staat. En dan nou zijn ze natuurlijk heel blij, want dan is het etenstijd.
1: En nou is het de afgelopen dagen natuurlijk sowieso al warm geweest. Vandaag dan code rood voor heel veel provincies, ook voor Overijssel. Verandert dat dan nog wat voor jullie?
2: Nou, eigenlijk de term code rood niet. Kijk, honden kunnen in de basis heel slecht tegen warmte. Eigenlijk is het de temperatuur vanaf 25 graden is eigenlijk al te warm voor een hond. Dus vanaf 25 graden hanteren we al een hitteprotocol voor ons. En dat betekent eigenlijk dat we de honden korter uitlaten en op de warme momenten van de dag binnenhouden.
1: Ja, want net tussen 7 en 8 waren ze buiten. Toen konden ze nog een beetje rennen, een beetje spelen. Toch nog misschien een beetje die energie kwijt. Hoe ziet de rest van de dag er dan uit voor de honden?
2: Veel binnen blijven. Normaal gaan ze dan nog 2 keer een uur naar buiten. En nu beperken we dat tot 2 keer 5 minuten. Dat is niet leuk voor de honden, maar wel noodzakelijk. Want ja, ze zijn eigenlijk, ik zeg, we behandelen ze net als kleine kinderen. We moeten ze gewoon kaderen van wat mag en wat mag niet. Het is te warm, kom maar naar binnen, anders gaan ze te gek doen hier. Vooral omdat ze in een groepje, wij selecteren de honden in groepjes. En dan gaan ze, als ze buiten zijn, gaan ze spelen met elkaar. En omdat ze dat weten hier, dan gaan ze ook helemaal los.
1: En ook met deze temperaturen, als het straks warm zou zijn, zouden ze dat dan ook blijven doen?
2: Ja, 100%. Ze kunnen zich niet van tevoren bedenken van het is vandaag heel warm, laten we ze rustig aandoen. Nee, dat lukt helaas niet. Dus in die zin zijn ze net als kleine kinderen. Dus we moeten ze kaderen en dan gaan we gewoon 5-10 minuten poepen plassen en weer naar binnen.
1: Ja, en wat zijn dan de momenten dat je er nog extra mee bezig bent? Dus bijvoorbeeld misschien extra water, dat soort dingen. Als ze binnen zijn, waar hou je dan rekening mee?
2: Ja, nou, we doen sowieso, krijgen ze elke dag vers drinkwater. Dat hebben ze eigenlijk onbeperkt toegang tot. Normaal gesproken is dat geen probleem. Wat je wel eens ziet met extreme warmte, als ze bijvoorbeeld te lang buiten zijn geweest, dat honden dan ook te veel gaan drinken. En dan kun je nog eens krijgen dat ze gaan spugen. Hè, dat ze het water weer overgeven. Dus ook daarin kunnen ze geen maat houden. Tenminste, niet alle honden.
1: En we horen ze natuurlijk ook al een beetje op de achtergrond. Ze blijven nog een beetje druk. Om wat voor aantal honden gaat het dat jullie hier hebben zitten, waar jullie voor zorgen op zo'n dag als deze?
2: We hebben vandaag 47 honden hier logeren.
1: En hoe zit het dan precies met 47 honden? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar ook met deze hitte? Nog extra, waar je op moet letten. Hoe redden jullie dat allemaal?
2: Nou, we hebben een dierenpension gebouwd, dat is 10 jaar geleden. En daar hebben we heel goed nagedacht over hoe kunnen we die duurzaam verwarmen en koelen. En we hebben dan een warmtepomp waarmee we ook de vloer in dit geval kunnen koelen. Dus honden houden heel erg van koude oppervlaktes in de zomer. Mensen hebben kleedjes en mandjes mee. En we zien nu, zeker in die warme dagen, gaan de honden allemaal op de koude vloer liggen. Dat is heel aangenaam voor de hond. Kunnen ze sneller afkoelen. En daarbij hebben we een jaar of 4, 5 geleden hebben we ook in het hele gebouw airconditioning aangelegd. Ja, en dat is fantastisch voor de honden.
1: Ja, en die koelte, die merk je hier wel. De honden die zitten allemaal in verschillende kamers. Hebben allemaal een eigen kleine ruimte. En daar is het dus ook cool, daar staat die airconditioning aan. Dat zodra ze hier binnen zijn, ze ook van die koelte kunnen genieten. En als wij dan hier even naar buiten lopen, daar is het al wat rustiger. En daar wordt het ook al wel een stuk warmer. Het is natuurlijk nog vroeg op de ochtend. Maar je kunt je voorstellen met die temperaturen dat het voor ook de honden beter is om met dit weer lekker in de airconditioning te zitten. En daar gewoon te kunnen rusten en niet te hard te rennen.
0: Mooi, de dieren verdienen ook onze aandacht. Zeker bij deze extreme hitte. Jens, je bent naar buiten gelopen. Ik wilde vragen, kun je nog 1 keer die deur open doen naar die honden toe? Maar je bent al weg.
1: Nou, dat willen we wel doen. We kunnen best wel 1 deur nog even open doen. Ja, jawel. Dan laat ik het aan Sander over welke van de kamers we gaan kiezen. Kamer A wordt het. De lichten gaan aan.
0: Ah, daar zijn ze. En ze zijn zo blij dat ze jullie zeggen.
1: Ja, kijk, nu hoor je het wel meer, hè? Ze worden wakker wat dat betreft.
0: Heel goed, Jens, dankjewel.

0: Bahaman hoorde je en Who Let the Dogs Out, omdat Jens bij de hondenopvang zit ook vandaag. Uitkijken, dus speciaal opletten op de dieren, dat ze voldoende koelte hebben en voldoende te drinken hebben. De noodradio gaan we nog een keer weggeven. Nee, we gaan hem niet weggeven, Jeroen.
1: Nee, we gaan een quizje spelen.
0: Jij moet er ook nu om spelen. We zijn er een beetje klaar mee met dat weggeven. Nu moet je er maar wat voor doen. De nieuwsquiz spelen we aan de hand van die vragen. Nemen we dan ook het nieuws van de afgelopen week nog even door. Straks na half krijg je de kwalificatievraag. Meld je dan maar. En dan speel je voor die noodradio. Straks natuurlijk eerst de hoofdpunten van het nieuws.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Zoek verkoeling en ga niet de weg op als het niet nodig is. Die oproepen worden gedaan omdat het sinds middernacht code rood is voor Overijssel en nog 7 andere provincies vanwege de hitte. Want op sommige plekken kan het richting de 40 graden lopen. Veel scholen houden de deuren dicht, diverse evenementen zijn afgelast. En ook worden er vandaag geen rijexamens afgenomen. PostNL bezorgt ook niet, net als Cycloon.

0: Een 45-jarige man die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan. Voormalig trainer van FC Twente en amateurclub Vogido in Enschede moet 4 jaar de cel in nadat hij jonge voetballers geld had geboden in ruil voor naaktvideo's en foto's. In Twente had de man zich vergrepen aan een 18-jarige pupil. En Zwollenaar Tidjani Reinders heeft vannacht met Oranje op het WK voetbal gewonnen van Tunesië. Het werd 3-1 in Kansas City en bij de 3-1 gaf Reinders een assist. En zelf had hij ook nog bijna gescoord met een bal die op de lat ging.
1: Ja, was dichtbij. Dus helaas moet ik nog even wachten voor mijn eerste goal op een eindtoernooi. Maar ik kom dichterbij, gelukkig. Ik denk met name het laatste gedeelte van de eerste helft, waar wij gewoon eigenlijk heel slordig waren en wij hun hielpen om in de wedstrijd terug te komen met vooral counters. En dat is een stukje, ik denk wel gewoon scherpte. En ja, dat mag straks niet gebeuren, nee.
0: Nee, want dan wacht Marokko in de volgende ronde voor PEC Zwolle-verdediger Cheryl Floranus zit het WK erop. Met Curaçao verloor hij gisteravond met 2-0 van Ivoorkust. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
2: En dan het weer, Gitta Spannenburg. Het weer, al dagenlang het hoofdnieuws, het hoofdthema waar we het allemaal over hebben naast het Nederland elftal.
3: Oh,
2: vandaag
3: ja,
2: dus. Jij hebt het maar over Ede hoofdthema.
3: Ja, daarom.
2: Weeralarm geldt, extreme hitte in grote delen van het land. Ook Overijssel, daar is code rood voor afgekondigd. We zijn eigenlijk relatief cool begonnen, hè, vertelde je al eerder. Maar ik denk dat het nu snel aan het opwarmen is.
3: Het gaat heel snel. Ja, we zijn begonnen in de buitengebieden onder de 20 graden in ieder geval. Dus dat scheelde. Het is nu ook nog best wel goed te doen. Het is altijd relatief natuurlijk. We zijn al wel wat hitte gewend. Op de meeste plekken is het nu zo'n 24, bijna 25 graden. En voor het middaguur is het 30 graden, tropisch warm. En dan gaan we snel verder naar 37 of 38 graden. Ik denk eigenlijk overal in Overijssel een beetje dezelfde temperatuur. Afgelopen dagen zag je dat bijvoorbeeld de kop nog wel eens wat frisser kon zijn. Gisteren is het in de kop van Overijssel ook geen 30 graden meer geworden bijvoorbeeld. Maar nu met een licht briesje uit het oosten, straks vanmiddag uit het zuiden, gaan we eigenlijk overal naar die 37, 38 graden. Veel zon, maar toch ook veel sluierbewolking, hoor. De lucht wordt echt wel wat flats. Nou, er zit vrij veel ozon op leefniveau. Dat is een soort zomersmok.
2: Mm-hmm. Dus dat zie je niet, hè?
3: Dat zie je niet, maar mensen met luchtwegklachten die merken wel dat ze gewoon minder lucht hebben. En sterker nog, je lichaamstemperatuur is ongeveer 37 graden. Als de luchttemperatuur dat ook wordt, 37, 38 graden, zie je al dat het moeilijk wordt om je warmte kwijt te kunnen. Is de lucht dan heel droog, gaat dat nog makkelijk met het zweten. Maar de lucht is behoorlijk vochtig, dus dat zweten is ook lastig. En vandaar ook die code rood voor vandaag.
2: Ja, vandaag dus inderdaad. Ik hoop nog wel een beetje. Gisteravond was het 's avonds best nog wel aangenaam buiten. Ik hoop dat het ook vanavond zo is. Of?
3: Ja, er gaat vanavond een westelijk windje opsteken. Het is eigenlijk een zeewind die in de loop van de middag aan de westkust begint. En langzaam ons vanavond ook bereikt. Maar er zit juist ook een beetje meer vocht op. Dus het kan best wel dat het een klein beetje waait. Maar het blijft denk ik erg klammig. En komende nacht, net als afgelopen nacht, temperaturen. Ja, op veel plekken rond de 20 graden. Misschien nog wel wat warmer. En in de late avond en vannacht is een lokale onweersbui mogelijk. Een lokale, dus dat stelt nog niet al te veel voor. Kan wel even daardoor lekker afkoelen. Maar de luchtvochtigheid neemt alleen maar verder toe. En morgen nog een keer heet. Iets minder heet dan vandaag. Ik heb uitstaan 33 graden in de kop van Overijssel tot 36 graden ongeveer in Twente. Dus wat minder heet, maar nog steeds drukkend. Zon, sluierbewolking, morgen overdag. En een grotere kans op onweersbuien, vooral morgenavond en de nacht naar zondag toe. En daarmee wordt dan de afkoeling geleidelijk ingezet.
2: Ja, in mijn kop is het ook nog cool. Dus dat scheelt.
3: Oh, heel goed. Ja, hou het hoofd cool. Ja, dat is een van de vele adviezen. Dus daar ben je goed bezig.
2: Zeker. En dan volgende week is het eigenlijk voorbij. Hè? Tenminste, met de extreme hitte. Dan vallen we weer in normale temperaturen terug.
3: Ja, ik denk dat voor veel mensen prima temperaturen zijn. 23 tot 26 graden, denk ik. De eerste paar dagen van de komende week. Met stapelwolken en zon zien we die stapelwolken ook weer eens een keer. En af en toe is een bui.
2: Fijn weekend, Gita.
3: Hetzelfde voor jullie.
2: Blijf rustig aan doen.
3: Zeker.
2: En dat geldt voor iedereen. Pas op, het is code rood en dat is niet voor niks.

0: John Mayer samen met Taylor Swift. Waren ze toen eigenlijk nog een stel? Weet ik eigenlijk niet. Nu in ieder geval niet meer. Half of My Heart hoorde je.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Jazeker, het is vrijdag. Een bijzondere vrijdag natuurlijk met Code Rood. En in de week dat we ook de noodradio's nog weggeven. Maar we willen toch de nieuwsquiz spelen. Om in ieder geval met een van onze luisteraars de afgelopen week ook een beetje door te nemen wat betreft het nieuws. Als volgt gaat het in zijn werk. We spelen voor de noodradio. Jeroen,
2: ja.
0: Jij bent aangewezen, vrijwillig aangewezen als quizmaster.
2: Vrijwillig aangewezen, heel
0: we
2: goed.
0: We doen het als altijd. We doen een kwalificatievraag. Heb je het goede antwoord daarop? Laat het ons weten via de app. En dan bellen we je om mee te doen aan de nieuwsquiz. En als je daar een bepaald aantal vragen goed hebt, we zijn coulant op deze warme dag, dan pak jij die noodradio mee. Dan moet je dus in dit geval iets voor doen. Maar je gaat dan ook naar huis met de eeuwige roem.
2: Ook dat, zeker.
0: Ik zou zeggen, kom maar door.
2: Welke roosters waren deze week populair? A. Wildroosters, B. Barbecue roosters of C. Tropenroosters?
0: Nou, kijk, we maken het je niet te moeilijk, ook hier al. Het goede antwoord A, B of C app je naar ons toe. En dan kom je misschien in aanmerking, want er wordt altijd wel veel op gereageerd, om voor de nieuwsquiz te spelen en dus voor die noodradio. Dit is Olivia Dean. And so easy to fall in love. I could

0: kwart voor negen, doe de deur maar dicht. weer een gast. Gelukkig het pand uit. We gaan spelen.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: Het volgende gaat gebeuren. 10 vragen worden gesteld, alhoewel 1 daarvan was de kwalificatievraag. Op de kwalificatievraag heeft Kitty gereageerd. Nog als 10, samen met tientallen anderen. Maar we hebben Kitty Terstegen eruit gepikt. Kitty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanaf huis.
0: Even, waar staat het huis?
2: Oh, sorry. In Hengelo.
0: In Hengelo. Ja. Oh, je bent vlak in de buurt. Vlak in de buurt.
2: Ja, zeker.
0: Heel mooi. Lukt het nog een beetje het hoofd koel te houden in deze dagen?
2: Ja, vannacht alles open, nu alles dicht, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar het janus nodig is.
0: Hè? Ja, dus het koelt nog wel wat af in de nacht, want ik moet zeggen, bij mij thuis wordt het lastig hoor nu.
2: Ja, het was 1,5 graad afgekoeld.
0: Dus daar, kijk eens aan.
2: Altijd meegenomen.
0: Pak je weer mooi mee, Kitty. Ja, we gaan een nieuwsquiz spelen. Aan de hand van de vragen nemen we nog het nieuws van de afgelopen weken door. We gaan je wel hier en daar een beetje helpen en dan komt het wel goed. We gaan zo dadelijk, hoor je onze quizmaster Jeroen, en je krijgt een minuut om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Als ik de klok start,
3: moeten
0: dan
3: we niet eerst even
0: gaan we
3: kijken
0: beginnen.
3: Of ze de kwalificatie.
0: Oh, de kwalificatie goed. Oh, daar was ik van uitgegaan. Nou, die was ook wel heel. Nou, doe maar. Ja, gaan we doen.
2: Want welke, ik dacht dat alleen daarom ging, trouwens. Dus ik ben benieuwd.
3: Ja, want welke roosters waren deze week populair? Wildroosters, barbecue roosters of tropenroosters?
2: De tropenroosters.
0: Nou, helemaal kijk, goed.
3: Die is al binnen.
0: Je hebt helemaal gelijk. Die kwalificatievraag moesten we natuurlijk nog even afronden. Ik ga de klok starten, Jeroen. Daarna ga jij de vragen stellen zo snel mogelijk. En Kitty gaat ze beantwoorden. Kitty, klaar voor?
2: Ja.
0: Gaan we.
3: Welke themaweek is aan de gang in onze provincie? A, de week van de noodradio. B, de week van de barbecue. Of C, de week van het platteland?
2: Ah, de week van de noodradio.
3: Dat is fout. Welke werkgeversvoorman nam deze week afscheid? Koen van Oostrom, Ger Koopmans of Jacco Vonhoff?
2: Hallo, die vraag weet ik allemaal niet. Jacco Vonhoff.
3: Dat is goed. Wie won op de FBK Games in Hengelo de 400 meter? Jonas Vijvers, Femke Broeders-Bol of Jessica Schilder?
2: Jonas Vijver.
3: Dat is goed. Hoeveel steunbetuigingen voor vluchtelingenkinderen bracht kerkasiel Kampen naar Den Haag? 1200, 12.000 of 120.000?
2: 1200.
3: Fout. Waar werd er afgelopen week gestaakt? In de bouw, bij het openbaar vervoer of bij de supermarkt?
2: Openbaar vervoer.
3: Dat is goed. Waar mag je van Rijkswaterstaat niet van afspringen? Van de 1 meter plank, van de 5 meter plank of van bruggen?
2: Van bruggen. Dat was een nieuwsquiz.
3: Die was nog goed.
0: Hartstikke Hallo. Goed. 4. Goed. Kitty. Mooi. Ja, dat vinden wij genoeg.
2: Oké.
0: Okay. Ja, absoluut. Ja. Die is binnen, die noodradio, Kitty. Hartstikke goed. Je hebt het nieuws ook nog redelijk gevolgd. We hadden nog andere leuke vragen bedacht ook. Hoe warm wordt het vandaag bijvoorbeeld? 38 graden, 39 graden of 40 graden?
2: Het wordt 38, maar het voelt als 40, 50.
0: Ja, alle drie antwoorden waren goed geweest.
3: Marcel vond deze vraag ook heel erg leuk. Welke coureur uit Overijssel rijdt komend weekend de TT? Colin Farrell, Colin Feijen of Phil Collins?
2: Laatste in ieder geval niet.
0: Nee, dat is goed.
2: Gokkie,
0: B. Ja, is goed. Oh, Kitty. Oh, je hebt die noodradio meer dan verdiend, Kitty.
2: Gelukkig.
0: Hartstikke goed. Had je al een noodpakket eigenlijk klaar?
2: Ik heb al een noodpakket. Ik speel voor mijn broer Hans mee. Maar die heeft al zo vaak gereageerd en die staat er vaak naar.
0: Oké, okay,
2: dus
0: goed.
2: Ik geef een cadeau aan mijn broer.
0: Nou, dat is wel een broederliefde.
2: Ik heb
0: een
2: noodpakket al in huis.
3: Dat is ook bij een noodsituatie. Dan moet je elkaar ook helpen.
0: Help en zeker ook bij Code Rood. Let op elkaar en help elkaar.
2: Gaan we zeker doen.
0: Kitty, sterkte vandaag met de hitte en veel plezier met de noodradio. Met het weggeven, dat is eigenlijk het mooiste aan een cadeau. Als je iets weg kunt geven.
2: Dat dacht ik.
0: Heel goed, Kitty. Hij komt naar je toe. Blijf even hangen. Noteren we je gegevens. En veel plezier ermee. En een fijn weekend.
2: Ja. Dankjewel. Hetzelfde. Fijne uitzending verder.

0: Suzanne en Freek en Nooit meer regen. Ja, in deze dagen zou je denken dat
1: voelt het wel,
0: gevoel
1: hè?
0: Is. Ja, nooit meer regen. Maar nee, vanavond misschien al, morgen vrijwel zeker. Zondag zou het ook kunnen en volgende week inderdaad wordt het wisselvalliger met af en toe ook wel een bui.
1: Hollands zomerweer.
0: Dat wordt echt weer Hollands zomerweer. Nou, ik denk dat we er niet eens rauwig om zijn. Nee. Zeker niet rauwig zijn we na 9 uur als Ronald van der Geer de zender overneemt.
1: Zeker.
0: Zeker niet rauwig. Dus Ronald doet gebruikelijke rubrieken. Ook natuurlijk de vraag van vandaag, de pimpamplaat. En ook Ronald heeft een stichtelijk woord.
1: Heel goed.
0: Mooi.
1: Dat kan hij wel.
0: Jazeker. Een tegeltje, volgens mij noemt hij dat. Nou, daar kun je dan goed het weekend mee in. Wij wensen je een mooi weekend. En melden ons maandagochtend 6 uur weer. Nu nog even Maroon 5 samen met Christina Aguilera en Moves, like Jagger.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het is code rood voor Overijssel en 7 andere provincies vanwege de hitte. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Een 45-jarige man die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan en moet 4 jaar de cel in. En Tidjani Reinders uit Zwolle heeft met het Nederlands elftal met 3-1 gewonnen van Tunesië. En de middenvelder gaf de assist bij de 3-1.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
12: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
11: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
13: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
11: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
14: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
11: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Voor de grootste keuze in slaap.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Goedemorgen, het is vrijdag. We zijn vaak druk met wat er gisteren gebeurde. Of met alles wat morgen nog moet. Maar vandaag is het de enige moment waar je echt iets mee kunt doen. Dus gun jezelf vandaag een glimlach. Maak een praatje met iemand. Geniet van een kopje koffie of van een mooi liedje op de radio. Want geluk zit vaak niet in grote dingen, maar juist in die kleine momenten die een gewone dag heel bijzonder maken.
3: Ronald van der Geer.

0: Het is heerlijk ontwaken natuurlijk, hè? Na zo'n enorme plaknacht. En nou ja, dan denk je natuurlijk even mezelf losmaken. En een bakje erbij. Goedemorgen, daar zijn
1: Ronald
0: we weer.
1: Ronald van de Geer.
0: Ja, goedemorgen. Het is voor sommige mensen ontwaken na een heel kort nachtje. Maar wel een leuk nachtje natuurlijk, want de uitslag van Oranje was prima. En dat betekent dat zo langzaam maar zeker de hele wereld van het Nederlandse gebeuren, oftewel heel Nederland, zich kan gaan opmaken voor oranje bloemkool, oranje vla. Want ja, dat komt naarmate natuurlijk de successen komen, komt die machine ook langzaam maar zeker op gang. Nou ja, het is jammer dat Dick Advocaat er niet meer is. Stukje positiviteit met zijn Curaçao verlaat het toernooi, maar ze hebben wel applaus geoogst en wij hebben er ook van genoten. Goed, dan de dag van vandaag. Ja, veel verboden, hè, vandaag. En er is eigenlijk ook niet zo gek veel te doen. Er zijn heel veel dingen afgezegd. Er wordt toch vooral gezegd dat je niet de auto in moet gaan. En nou ja, dat je het allemaal een beetje rustig aan moet doen. Lekker luisteren naar de radio. Misschien doe je dat nu nog wel via de gewone radio. Maar aan het einde van de dag zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat je luistert via een verworven noodradio. Ik ga er vandaag 4 weggeven. Leuke liedjes onderweg. Dat sowieso. Verboden te dansen. En nou ja, de luchtgitaar. Ho, ho. Daar staat een boete op.

dingen die je had kunnen doen. Vriend van elke generatie, hè, Bruno Mars. Leuk is dat. I Just Might is het liedje wat hij zingt op deze vrijdag hier op de radio om 13:45. Ik had vannacht bijvoorbeeld, I Just Might, er had kunnen kijken naar het Nederlands elftal. Heb ik niet gedaan. Heb je het wel gedaan? Hoe vond je het? Heb je een beetje pijn in je hoofd nu? Of heb je er spijt van? Of ben je juist blij dat je hebt gekeken? Laat maar even weten hoor. 0645671331. 0645671331. Ik kreeg gisteravond en toen had ik net mijn eten besteld in het hotel waar ik zat. Een uitnodiging om naar Esther van der Voort te gaan. Last minute. Moest 20 minuten rijden van Enschede naar Hengelo. Lukte net niet. Had ik erg leuk gevonden. Is niet gebeurd. Helaas. Het zijn altijd dingen waar je spijt van kan hebben natuurlijk. 0645671331. Mag je me ook laten weten. Zullen we even heel snel kijken naar het nieuws van deze dag. Eventjes de highlights. Nederlands elftal neemt het in de achtste finale van het WK op tegen Marokko nu. Die wedstrijd wordt weer gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag. 3 uur Nederlandse tijd. Lekker. Monterrey in Mexico is de plek. En bij winst wacht mogelijk een kwartfinale tegen Duitsland, Frankrijk of Noorwegen. Met het einde van juni en de naderende zomervakantie bereiden veel Nederlanders zich inmiddels voor op vertrek. ANWB verwacht de komende weken vooral drukte richting Duitsland, Frankrijk en Zuid-Europa. Als je de weg op gaat, doe er verstandig aan om de verkeersinformatie vooraf goed te bekijken. Nou ja, na een wisselvallige periode hebben we nu bloedheet weer. Dat zal er in het weekend ook nog zijn. Hou dus rekening met alle waarschuwingen en zorg ervoor dat als je in de auto zit, dat je in elk geval iets meeneemt, dat als je pech krijgt, dat je onder een parapluutje kan staan en dat je voldoende drinken bij je hebt. Komende maandag, dan is het allemaal weer voorbij. En tot slot, uit een onderzoek blijkt dat heel veel mensen hardop thuis tegen hun huisdier praten. Ja, wist je niet, hè? En het mooie is, de meeste baasjes zijn ervan overtuigd dat hun hond of kat precies begrijpt wat er gezegd wordt. Dus als je vanochtend tegen de kat hebt gezegd, hey, goedemorgen, ik wens jou een fijne dag, weet dan dat je niet de enige bent. Dat is vaker, hè, met guilty pleasures. Dan denk je dat je de enige bent, dat je de enige bent die in zichzelf praat als je alleen thuis bent. Dat is absoluut niet waar. Dat doen veel meer mensen. En dat praten tegen die huisdieren, ja, dat is ook een gewoonte. Dit is Radio Oost op vrijdagochtend. Laatste dag van de werkweek. Och, handen wrijvend het weekend in. En dit zijn de Hollies.

prachtige panfluit op de achtergrond, Jannes. En zwevend naar het geluk. Nou ja, geluk is er ook bij Sharon. Sharon Dix, ik zag een prachtige foto die jij via de app stuurde. Met een prachtige dansende mevrouw in een drinkglas. Dus hartstikke mooi, Sharon. Leuk gedaan. Gerlinde zegt, ik ben blij dat ik naar het Nederlands elftal heb gekeken. Ik heb geen spijt. Nee, dat moet je ook niet hebben. Nooit spijt hebben van dingen die je hebt gedaan. Alleen van dingen die je niet hebt gedaan. En ik zie dat, even kijken, Diana uit Den Ham heeft een jarige thuis. Nou ja, misschien is dat wel een reden om een noodradiootje weg te geven. Moet je wel even vertellen natuurlijk wie die jarig is, hè? Kan dat natuurlijk niet ruiken, hè? Dan kunnen we hem of haar wellicht ook nog even feliciteren. Zo eens even kijken wat er allemaal aan de hand is in de regio. Hier is Rondé.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: Het is alweer 2 minuten over 9:30 op deze vrijdagochtend. En hij is al een tijdje bezig. Dus je weet al wat werk in de warmte is. Jeroen Kuiper, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Nou ja, ik heb het geluk dat de andere studio waar ik het grootste gedeelte van de ochtend heb doorgebracht, dat die airco heeft.
10: Ja.
11: Dus dat is wel lekker.
10: Dus ja, nou, we zitten hier ook wel goed. Alleen ik heb het idee dat de airco hier niet optimaal werkt. Maar voel je dat ook of niet?
11: Ja, maar het is hier gelukkig niet 30 plus graden. Want we hebben geen studio hier die vol in de zon staat. Dus dat scheelt ook
10: gelukkig wel. Maar dan zie je maar dat het gebrek aan uitzicht dan toch ook een positief iets kan hebben.
11: Zo is dat.
10: We gaan naar datgene wat er allemaal gebeurd is in de regio.
11: Ja, ga alleen de weg op als het nodig is, zegt Rijkswaterstaat, omdat het vandaag nog heter wordt dan gisteren. Voor het eerst geldt code rood voor Overijssel vanwege de hitte, ook voor 7 andere provincies. Alleen in het noorden niet en Zeeland niet. Toch zijn er nog genoeg mensen wel op pad, omdat ze moeten werken of omdat ze bijvoorbeeld naar de TT gaan. Deze vrouw bij het tankstation langs de A28 heeft zich wel voorbereid.
12: Wel extra vroeg vertrokken.

0: Ja. Vanwege de warmte.
1: Ik heb water bij me en eten bij me. En ik red me wel.
2: Petje op, genoeg drinken. Een beetje schaduw opzoeken.
3: Ik ben onderweg naar Meppel. Ja, er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand.
4: Een 45-jarige man die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan. Voormalig trainer van FC Twente en amateurclub Vogido in Enschede moet 4 jaar de cel in nadat hij jonge voetballers geld had geboden in ruil voor naaktvideo's en foto's. In Twente had de man zich vergrepen aan een 18-jarige pupil. Ja, we hadden het net al even over, Ronald. Je hebt vannacht niet gekeken, hè?
5: Nee, ik heb niet gekeken, nee.
4: Nee, nou, het Nederlands elftal heeft natuurlijk wel gewonnen met 3-1. Dat heeft iedereen, denk ik, ondertussen wel meegekregen.
5: Ja,
4: want
5: ja, ja.
4: Het is overal wel te horen. Maar er waren 1800 mensen die in Tubbergen in een oranje stadion hebben gekeken.
5: Oh.
4: En dat klonk zo.
6: Het staat nu zo'n gesfeertje, want het is al 2-0.
7: Hartstikke mooi, hè? Is toch prachtig, hoor, nu?
8: Moet eens kijken, hè?
7: Nederland, hè? 2-0 voor.
5: Hollandia. Ja, ik weet niet of ik daar nou heel erg gek op ben. Maar dat, het lijkt mij wel gezellig geweest daar in Tubbergen.
4: Ja, en dan weet ik dat jij toevallig volgende week niet, maar in de nacht van maandag op dinsdag, misschien gaan ze wel weer als Nederland-Marokko is. Maar dan ben jij alweer ergens anders.
5: Ja, dan ben ik ergens anders. En het mooie daarvan is dat het dan gewoon 9 uur 's avonds is bij mij.
4: Oh, dat is wel lekker. Dus je kunt gewoon lekker op een bankje.
5: Dus ik kan gewoon een bankje zitten en kijken. Ja hoor, geen enkel probleem.
4: Heerlijk.
5: Maar mis jij dat? Zou jij daarheen willen naar zoiets in Tubbergen?
4: Nou, ik vind Nederland zelf altijd wel lekker om gewoon rustig te kijken thuis. Dus zonder dat mensen...
5: Er doorheen lullen.
4: Ja, ja. Nou, er was ook iemand in de reportage die we vanochtend uitzonden. Die zei na de 1-0 van, oh, ik dacht dat het eigen doelpunt was. Dus dit is goed dat ze scoren.
5: Maar is dat omdat er dan al een predrankje in is gegaan? Of
4: gewoon geen
5: Nee, ik denk dat laatste. Nee, ja, ik hoorde om 3 uur, dat zei ik net tegen jou. Ik lag in Enschede Hotel en ik hoorde vuurwerk. Ik denk, ja, dat kan niet anders betekenen dat Nederland gewonnen heeft. Ben ik maar vanuit gegaan.
4: Ja, heel goed.
5: Dat was ook goed, denk ik. Code rood vandaag, extreme hitte. Grootschalig 37 of 38 graden. Er staat eigenlijk amper een briesje. Aangevoerde lucht is vochtig. Het voelt daardoor ook nog eens heel klam aan. En de lucht wordt flats door toenemende aandeel sluierwolken. Nou, in de loop van de avond kan zeer lokaal een onweersbui ontstaan. In het weekend blijft het ook nog eens extreem warm, met tijdens de nacht de temperaturen boven de 20 graden. Zaterdag 33 tot 36 graden bij een zwakke oostenwind. En later op de dag, nacht naar zondag, kan er weer een onweersbui vallen. Zondag dan 28 tot 32 graden, ook weer onweersbuien. Die misschien wel weer aan de horizon verdwijnen. En dan is het klaar. Maandag wordt het gewoon 24 tot 27 graden. Kan iedereen weer gewoon doen, kan iedereen weer op een gewone tijd beginnen. En klaar, einde met de tropenroosters.
4: Lekker.
5: Nou, kijk wel een beetje naar uit, toch?
4: Ja.
5: Ja, joh, het is leuk, maar het moet niet te lang duren allemaal, toch?
4: Zo is dat.
5: Zo meteen ga ik nog een noodradio weggeven. En we hebben natuurlijk Pimpam platen. Laten we dat niet vergeten. Zo meteen even de letter bekendmaken, want ik heb plaatjes nodig.
9: Ronald van der Geer.

0: stiekem genieten met dit warme weer van de liedjes. Hier op Radio Oost, Needles and Pins van Smokey. Zou je tegenwoordig eigenlijk met al die regels je bent nog wel Smokey kunnen noemen? Is de grote vraag natuurlijk. Ik heb zojuist een alarmpje laten horen. En ik kan alleen maar zeggen dat jullie daar geweldig op hebben gereageerd. Met name Mieke, want Mieke was er snel mee. Even kijken hoor, Mieke Bruggeman uit Hengelo. Dag Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je een beetje, aan het puffen?
1: Ja, nou, dat valt wel mee. Het is hier lekker koel in de kamer.
0: Ja, hoe hou je het huis koel, Mieke?
1: Nou, we hebben een nieuw huis, dus de oude voorzieningen zijn hier aanwezig.
0: Oh, oké, dus het is goed geïsoleerd. Het is warm,
1: heel goed.
0: Warm in de winter en koel in de zomer.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar hou je de hele handel pot dicht? Want dat is het belangrijkste,
1: ja.
0: Geloof ik, hè?
1: Ja, moet alles dicht houden. Anders werkt het hele systeem ook niet, hè?
0: Dus nee.
1: Ramen en deuren dicht.
0: Nou, lekker dat je zo modern woont. En moet je nog naar buiten vandaag, of zeg je nou?
1: Nou, we hebben vanmorgen al heel vroeg de hond uitgelaten. Dus het is een hele oude hond, dus van 14 jaar. Dus die heeft de behoefte niet meer om zo vaak weg te gaan.
0: die loopt maar een klein stukje.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Ah, het arme beest heeft het ook warm, Mieke.
1: Ja, heeft het ook warm. Ja, maar hier valt nog wel meer hoor. Hier nou is lekker koel, dus...
0: Nou ja.
1: Ze liggen lekker op een oude stoel.
0: Ja, heerlijk. Heb je nog een klein plekje waar je een noodradiootje kan neerzetten thuis?
1: Oh, dat kan overal.
0: Ja, kan overal?
1: Ja,
0: okay.
1: Dat kunnen we overal neerzetten. Ik hoop dat we het niet nodig hebben, maar het is toch wel...
0: Nee, ja, eigenlijk...
1: Ik zie wat een heel mooi ding is. Dus,
0: ja, nou, je zit er niet mee voor schut thuis. Zeker
1: nee.
0: Niet. Nee, zeker niet. Nee, ja, je krijgt hem... Er zijn twee voorwaarden. Je mag hem eigenlijk niet gebruiken. Althans,
1: nee,
0: we hopen dat je hem niet hoeft te gebruiken. Maar
1: nee,
0: lees wel even de gebruiksaanwijzing goed door.
1: Ja,
0: en je moet hem doen. En je moet hem op Oost zetten, hè?
1: Ja, ik heb altijd Oost op, dus...
0: Nou, dat
1: komt goed.
0: Dan verandert er helemaal niks aan het leven.
1: Oh, niks.
0: Mieke, één dingetje moet je even voor mij doen als je wil. En dat is je adres en je e-mailadres eventjes op de app zetten. En dan speel ik dat hier door en dan komt dat allemaal dik en dik in orde met jou.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, je doet het hartstikke geweldig.
0: Nou, dankjewel Mieke.
1: Ja, geweldig hoor.
0: Dankjewel en ik wens je alvast een mooi weekend.
1: Jullie ook bedankt hoor.
0: Oké, groetjes.
1: Fijne weekend daar.
0: Doeg. Hey, de vraag van vandaag staat nog open. Die kan dan gelijk nu eventjes. Het Rijkswaterstaat zegt natuurlijk... joh, het is zo warm, ga niet rijden. Ga niet de straat op. Nou, daar moet je ook naar luisteren. Tenzij je natuurlijk echt een dringende behoefte hebt. Maar je hebt volgens mij allemaal vroeger wel eens mooie autoritten gemaakt. Vakantieritten. Misschien over de Route du Soleil gereden. Of door de bergen, terwijl de zon scheen. Dus eventjes een beetje van, ja, toen het nog wel mocht... waar ging jij toen naartoe? Dat is de vraag van vandaag. Welke prachtige autoritten in volle zon heb jij in het verleden gemaakt? En misschien zitten er nog wel mooie verhalen bij. Een pechgevalletje, een leuke ontmoeting. Nou ja, vaak is het een beetje... is pech natuurlijk wel een beetje wat de boventoon voert. Maar laat het even weten. De vraag van vandaag. Welke leuke toertjes heb je gemaakt terwijl de zon scheen? Het appnummer is 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En dit is Miss Montreal.

0: Todd Hathaway en What Is Love. Maar hij moet even plaatsmaken, want we hebben deze nog.
1: In een plaat.
0: Even bekendmaken natuurlijk met welke letter we vandaag aan de slag gaan. Hè, in het kader van onze pimpamplaat. En dat is vandaag de letter R. Het is code rood. Ja, dus we gaan met de R gaan we aan de gang. Dus als jij een leuk liedje weet met een R, dan mag je dat nu als een kogel werkelijk laten weten. Je bent welkom om dat te doen op 06-4567-1331. 06-4567-1331. En één van die prachtige liedjes wordt ook weer beloond met een noodradio. Dus daarmee wil ik je toch ook even enthousiasmeren om daaraan mee te doen. Dus 06-4567-1331. Volgende uur hebben we pimpamplaat en dan draaien we liedjes met een R. Sorry seems to be the hardest word.

0: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
12: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Code rood geldt voor Overijssel en 7 andere provincies vanwege de hitte. Rijkswaterstaat adviseert om niet de weg op te gaan. Veel evenementen zijn afgelast, zoals een beachvolleybaltoernooi in Tubbergen. Kun je allemaal volgen in onze hitteblog op de site. En een 45-jarige man die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan en moet 4 jaar de cel in. Meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Ronald van der Geer.
3: Thuis in Overijssel. Radio op.
4: Pimpam, pimpam, pimpam,
5: pimpam.
6: Rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: heel goed geluisterd, maar hitte en warmte en al dat soort dingen komen nog niet voor in het liedje van Marco Borsato, alsof we in die tijd nog geen code rood hadden. Ja, in de liefde, maar niet in het weer. Wel een mooi liedje, toch? Om te beginnen aan dit uur, vol jullie liedjes.
1: Ronald van der Geer.
0: Met Pimpa Plaats het komende uur op Radio Oost. Joke, Mark en Saskia. Dank allemaal voor het appen. Jullie kozen allemaal voor Marco Borsato en Rood. Nou ja, net op tijd kan het allemaal weer natuurlijk. En kunnen we dit liedje draaien. Het is ook trouwens een prachtig nummer om te horen. Op deze vrijdag, we hebben gekozen in Pimpanplaat voor de R. Reden is natuurlijk code rood vandaag. Pas een beetje op met alles wat je doet. En als je nu toch thuis zit, dan pak je even je telefoon en app je even naar 06-45-67-1331. Liedjes die beginnen met een R en dan bedoel ik eigenlijk liedjes die beginnen met een R qua titel. Maar dat kan natuurlijk ook de artiest zijn. En we vullen er een uur mee. En straks gooi ik alles in de hoge hoed. Trek ik er één iemand uit. En die iemand wint dan ook nog eens een keer een noodradio. Is dat prettig of is dat niet prettig? Ja, toch? Even kijken wie dit hebben aangevraagd. Rob Pat heeft gezegd, joh, doe Raider Love van Golden Earring. Vind ik een goede keuze. En Leo deed dat ook. En Leo had nog een andere mooie bijdrage eigenlijk via de app. Hij heeft een jarige thuis. En dat is Kareltje Kip. Dat is een hele leuke parkiet. Die, nou ja, lekker een beetje op zijn gemakje zit. En vandaag zijn verjaardag viert. Zijn derde verjaardag. Laten we zeggen, voor de parkiet. Maar ook voor jou, Leo. Dit is Golden Earring. Het Haagse.

vind het altijd wel leuk als je een beetje vrolijk kan worden van liedjes. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is met deze Racy en Lay Your Love On Me. Volgens mij prachtig gelukt. Even kijken van wie die ook weer kwam. Volgens mij van Mark van Zutphen. Ja, die had deze uitgekozen. Hartstikke leuk, Mark. Leuke keuze. Daarvoor hoorde je overigens Raider Love van Golden Earring. Arnold Hoek, die vindt dat natuurlijk fantastisch. Want die houdt van de Golden Earring. Maar die zegt, ja, hoe kun je een nummer kapot draaien? De Earring heeft veel meer leuks gemaakt. En dat ben ik met je eens hoor, Arnold. Alleen de letter is vandaag R. En als iemand Raider Love, en niet één iemand, maar drie iemanden dat doen, dan draai ik hem gewoon. Er zijn zoveel leuke liedjes met een R, blijkt. Er komen er achter elkaar de nodige door. Deze bijvoorbeeld. Dianne Terwiel, ja, koos voor de dames die elkaar niet kunnen luchten of zien. Maywood.

Als ik zo'n stem had als Johnny Cash of bijvoorbeeld als Barry White, dan zou ik de hele dag praten. Zou ik nooit meer stil zijn. En ze zeggen al dat ik zoveel praat. Je hoorde op midden op aandringen van Jacqueline Veldhuis, die een appje stuurde. Johnny Cash en Ring of Fire. Er was nog iemand die dat nummer aanvroeg. Maar die kan ik zo snel niet vinden. Maar dank allebei in elk geval voor het lekkere meedenken. En het sturen van leuke liedjes. En dat zijn het. Het zijn ontzettend veel leuke liedjes. Met een R. Er zijn er heel veel gemaakt. Ik kom echt niet aan alle liedjes toe die binnen zijn gekomen via onze app. 0645671331. We hebben ook nog lopen, het verhaal natuurlijk, van de auto en de zon. Hè? Wat zijn jouw mooie ervaringen als het gaat om vakanties met de auto? Het is leuk om te weten, want we mogen vandaag eigenlijk van Rijkswaterstaat de weg niet op. Maar er zijn vast en zeker herinneringen die je hebt aan mooie autovakanties, terwijl de zon wel gewoon scheen. Van de week zei iemand bijvoorbeeld nog tegen mij: we reden toch gewoon met de auto met de ramen dicht, met drie mensen achterin over de Route du Soleil, en pa en ma zaten gewoon in de auto te roken. Ja, daar stond geen rem op. Nou ja, dat soort dingetjes. Laat het weten. Wat zijn je mooie vakantieherinneringen met de auto? 0645671331. En Liesbeth, jij dacht dat we wel vrolijk konden worden van Danny Christian.

0: hebben over dingen die niet doorgaan vanwege de warmte.
1: Dat is wel goed, ja, want anders sta je morgen toch voor een gesloten deur.
0: Zo is dat.
1: Je hoort het zo meteen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
1: 2 minuten over 10:30. Je luistert naar Radio Oost. Nog wel even compleet zijn, Jeroen. Want die mevrouw die net Rosamunde aanvroeg... die zegt ook nog, dat was ik helemaal vergeten... groetjes aan mijn lieve man Henk, die vandaag toevallig vrij is. En dit weekend gaat onze dochter Kiki trouwen. Hij is bezig met een speech voorbereiden. Lisbeth Mondeel uit Nijverdal. Compleet zijn moeten we. Dus mooie dag met z'n allen daar dan. En een mooi weekend met die trouwerij.
11: Ik hoop dat er een beetje airco is op de locatie.
1: Wordt verboden te dansen in elk geval op deze trouwerij, toch?
11: Zouden ze daar de Polonaise dan wel doen?
1: We kunnen het even vragen. Ja. Laat het even weten, Lisbeth. Polonaise wel of niet? Jeroen, ja. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het zal je niet ontgaan zijn. Sinds middernacht geldt code rood in onze provincie vanwege de warmte. Want op veel plekken is de temperatuur nu al boven de 30 graden. Veel evenementen zijn ook al afgelast. Zoals bijvoorbeeld het beachvolleybaltoernooi Festibal in Tubbergen. Eerder meldde de organisatie dat de wedstrijden van vandaag en zaterdag morgen dus niet doorgaan. Maar ook de wedstrijden van zondag zijn al afgelast. En het toernooi wordt verplaatst naar volgend weekend. En ook landelijk gaat er het nodige niet door. Zo gaat het Nationaal Defilé op Veteranendag in Den Haag morgen niet door vanwege de hitte. Want de veiligheidsregio daar heeft het advies gegeven om geen buitenactiviteiten te organiseren. En meer over dit soort zaken is ook te vinden in ons hitteblog. En dan kun je bijvoorbeeld ook zien dat er steeds vaker regionale hittegolven zijn.
1: Oh ja?
11: Ja.
1: Oké. Okay. Oh, nou, bijzonder.
11: Ja. En Rijkswaterstaat die zegt, ga alleen de weg op als het nodig is. Want het is dus vandaag nog heter dan het al was. Er zijn toch mensen die gewoon op pad gaan omdat ze moeten werken. Of omdat ze naar de TT gaan. En deze vrouw bij het tankstation langs de A28...

0: Dag heeft zich wel voorbereid.
1: Wel extra vroeg vertrokken. Ja. Vanwege de warmte.
2: Ik heb water bij me en eten bij me. En ik red me wel.
3: Petje op, genoeg drinken. Een beetje schaduw opzoeken.
4: Ik ben onderweg naar Meppel. Ja. Er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand.
5: En een 45-jarige man die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw de fout ingegaan. De voormalig trainer van FC Twente en amateurclub Vogido in Enschede moet 4 jaar de cel in nadat hij jonge voetballers geld had geboden in ruil voor naaktvideo's en foto's. In Twente had de man zich vergrepen aan een 18-jarige pupil. Dit en meer nieuws vind je op oost.nl en natuurlijk in de app. En jij bent ondertussen druk aan het zoeken naar het weerbericht, volgens mij.
6: Nou ja, ik zie dat mijn computer inderdaad uit is. Dus dat is niet zo handig.
5: Nee, ik hoorde getik op de toetsenbord. Ik denk dat is... Jij bent druk zoekende.
6: Ik ben druk zoekende. Maar wat ik nog wel even tegen je wilde zeggen is... beachvolleybal, dat is natuurlijk een ultieme zomersport. En dan denk ik van, ja, wanneer speel je het dan, hè?
5: Ja, maar het is nu dermate warm. Als het nou 10 graden koeler was, dan was het lekker, denk ik. Ja. Maar nu...
6: Het is eigenlijk ook niet te doen.
5: Advies is om niet te gek te doen, hè?
6: Nee, laten we even kijken naar het weer. Zonder muziekje, het is vandaag code rood. Extreme hitte, grootschalig, 37 of 38 graden. Er staat amper een licht briesje. Eerst uit de oost nog een klein beetje en vanmiddag uit het zuiden. Aangevoerde lucht is vochtig. De hitte voelt dus heel klam aan. Hou daar dus rekening mee. Dat betekent dat je snel zweet, hè. Lucht wordt ondertussen sterk flets door toenemend aandeel sluierwolken. Nou, in de loop van de avond, ja, het kan zijn dat je juist precies in de straat waar jij woont een onweersbui boven je pet hebt hangen. In het weekend blijft het extreem warm. Tijdens de nachten boven de 20 graden. Lekker gescheiden slapen. Zaterdag wordt het 33 tot 36 graden. Er waait een zwakke oostenwind. En later op de dag en in de nacht naar zondag kan er dan weer een onweersbui vallen. Zondag 28 tot 32 graden met in de loop van de dag weer die onweersbuien. Ja, en dan maandag is het klaar. Dan kunnen we weer beachvolleyballen ook. Want dan wordt het gewoon 24 tot 27 graden.
5: Heerlijk.
6: Ja, gek genoeg zeggen we heel vaak bij 27 graden warm, hè, vandaag. Maar ja, we zijn nu iets anders gewend natuurlijk.
5: Ja.
6: Dankjewel, Jeroen.
5: Yes.
6: 0645671331. Dat is het appnummer voor Noodradio. Maar daar moet je dan wel even een liedje aan koppelen voor Pimpamplaat met een R voor vandaag, want het is code rood. En voor je leuke autoverhalen, hè? Auto en zon, het mag vandaag niet, maar je hebt het vast en zeker in het verleden wel een keertje gedaan. Nou ja, ik ben benieuwd naar jouw verhalen. 0645671331.
7: Ronald van der Geer.

0: Mooi, hè? Van B.G. Thomas, Raindrops Keep Falling On My Head. Klinkt een beetje als een utopie op dit moment. Dat verwacht je ook niet. Dat je ergens in juni, eind juni, dat je hoopt dat het een beetje gaat regenen. Dat gaat overigens wel gebeuren, hè, vanavond. Dus houd daar rekening mee. Ik zei het net al eventjes. Lokaal kan er een bui vallen. Dus het kan zijn dat het bij je nicht aan de andere kant van de regio niet gebeurt. Maar ja, je zou maar net eventjes met al je dure vlees en de barbecue zitten en het zou gaan onweren en regenen. Dan ben je toch mooi in de spreekwoordelijke aap gelogeerd. We hoorden net, dat waren Nico en Gerda, die hadden B.G. Thomas aangevraagd. Althans, aangevraagd, dat klinkt een beetje alsof we Gerard de Vries nadoen. Maar die hebben een appje gestuurd in het kader van onze Pimpamplaat. We zijn bezig met de R. Er komen echt geweldige liedjes binnen. Ik kan niet anders zeggen. Maar ik zag ook nog een bericht van mensen die zijn... Ja, dat is Herman. Herman Frank uit Kampen, die zegt... We zijn onderweg naar ons vakantiehuisje bij Frederikshaven. En het is nu al 35 graden. Gisteren net niet de 40 gehaald hier in Duitsland. Ze zijn denk ik kleurenblind of codes. Ik hoor niks op de Duitse radio. Vandaar dat we maar naar Radio Oost luisteren via internet. De groetjes van Inge en Herman. Nou, Inge en Herman, de groetjes van ons terug. En wij zitten hier werkelijk te blozen tot... achter onze oren, omdat we zo blij zijn dat jullie ons nodig hebben in het buitenland. Daar zijn we blij om. En ja, code rood, waarschijnlijk kennen ze het in Duitsland niet. Dat zou zomaar kunnen, hè? Ik kom er ook niet zo vaak. Laat het maar even weten. Oh, dit is ook een mooi nummer. Robin Hesse, November.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de maan, ik was een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan nou dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid geluk.

0: El Giro. Vroeg ooit aan El Giro Elia. Hoe spreek je jouw voornaam eigenlijk uit? Dus die keer dat liedje van Roof Garden. Ja, dat kennen we. Nou ja, daar hebben mijn ouders de inspiratie vandaan gehaald om mij een voornaam te geven. Nou, dat is mooi. Hé, hey, we krijgen steeds appjes binnen, is leuk. En daar stond er eentje tussen de sorry, te vroeg. En er was er ook wel eentje, sorry, ging per ongeluk weer verkeerd. Dus ik denk, Margriet, wat is er met je vingers aan de hand?
1: Ja, ik denk te snel.
0: Ja, hè? Ja.
1: Dikke vingers door het weer, denk ik.
0: Ik denk, ze zijn een beetje opgezet, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, je zit gewoon op de bank en dan druk je op de telefoon op de kast. Zo dik zijn ze inmiddels, hè?
1: Ja, zeker. We zitten lekker buiten trouwens nog.
0: Oh, zit je buiten? Oh, wat lekker.
1: Het is hier nog lekker, ja.
0: Dat kan nog gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Maar moet je nog weg ook straks? Moet je nog aan de wandel?
1: Nee, gelukkig niet vandaag.
0: Oh, lekker. Dus het is, je hebt alles binnen, je hebt je noodpakket binnen en... Aan voeding zal het ook niet ontbreken.
1: Nee, daar ontbreekt het ook, ja.
0: Gelukkig maar. Hé, hey, ja. En wat je nog niet hebt in deze barre tijden is een noodradio, hè?
1: Ja, geweldig, ja.
0: Ja, vanaf nu wel, want je krijgt hem van mij gratis en voor niks. Leuk, hè?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Hé, doe eventjes, als je wil, Margriet, even je adres en je mailadres via de app naar ons. En dan maken wij het verder in orde.
1: Prima, bedankt.
0: Ja? En niet meer zo snel zijn, hè? Laat die vingers een beetje afkoelen, want die dikke vingers, dat brengt alleen maar ongeluk.
1: Het kan nu weer, hè?
0: Ja, het kan nu weer. Oké. Okay. Dankjewel, fijne dag.
1: Dank je.
0: Hoi, hoi. Rot.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Mooi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
10: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen heeft vertrouwen in de reacties van de boeren op de stikstofplannen. Vanmiddag presenteert hij die plannen. Code rood voor Overijssel en 7 andere provincies vanwege de hitte. Evenementen gaan niet door, terwijl om 12 uur ook het openluchtbad in Zwolle dichtgaat. Al het nieuws over de hitte kun je volgen in ons hitteblog. En je vindt al het andere nieuws ook in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Ronald van der Geer.

0: Ronnie Keaton en Life is a Rollercoaster. Nou ja, dat is ook zo natuurlijk. Kijk alleen maar naar mijn eigen leven. Zit ik ineens hier? Ja.
1: Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen. Het is bijna 11:07. Daar zijn we alweer met het derde uur. Zonder Bert, hè, nog altijd. Want Bert geniet van een welverdiende vakantie. Pak toch eventjes de gelegenheid om jullie te danken voor de lieve complimentjes die ik allemaal via de app krijg. Het doet mij goed. Ik ben er blij mee. Dus, en met plezier gedaan deze twee dagen, dus laat dat duidelijk zijn. En we gaan het nog plezierig maken in de volgende twee uur, want ik heb zometeen dat onmogelijke weetje nog. En dat is echt wel heel grappig. En nou ja, daar moet je weer een percentage raden. Ik heb er wel een leuke bon voor over, van €42. We hebben natuurlijk de Wist U Datjes en er gaat weer een noodradio uit, vrienden. Dus let goed op welke manier we dat gaan doen natuurlijk. Er is net weer een steekwagentje binnengereden met nieuwe noodradio's. Dus wat dat betreft, we kunnen onze lol op. En zojuist is het bericht duidelijk geworden dat we er ook nog wel eventjes mee doorgaan. Gezellig, zou je bijna zeggen. Bij

Kerst in de Wild hier op Radio Oost op de dag dat het niet weer warmer kan. Eigenlijk hoor je de zomerhit toch van 2026, Just in de Wild. En Cheerio, ja, die andere ga ik zo meteen ook nog even draaien, want die vind ik ook leuk. Rutger van Barneveld kan er ook nog wel even in, toch? En het was ook de dag van de letter R en daar paste die net niet meer. Dus, een onmogelijk weetje. Daar kun jij een prijs mee verdienen hier in dit programma. We hebben een bon van 42 euro klaar liggen. Ja, kun je gewoon lekker spenderen voor jezelf. Heb je ook eens wat voor je eigen, zeg maar. Ik heb 4 mogelijkheden en dat zijn de antwoorden op deze stelling. Slechts een paar minuten per dag deze activiteit doen kan helpen om angst en depressieve gevoelens te verminderen en kan zelfs helpen je evenwicht te verbeteren. Maar wat is het? Dus slechts een paar minuten per dag doe je dit en dat kan dan helpen om angst en depressie te verminderen en je gaat er ook beter van in evenwicht komen. Wat is het? Is het A, op 1 been staan? B, schommelen in een schommelstoel? C, een sudoku maken? Of D, kauwgom kauwen? Denk er even over na en stuur dan je bericht en je antwoord naar 06-45-67-1331. En dat doe je dus voor een mooie bon van 42 euro... A, op 1 been staan. B, schommelen in een schommelstoel. C, een sudoku maken. Of D, kauwgom kauwen. Ik vind hem moeilijk. Maar jullie vast en zeker niet. Ik ben benieuwd naar de antwoorden. 06-45-67-1331. En dit, Shirley Bessie.

0: kiss.
1: De spreekwoordelijke kus van Prince hoor je hier op Radio Oost. En we hadden zo'n leuke vraag gesteld in het kader natuurlijk van het onmogelijk weet je. En onmogelijk leek het ook wel een beetje te zijn. Dag Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Jan.
1: Ja, dat dacht ik al. Want we hadden dat weet je voor je moeilijk eigenlijk.
2: Nee, kwam gelijk mee op.
1: Ja, nou je mag zo meteen zeggen wat het precies is. Maar eerst wil ik natuurlijk weten, want je zit in Wierde hè, op dit moment. Hoe hou jij de boel een beetje koel?
2: Met de airco in de kamer.
1: Oh, lekker man. Die heb je ooit laten aanleggen?
2: Graden. Ja.
1: En daar heb je nou heel veel plezier van?
2: Ja, komt nou heel goed uit. In de winter kun je de kamer weer verwarmen.
1: Oh, oké. Okay.
2: En ook weer ermee koelen.
1: En heb je nou, omdat je zo'n airco hebt, ook heel veel visite ineens, of niet?
2: Nee, dat valt mee.
1: Gelukkig maar, hè?
2: Ik denk de dag ik kom straks nog.
1: Oké, die zegt, nou, ik vind dit wel een mooie dag om eens bij pa langs te komen.
2: Ja.
1: Ja. Hé, hey, we hadden het weetje voor vandaag. Slechts een paar minuten per dag deze activiteit doen. En dan overwin je angst en depressie. En je kan zelfs je evenwicht verbeteren. Is dat op één been staan? Is dat schommelen in een schommelstoel? Een sudoku maken? Of kauwgom kauwen? En het grappige is dat er maar heel weinig mensen het goede antwoord wisten. Waaronder jij. Wat is het namelijk?
2: Het zit er in een schommelstoel.
1: Ja, dat is het. Ja, klinkt ook eigenlijk best logisch. Heb je het wel eens gedaan, of niet?
2: Ja, vroeger bij mijn zuster, die had een schommelstoel.
1: Ja.
2: En daar zaten we dan wel geregeld kalender aan.
1: Maar als je in een schommelstoel... Ja, dat is het, hè. Als je in een schommelstoel zit, dan heb je het gevoel dat... Ja, wat kan je gebeuren? Je zit lekker. Je relaxt helemaal. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je je minder depressief voelt.
2: Ja.
1: Heerlijk, hè?
2: Ja.
1: Heb jij een schommelstoel thuis?
2: Nee, ik heb geen schommelstoel thuis.
1: Nee. We zijn uitgeschommeld, zeg maar.
2: Maar zeg van de jaren 90, hè, een schommelstoel.
1: Ja, nog wel eerder, denk ik, hè? De oude mensen vroeger breiend, weet je wel, bij de open haard. Zaten ook op een schommelstoel.
2: Vroeger, ja.
1: Moet je nog naar buiten, Jan, vandaag, of niet?
2: Ik hoef niet naar buiten.
1: Nee, hè?
2: Nee.
1: Lekker binnen blijven zitten. En één activiteit ga ik toch nog van je eisen. En dat is dat jij via de app eventjes je adres en je e-mailadres doorstuurt. Dan kunnen wij die kaart naar jou sturen.
2: Oké.
1: Okay. Mooie bon heb je gewonnen in elk geval van €42.
2: Oh.
1: Is lekker toch?
2: Ja, blij mee.
1: Beetje schommelen en je bent €42 rijker. Dankjewel, Jan.
2: Ja. Oké, bedankt.
1: Groetjes, hoi hoi.
2: Goed uitzending.
1: Zo meteen het regio nieuws weer. Eerst nog even Cliff Richard. Waarom we toch altijd maar zwijgen?

0: Ja, zo is dat. Maar ik ken hem wel hoor. Al die oudjes, dat zijn mooie plaatjes. Dat blijven mooie plaatjes.
1: Oude ziel een beetje, hè?
0: Ik heb wel een oude ziel, ja. Ik vind de muziek van nu ook mooi. Maar ik ben gek van de jaren 80 muziek. Ja. Dat ga ik zo goed op.
1: Maar hoe komt dat dan? Is dat omdat je ouders dat thuis draaiden? Of ben je dat zelf een beetje gaan ontdekken?
0: Ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Mijn moeder heeft een hele bijzondere smaak. Mijn vader heeft dan weer een hele andere smaak dan mijn moeder. Dus dat is eigenlijk allemaal samengekomen. En ik vind het allemaal mooi. Dus ik neem het allemaal mee.
1: Ben je van het vinyl ook?
0: Ik ben van het vinyl. Ik heb heel veel vinyl thuis. Ook een mooie platen spelen, dus af en toe worden er wel wat mooie LP's opgezet, ja.
1: Leuk, dan wil ik zo meteen van jou horen welke eerste vinylplaat jij hebt gekocht. Maar je bent hier niet voor het vinyl, je bent hier voor het nieuws.
0: Zeker.
1: Wat zit erin?
0: We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de hitte. De adviseur van GGD Twente en IJsland, die heeft nog wat goede tips hoe je om moet gaan met deze warmte.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Het is inmiddels 3 minuten over 11:30. Radio Oost en het regio nieuws. Zometeen horen we van Benjamin Borgman wat zijn eerste album is geweest. Maar eerst even, first things first. Hè. Eerst even het werk, jongen.
0: Zeker. Code Rood, daar gaan we nog maar eens even over hebben. Code Rood geldt vandaag in het grootste deel van het land, waaronder in Overijssel. Het is de eerste keer dat Code Rood van kracht is door de hitte. Deze adviseur van Milieu en Gezondheid bij GGD Twente en IJsland heeft nog wat tips voor je wat je het best kunt doen in deze hitte.
12: Ons belangrijkste advies voor iedereen voor vandaag vooral is zoek verkoeling. Blijf uit de zon, doe rustig aan en drink voldoende. Het klinkt zo logisch, ja. En toch is het soms nodig om het even te herhalen. We moeten er allemaal toch weer even aan wennen. En code rood is er niet voor niks. Het wordt echt heel warm vandaag.
0: Ja, en als het in je eigen huis bijvoorbeeld niet te doen is met deze hitte, dan heeft ze ook nog wat tips. Zoek bijvoorbeeld ergens anders koude plekken op.
12: Er zijn tegenwoordig toch wel veel winkels en plekken waar airco is. Ga dan vooral ook heel rustig daar naartoe lopen. Neem een flesje water mee voor onderweg. Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te lopen. En als je toch het huis niet uit wil, probeer dan thuis.

0: dingen te doen als bijvoorbeeld een natte handdoek in de nek leggen. Ventilator aanzetten.
1: De GGD heeft samen met een aantal gemeenten in onze provincie een lokaal hitteplan opgesteld, waaronder in Enschede. Daar is natuurlijk veel verstening en daardoor is het extra warm.
2: Zie je het al voor je? Dat je ze zegt, ga naar een winkel of weet ik wat. Kan ik u helpen? Nee hoor, kijk even rond. Ja, maar dat doe je al 4 uur.
1: Ik sta hier gewoon een beetje verkoeling op te zoeken. Ja, het kan natuurlijk wel als je echt last hebt van de hitte natuurlijk.
2: Met je handdoek in je nek.
1: Ja, er is ook ander nieuws naast de code rood en de warmte. Want de landbouwminister Jamie van Essen uit Enschede ziet de reacties van boeren op zijn stikstofplannen met vertrouwen tegemoet. Vandaag presenteert hij die plannen. De minister zegt dat er 20 miljard euro ligt, waarvan een groot deel ook echt voor de boeren is om hen te helpen. De afgelopen weken heeft het kabinet veel gesproken met natuurorganisaties, boeren en bedrijven over de aanpak. Het kabinet hoopt met een pakket aan maatregelen te zorgen voor fors minder stikstofuitstoot en snellere vergunningverlening voor woningbouw, bedrijven en boeren. Het is nu aan de ministerraad om met de voorstellen in te stemmen. En Tiziani Reinders uit Zwolle heeft vannacht met Oranje op het WK voetbal gewonnen van Tunesië. Het werd 3-1 in Kansas City en binnen 7 minuten stond Nederland al op een 2-0 voorsprong. Reinders gaf nog een assist waarna het derde doelpunt in het net viel. En zelf had Reinders ook nog bijna gescoord met een bal op de lat.
3: Ja, was dichtbij. Dus helaas moet ik nog even wachten voor mijn eerste goal op een eindtoernooi. Maar ik kom dichterbij gelukkig. Ik denk met name het laatste gedeelte van de eerste helft, waar wij gewoon eigenlijk heel slordig waren. En wij hun hielpen om in de wedstrijd terug te komen met vooral counters. En dat is een stukje, ik denk wel gewoon scherpte. En ja, dat mag straks niet gebeuren. Nee.
1: En vannacht was het al zo'n heerlijk tijdstip om die wedstrijd te kijken, maar het wordt nog erger. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Dat duel wordt om 3 uur 's nachts gespeeld in Mexico.
2: Ja, en wij zijn afhakers hoor, Benjamin.
1: Absoluut.
2: Wij waren er niet bij.
1: Ik had samen met mijn vriendin een wild plan om toch nog even te gaan kijken. We hadden om 1 uur de wekker gezet.
2: Ja.
1: En toen werden we wakker en we dachten van, we gaan dit niet doen.
2: Nee.
1: We hebben er geen zin in.
2: Kunnen morgen ook zien.
1: Ik heb de samenvatting vanochtend even gekeken. Binnen 10 minuten was je klaar.
2: Dus. En je bent helemaal bij en je staat helemaal geen modderfiguur nu op dit moment.
1: Precies.
2: Nog even snel je eerste album.
1: 1985, Simply Red, Picturebook.
2: Picturebook.
1: Ja.
2: Oh, mooi man.
1: Schitterend
2: album. Klinkt goed, dat klinkt goed. Mijn eerste single, maar dan moeten we echt terug naar de tijd dat ik nog haar had. Patsy Gallant, From New York to L.A. Ik zeg uit mijn hoofd 77, maar dat kan ook anders zijn.
1: Oh, heerlijk.
2: Ken je hem of niet?
1: Nee, heb je misschien zometeen een kort stukje wat je hebt laten horen?
2: Ik ga hem zo wel even laten
1: draaien. Leuk.
2: Het is vandaag code rood. Het zal je niet ontgaan zijn. Het wordt nog wel eens gezegd, zo hier en daar. Grootschalig 37 of 38 graden. Er staat wel een licht briesje hoor. Uit het oosten, uit het zuiden, maar je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Aangevoerde lucht is vochtig. Het voelt daardoor ook nog eens heel klam aan. Nou, de lucht boven je wordt wat fletser door toenemende aantal sluierwolken. Dan de avond. En dat is, je kunt van alles ondernemen, maar je moet er rekening mee houden dat er precies bij jou een onweersbui boven je hoofd hangt. In het weekend blijft het extreem warm. Tijdens de nachten boven de 20 graden. Hè, stikkertje van me. En zaterdag wordt het 33 tot 36 graden, waait er een zwakke oostenwind. Later op de dag en in de nacht naar zondag kan er een onweersbui vallen. En zondag 28 tot 32 graden, ook weer onweersbuien. En maandag, dan kan je weer gewoon naast je vriendin liggen.
1: Heerlijk!
2: Kan je ook gewoon weer anders zitten. Want dan is de echte warmte een beetje voorbij.
1: Oh, gelukkig maar.
2: Gelukkig maar. Dat was hem, hè?
1: Ja, dat was hem.
2: Ja, nou ja, dat is mooi. Dan gaan wij nog even verder. Ik heb straks nog wat wist u datjes. En ik ga nog een noodradiootje weggeven.
1: Natuurlijk, heerlijk.
2: Ja, dat moet ook allemaal nog gebeuren. Gezellig dat je er bent in elk geval weer.
4: Ronald van der Geer.

0: Betsy Gallant en From New York. Wel, hey, we hadden het net eventjes over eerste albums en eerste singles. Benjamin kocht een album van Simply Red. En dit was mijn eerste single. We hebben het even opgezocht uit 76. Toen was ik 11. From New York to L.A. Ja. Leuk liedje, hè? Weet je niet? Het is de Route 66 natuurlijk. Die moet je een keer gereden hebben in je leven. Tenminste, dat vinden veel mensen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb weinig vakantieverhalen meer gezien van jullie. Maar dat is op zich niet zo heel erg. Want we hebben het hartstikke druk nog met de ethisch lunch zometeen. En daarin gaan we weer de dobbelsteen laten rollen. En op die dobbelsteen kunnen weer allerlei liedjes terechtkomen die, nou ja, een noodradio kunnen opleveren. Dus zet je liedjes vast even door. Dan ben je er maar vroeg bij. 06-4567-1331. Ervan uitgaan dat er toch een hoop mensen binnen zitten nu. 06-4567-1331. We hebben zometeen de ethisch lunch. En dan, ja, dan kunnen we allerlei leuke plaatjes uit de jaren 80 gebruiken. En als dat dan nog en passant een radiootje oplevert, is dat alleen maar prettig natuurlijk. Dus even kijken waar ik dat leuke muziekje heb neergezet. Oh, dat was hier, ja.
1: Zo zie ik. Echt waar?
2: Serieus, joh, meen je dat?
3: Wist je dat?
4: Wist je trouwens dat?
5: Wist je dat?
0: Ja, wist je dat? Even een paar leuke wist je datjes. Wist je dat koffie lekkerder kan ruiken dan smaken? Je neus speelt namelijk een enorme rol bij een smaakbeleving. Houd je je neus dicht, ja, dan proef je veel minder nuances. Dus dat is, heeft wel degelijk te maken daarmee. Dus het kan best zijn dat je denkt, oh, een lekker bakje. En dat dan de smaak gewoon een beetje tegenvalt. Een tuinslak. Ben je niet blij mee, hè, een tuinslak? Nee. En soms zie je hem bewegen en dan, nou ja, misschien ben je wel spekkoper als je hem ziet bewegen. Want een tuinslak, die kan wel 3 jaar slapen. Ja, oude slaapkop. Als de omstandigheden ongunstig zijn, gaat hij in een soort winterslaap. En die kan dan weer verrassend lang duren. En wist je dat de appels blijven drijven omdat ze voor ongeveer een kwart uit lucht bestaan? En daarom dobberen ze zo makkelijk in een tel water. Je denkt, het is iets massiefs, dat moet zinken. Maar nee hoor, er zit gewoon hartstikke veel lucht in. Betekent ook natuurlijk als je het eet, dat jij ook heel veel lucht tot je neemt. Eentje nog doen. En dat gaat over koud zijn. Ja, dat, eenden krijgen het koud aan hun lijf, maar bijna nooit aan hun poten. Wist je dat? Ja, die bloedsomloop is namelijk zo ingericht dat zij probleemloos, maar dan ook echt probleemloos, op het ijs kunnen staan. Kom maar door met je liedjes. 06-4567-1331. 06-4567-1331. Liedjes voor de ethisch lunch. Ze zijn meer dan welkom hier op Radio Oost. Lekker op Code Rood. En de Koe en de Gang.

0: Appelboom.
1: Radio Oost viert de zomer met jou.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Landbouwminister Jamie van Essen uit Losser heeft vertrouwen in de reacties van de boeren op de stikstofplannen. Vanmiddag presenteert hij die plannen. Zwangere vrouwen kunnen in Enschede een bijdrage tot €300 krijgen om maatregelen te nemen tegen de hitte in huis. En de Aki Artes kan in Enschede blijven. Voorwaarde is wel dat de kunstacademie de komende 4 jaar groeit naar 375 studenten. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
20: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
21: Ronald van der Geer.

0: dingen samen. De jaren 80, de 80's en de lunch met Nick Kershaw. En de Riddle. Goedemiddag. Eet smakelijk.
1: Ronald van der Geer.
0: Ja, met alleen maar plaatjes uit de jaren 80 in het komend uur. En de ethische lunch heet dat natuurlijk. En je kunt dan ook nog twee keer een noodradio winnen in het komende uur. Want ik moet er nog twee kwijt voordat ik straks weekend ga vieren. Dus dat gaan we in orde maken. Tenminste, daar ga ik gemakshalve vanuit dat we dat in orde kunnen maken. En je kunt natuurlijk je ethisch lunchplaatje nomineren. 0645671331. Het is één manier om aan een noodradio te komen. Want de dobbelsteen gaat rollen en het getal correspondeert dan wellicht met jouw plaatje. En dat levert niet alleen een plaatje op de radio op, maar ook een noodradio. We zitten in code rood. Dat betekent dat er heel veel dingen open zijn die, althans open waren en dicht gaan vanwege de warmte. Zo ook in Zwolle, Marloes Solly. Goedemiddag. Marloes? Marloes hoort mij niet op een of andere manier. Het zou leuk zijn als Marloes mij ook zou horen, maar dat is niet helemaal het geval, denk ik. Zij staat in een zwembadje. En dat zwembad gaat dicht, omdat de code rood natuurlijk geldt. Dus even kijken of ik daar nog iets aan kan doen met mijn zeer beperkte technische vaardigheden. Nee, daar kan ik.
2: Ik ga met jullie praten op de radio.
0: Ja, dat zou ik ook leuk vinden, Marloes. Maar dat moet je me wel kunnen horen, natuurlijk. Kijk, maar Loes hoort mij niet. Zullen we het anders zo meteen maar even proberen?
2: Ja, zeker. Als ik jullie een vraag stel.
0: Maar Loes!
2: Ik ga ook met Pepijn aan.
0: Ja, ze legt nu allemaal uit hoe dat allemaal gaat. En dat is hartstikke leuk, maar ja. Even kijken hoor. Nee, dit is hem ook niet. Ja, dan weet ik het ook niet. Marloes! Nee, Marloes is er niet. Nou, dat betekent dat we dan zometeen maar eventjes gaan kijken hoe ver wij komen met haar. In de tussentijd doen we gewoon maar even wat liedjes uit de jaren 80. Terwijl je nog hoort dat er kinderen op de achtergrond gestopt zijn met zwemmen. En nog eventjes tegen Marloes gaan zeggen hoe leuk het was dat het nog wel kon deze ochtend. Dit is de ethisch lunch. Eet smakelijk en knoei niet, want je zit er de hele dag.

0: Ze raakt er niet over uitgesproken in de 80's lunch. Deze Stephanie Mills en Never Knew a Love Like This Before. We gaan toch nog even in de herkansing even kijken bij Marloes. Want ja, die staat nog steeds bij dat zwembad. En die ontzettend leuke kindjes daar natuurlijk, of niet?
1: Klopt, klopt. En dat zijn een van de weinige kindjes. Want het zwembad is inmiddels behoorlijk leeg. Joep en Seb zijn het. Die staan hier nog lekker in hun zwembroek. Hoe was het in het water, jongens?
2: Leuk!
1: Ja, en wat hebben jullie zo al gedaan in het water dan?
2: Ik heb het meeste van de duikplank ging af.
1: Ja. En jij?
3: Het meeste in het water!
1: Ja, en was het een beetje lekker? Want het is behoorlijk warm, hè?
3: Ja, wel een beetje op zich, maar het is ook wel redelijk koud nog wel.
1: Gelukkig, lekker afkoelen in het water. Nou, de moeder van Joep en Seb, die staat ernaast. Ja, nu moeten ze mee naar huis. Heeft u thuis ook wat om ze af te kunnen laten koelen?
4: Ja, wij hebben gelukkig sinds afgelopen zaterdag airco. Dus binnen is goed te doen en buiten staat een zwembadje in de schaduw. Dus ik verwacht dat het goed gaat.
1: Ja, thuis wordt er nog lekker doorgezwommen.
4: Zeker, ja, weekend is begonnen.
1: Ja. Pepijn Simonetti, je bent de voorzitter hier van het openluchtbad. Kan je eens uitleggen waarom jullie om 12 uur dicht zijn gegaan?
5: Als je nu om je heen kijkt, is het helemaal rustig in het bad helaas. Het is te warm. Het is te warm voor onze leden die ook het vrijwilligerswerk doen en toezicht houden aan het bad. En wij kunnen niet van hun vragen om eindeloos in de hitte te staan. Want ze moeten wel op andere leden letten en zorgen dat de veiligheid blijft gegarandeerd. En dat is de reden waarom wij dichtgaan. Het is gewoon niet vol te houden hier in het bad als vrijwilliger, maar ook als je gewoon in dienst bent wat de lifeguards bij ons zijn, dat we gewoon een veilige situatie kunnen garanderen. Dus daarom hebben we gisteravond laat helaas besloten om vandaag dicht te gaan om 12 uur. En dat is niet anders. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat we 's middags dicht zijn gegaan. Dit is de eerste keer.
1: Best wel uniek eigenlijk.
5: Heel erg uniek, zeker in de lange geschiedenis van dit bad. Maar het is helaas niet anders. Dus daarom nu besloten om dicht te gaan en dan te kijken hoe het weer wordt. En dan gaan we later weer, morgen gaan we weer open.
1: Ja, want dit ziet u liever niet, denk ik, met zulk warm weer en dan een leeg zwembad.
5: Nee, dit is niet wat je wilt. Kijk, wij zijn een buitenbad. Wij zijn ook alleen maar open in de zomermaanden. Ja, dan wil je daar maximaal van kunnen genieten. En juist op mooie dagen wil iedereen zoveel mogelijk kunnen genieten. Maar dit is echt overmacht.
1: Nou, en hiernaast me staan nog twee meiden. Jullie hebben je inmiddels ook al omgekleed. Ja, nu gaan jullie naar huis, ergens anders zwemmen. Hoe ziet de rest van de middag eruit?
6: Nou, ik ga nog naar mijn nicht haar verjaardag. Zij wordt 18 en achter haar huis is een heel groot meerachtig iets waar ik kan zwemmen.
1: Dus je kan de bikini gewoon aanhouden en daar zo weer verder plonsen?
6: Ja.
1: En voor jou, ik denk ook dat je vrij bent door school nu, toch?
7: Ja, we zijn vrij. Dat is volgens mij vanochtend bepaald. Maar ik heb thuis verder niks te doen. Ik ga gewoon relaxen.
1: Lekker in de airco zitten?
7: Nou, we hebben geen airco. Maar we hebben... Het is wel cool bij ons in huis.
1: Dat is fijn. Nou, je hoort het, Ronald. Nou. Hier doet iedereen zijn best om het hoofd koel te houden. Ondanks dat het zwembad nu toch echt dicht is.
0: Ja, en ik snap de beslissing ook wel. Uiteindelijk moet je dit soort beslissingen gewoon nemen. Ook ter veiligheid van de mensen. Dank je wel, in elk geval. Marloes stond daar bij het openluchtbad dat de deur heeft gesloten. Dank je wel. En hou zelf ook je hoofd koel, hè.
1: Komt goed, hoor.
0: Oké. <Okay. laughs> Wij zijn bezig met de ethisch lunch. Wij bereiden leuke muzikale maaltijden voor uit de jaren 80. En daar kun jij ook nog aan meedoen. Ik zeg het nog maar even. 06-4567-1331. Je kunt plaatjes nomineren voor de dobbelsteen. En dit is De Dijk.
8: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: vergeet je nooit meer als het gaat om muziek uit je jeugd. Zal ik nooit meer vergeten dat Funky Town en Lips Inc. dat zo'n lichtblauwe hoes was. Die je eigenlijk overal tussendoor zag. En als je het liedje wilde opzetten en je keek even tussen je singeltjes, dan zag je hem eigenlijk van ver al aankomen. Leuk liedje in de jaren 80 lunch, de 80's lunch. Hier op Radio Oost. Funky Town. Nou, een goed verstaander, hoe zeggen ze dat? Heeft maar een half woord, maar in dit geval een half oor nodig. Om een noodradio in de wacht te slepen. En Anja Hendricks is de gelukkige. Anja?
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, jij stuurde zo'n noodkreet. Zo graag een keer meespelen. Anja? Ja. Nou ja, ik denk nou, dan laten we vooral met deze hitte Anja niet langer tergen en gewoon laten meedoen, hè?
1: Ik had het inderdaad al heel vaak geprobeerd. Maar goed, er zijn duizenden mensen die dat niet graag zo'n dingetje willen.
0: Miljoenen mensen, Anja. Miljoenen mensen, ja.
1: Niet geschoten, altijd mis. Gewoon daarom, blijven proberen, toch?
0: Heb jij er al een plekje voor vrijgemaakt op het dressoir?
1: Ja, we hebben een mooie grote kast waar die mooi kan staan.
0: Ja.
1: Dat bij de andere dingetjes die ik ooit eens van jullie heb gekregen. Dus wel leuk.
0: Oké, nou hij is volgens mij donkerblauw-zwart. Kleurt dat een beetje in het interieur ook? Past dat een beetje?
1: Zwart sowieso wel, ja.
0: Ja? Ja. Oh, oké. Dus
1: komt helemaal goed.
0: Ja, hey, en zit jij nu als een soort kluizenaar achter de gordijnen? Of hoe zit dat met deze warmte?
1: Nee, ik heb vanmorgen moest ik eerst naar het ziekenhuis. Daar ben ik geweest. En nu, ja, ik sta eigenlijk de krant te neuzelen. Ik denk, ja, ik ga wat doen. Ik ga de hele dag niet stilzitten. Dus ik ga straks lekker een salade maken. Daar zijn we mee bezig. Dus dat.
0: Oké. Okay. Ja, dat is volgens mij iets van vrouwen, hè? Dat ze niet stil kunnen zitten.
1: Nee, ik wil de hele dag niet stilzitten.
0: Nee. Kan je dat niet?
1: Nee, niet echt, nee. Nee.
0: Heb je wel eens geprobeerd ook?
1: Nee.
0: Nou, ik kan je het handboek wel sturen. Het is, als je het eenmaal kan, is het buitengewoon lekker, kan ik je zeggen, Anja.
1: Ja, het zou wel kunnen, maar nee, laat mij maar lekker een beetje aanrommelen.
0: Oké, nou. Het is goed. Hey, als jij mij een plezier wil doen, dan kan je weer wat doen ook. Als je eventjes via de app, waar je ook hebt gezegd dat je graag mee wil doen met het spelletje, als je even je adres stuurt en je e-mail, dan is de radio van jou en is jouw leven bij deze veranderd.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké.
1: Okay. Fijne dag, hè.
0: Jij ook, Anja. Groetjes. Okay. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Doei.
0: Anja Hendricks heeft de noodradio te pakken. Ik heb er nog één, maar dat is in het volgende half uur. En met de dobbelsteen. Hey.

0: Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Wat ik kenmerkend vind voor Frank Boeijen is dat je een paar dingen van hem nooit kunt verstaan. En hij heeft onwijs leuke liedjes gemaakt, totdat hij zoveel geld had verdiend dat hij liedjes ging maken die hij zelf leuk vond. Maar toen vonden wij het niet meer leuk. Dat was een beetje het verhaal van Frank Boeijen.
1: Dat is een keerzijde natuurlijk.
0: Nee, dan ging hij hele rare liedjes maken. Ik weet niet of je... Ik koop nog eens een album van Frank Boeijen uit zijn periode dat hij het al gemaakt had. Dan denk je, nou, ik weet niet.
1: Maar jammer is dat, hè?
0: Ja. Kronenburg Park, overigens ben ik pas achtergekomen, is ook alleen maar een plasje met drie bomen. dat valt ook reuze mee. We kregen net een berichtje van Hans Nijs uit Battum. Die zegt, morgen geen Veteranendag in Den Haag. Heel jammer, maar wel verstandig. Ik denk, Benjamin, dat één van de onderwerpen is waar jij het zo over hebt.
1: Nou, precies dat eigenlijk. Dat wordt zometeen inderdaad benoemd, het Veteranendag. Maar we gaan het ook hebben over iets anders. Heeft wel met de hitte te maken. Maar vrouwen die zwanger zijn in Enschede, die kunnen een bijdrage tot 300.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimerclub Saasveld, een begrip in Twente.
8: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Drie minuten over 12:30. Goedemiddag, dit is Radio Oost op de dag dat code rood is en bloed heet. Benjamin Borgman is hier dan ook in een zeer nonchalant groen t-shirt. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een man van 45 die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan. De voormalig trainer van FC Twente en een amateurclub in Enschede moet 4 jaar de cel in nadat hij jonge voetballers geld had geboden in ruil voor onder andere naaktvideo's en foto's. In Twente had de man zich vergrepen aan een pupil van 18 jaar. De Aki Artes kan in Enschede blijven. Voorwaarde is wel dat de kunstacademie de komende 4 jaar groeit naar 375 studenten. Dat heeft het college van bestuur van Hogeschool Artes besloten. Eerder dit jaar zorgde een advies over mogelijke sluiting voor veel onrust. Oud-studenten, de gemeente, de provincie en culturele instellingen spraken zich massaal uit voor behoud van de academie. De beslissing werd bekendgemaakt tijdens een expositie van eindexamens en leverde applaus op. De komende jaren moet de Aki samenwerken met de vestigingen in Arnhem en Zwolle om verder te groeien en financieel gezond te blijven. De kans is groot dat je helemaal klaar bent met de hitte. Op de meeste plekken in onze provincie is het nu warmer dan 30 graden. Maar waarschijnlijk gaan we deze warmte vaker krijgen. Daar waarschuwt het KNMI voor. Deze enorme hitte heeft namelijk 1 oorzaak.
4: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
3: Vanwege de hitte gaan steeds meer evenementen niet door. Zo is een deel van het programma van Veteranendag van morgen afgelast. En vannacht kregen festivalbezoekers van DEFCON te horen dat ze weer naar huis moeten. En dat is een grote teleurstelling.
5: Ja, heel zuur. Ik op de zondag sta ik altijd dat die jankerlijk weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus,
6: kan het huilen nu alvast beginnen?
5: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren, hoor. Ja, zeker, zeker. Nee, maar we

0: Ik ga nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar.
1: Ook postbedrijven hebben vandaag maatregelen genomen. Zo bezorgt PostNL vandaag geen post in provincies waar code rood geldt, waaronder dus Overijssel.
2: Toen jij je wekker afzette en uiteindelijk doorsliep, 1 uur vannacht, toen stond zij al te huilen.
1: Maar
2: het is te bengen en dat ging niet door verder.
1: Nee, het is hartstikke sneu voor de mensen die uitkeken naar zo'n mooi festival. En ik zei het net al eventjes, vrouwen die zwanger zijn kunnen in Enschede een bijdrage tot €300 krijgen om maatregelen te nemen tegen de hitte in huis. Het noodfonds Enschede start deze zomer met de proef. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat extreme hitte risico's kan opleveren voor de zwangerschap. Met het geld kan bijvoorbeeld een ventilator worden gekocht, of een schaduwdoek of een voetenbad. Het noodfonds kijkt niet naar inkomen, maar een verloskundige moet aangeven of de maatregelen nodig zijn. De test loopt tot en met 15 september en is bedoeld voor maximaal 1000 zwangere vrouwen.
2: Ik zie het al helemaal voor me. Heb jij airco tegenwoordig? Ja joh, gewoon zwanger worden.
1: Beste oplossing.
2: En dan hebben we de oplossing gewoon binnen. Is een grapje. Cabaret. Niet boos worden. We gaan naar het weer. Gita Spannenburg, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ronald. Hi.
2: Ja, we hadden het net even over waar zullen we het eens over hebben vandaag. Want ja, die warmte, we kunnen het weer afdoen met klaar. Maar jij bent zo onder de indruk van die Oranjemarsen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik doe dus weinig aan voetbal. Ik weet ook steeds niet wanneer de wedstrijden zijn. Dus ik moet een beetje in de buurt. Laatst ging er op een gegeven moment 's avonds laat vuurwerk af. Toen denk ik, volgens mij is er een wedstrijd geweest, dacht ik toen. En dat was ook zo. Die ze hadden gewonnen. Dat was afgelopen weekend. Maar ik vind die Oranjemarsen, dat zo'n hele groep duizenden mensen met die oranje t-shirts naar links en naar rechts gaan. En iedereen in Amerika die daarbij aansluit. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
2: Sport verbroedert, hè?
3: Ja. Ja, dat is dan toch wel het leuke. Want er zit ook veel, er zit ook altijd heel veel geld en gedoe in die sporten. Maar als ik dan dit zie, denk ik van ja, supermooi. Ja, vooral doorgaan.
2: Maar zou jij daar aan mee willen doen, Gita?
3: Ja, ik ben niet zo goed in hele grote groepen. Dus ik heb dan toch enige gêne blijkbaar om daar volle bak in mee te gaan. En daardoor ook wel respect voor mensen die dat wel doen. Ik kijk daar een beetje de kunst van af. Ik denk van, misschien lukt het me een keer. Ja.
2: Jij, Benjamin?
1: Ik zou het wel leuk vinden. Ja? Met deze hitte, dan haak ik toch wel af.
2: Ja, nee, ik moet er niet aan denken. Wat dat betreft doe ik met Gita mee, hoor.
3: We kijken van een cool terrasje.
2: Kijken wij mee.
1: Hoe ik sta te hossen.
2: Hoe jij staat te hossen. Dat is prachtig. Jullie kijken wel lekker naar. Ja. Gita, het weer. We moeten toch eventjes...
3: Ja, we moeten toch even doorheen. Ja. Het is heet en voor een aantal mensen is dat prima te doen. En voor een aantal mensen is het gewoon niet te doen. Hangt ook vanaf wie je bent. Inderdaad, of je zwanger bent, ouder bent, jong. Of er goed tegen kunt of niet tegen kunt. Als je luchtwegklachten hebt, zit je er waarschijnlijk ook niet op te wachten. Allerlei dieren in de veehouderij zullen hier ook niet zo blij mee zijn. Het is nu 32 graden. We koersen af op 37, 38 graden vanmiddag. Dat is zo'n beetje het maximum. Bij weinig wind, nu nog licht briesje uit het oosten. Hij gaat wat meer naar het zuiden draaien. Hij is dus aflandig. Zie je ook dat bijvoorbeeld Friesland en Groningen voluit meedoen met de tropische warmte. En ook op de Wadden kun je ook niet meer echt afkoelen. Heet dus, zonnig, wel wat sluierbewolking. Steeds meer, denk ik, in de loop van de middag. En een hoge relatieve luchtvochtigheid. Dat is eigenlijk het jammere. Maar dat betekent dat je gewoon nog wat minder goed je warmte kwijt kunt. En als het dan 37, 38 graden is, dat is net iets meer dan je eigen lichaamstemperatuur. En je hebt wel dat zweet nodig om je hele lijf in bedrijf te kunnen houden. Zeg maar.
2: Je lijf in bedrijf? Dat vind ik... Het is eigenlijk één grote fabriek.
3: Ja. Het is een grote fabriek en machine. Daar moet je een beetje zorgvuldig mee omgaan. En dat wordt gewoon wat lastig in deze temperatuur. Ja.
2: Hey, en het weekend is natuurlijk ook nog heftig. Hè? Ja. Dat gaat niet weg nog.
3: Nog niet, nee. En dan wachten we eigenlijk ook een beetje, denk ik, op een onweersbui. Die kan dan later vanavond kan er een regen- of onweersbui passeren. Maar zeer lokaal. Wel een tropennacht, gewoon met temperaturen boven de 20 graden. En morgen ook weer die tropische temperaturen. 33 tot 36, een fractie minder dan vandaag. Zon, sluierwolken. En morgenavond een grotere kans op echt wat meer opluchtend onweer. Kan ook wel echt pittig onweer zijn. Weet je dat nog van vorige week vrijdag? Vrijdagavond? Hoe het toen stevig ging vanuit het zuidwesten over het hele land. Rolde met onweersbuien, heel veel ontladingen. Misschien is dat iets voor in de loop van zaterdagavond en zondag kunnen we af gaan koelen met 27 tot 32 graden en een paar buien. En dan maandag laten we deze hittefestatie achter ons.
2: Ja, Ja, zeker. En dat, nou ja, dan zijn we klaar. Ja.
3: Dan zijn we even klaar. Het is niet zo, de warmte blijft wel enigszins in de buurt. Hè. Zuid-Europa is nog maar net begonnen aan de zomer. Dus je weet niet wat de zomer nog brengt.
4: Het weer nog, het is zonnig.
5: Het weer nog, veel zon.
3: Het weer.
5: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
1: Ik heb iemand nog nooit zo zien genieten, Gita, van een weerbericht.
3: Oh ja? Serieus.
2: Ik kende het fenomeen niet. Benjamin heeft het me uitgelegd. Dus we zitten een beetje op te letten. Grappig. Dus we gingen via aflandig naar tropennacht. Maar ik ben toch uiteindelijk gezwicht voor hitte. Wat was het nou?
1: Festatie volgens mij.
2: Hittefestatie.
3: Hittefestatie. Ja.
2: Die vind ik leuk. Van links naar rechts.
3: Ja, dat is net als, toch net een als heel geheel. Ja, dat klopt. Past er mooi bij.
2: Ja, hittefestatie. Ik vind het een prachtig woord.
3: Ja, nou, mooi.
2: Ja. Waar ben jij gisteren? Heb je het nog druk gehad? Nou, ik was even op een hittefestatie. Er waren niet zoveel mensen vandaag.
3: Nee, gewoon thuis binnen ook nog.
2: Thuis binnen inderdaad, airco, want ja, je bent zwanger. Maar ja. Goed, zo gaan die dingen. Hé, hey, dankjewel Gita.
3: Alsjeblieft hè. Hou je haaks.
2: En geniet lekker van al die oranje marsen. Want
3: ja,
2: laten we hopen dat er nog een hoop komen.
1: Ja.
2: Want dan komen wij ook lekker ver.
3: Ja, dat is goed. Jullie ook veel plezier.
2: Oké, dankjewel, Gita.
3: Hoi, hoi. Jullie.
2: Hoi. Hou je hoofd koel ook. Ja, dat is ook mooi, hè? Hou je hoofd koel. Doe jij dat ook?
1: Ik hou altijd mijn hoofd koel.
2: Zeker. Nou, je bent er zo meteen weer om 1 uur.
1: Ja.
2: En wij hebben nog heel eventjes om wat leuke liedjes te draaien uit de jaren 80. En daar kan nog genomineerd worden voor de Dobbelsteen. En de noodradio dus 06-4567-1331. 06-4567-1331. Succes daarmee.
6: Roland van der Geer.

Down Under en Men at Work hier op Radio Oost. We zijn toegekomen aan de ontknoping als het gaat over de dobbelsteen. Ja, dat betekent dat we even gaan gooien. Ik zal je eerst even vertellen wie er allemaal genomineerd zijn in die jaren 80 lunch. We hebben Peter Slotman op 1, kopje koffie, VOF de kunst. 2, Gerard kiest voor Jump, Van Halen. Freekje op 3... De Goombay Dance Band en The Son of Jamaica. Tony kiest voor Anita Meijer. Why? Tell me why. Is nummer 4. Ger Linde is 5. De Europe. Final Countdown. En Status Quo in the Army Now. Van Janko. En dat is nummer 6. Nou, dan moet ik dus gaan gooien nu met die dobbelsteen. Even kijken of ik dan ook kan zien waar we op uitkomen. Even kijken hoor. Oh, hij rolt onder mij door. En het is geworden nummer 2. Ja. En wat hebben we op 2 staan? Jump van Van Halen. Ben je daar een beetje aan toe op deze dag? Net op een dag dat we hebben gezegd dat de luchtgitaar... het spelen op de luchtgitaar echt niet een aanrader is. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Ja, ik heb hem gevonden, dus van harte gefeliciteerd. Daar zou je hem hebben. En Gerard, doe jij eventjes als je wil... een appje met je adres en je e-mailadres. En dan krijg jij van ons ook nog eens een keer die noodradio cadeau natuurlijk. Draaien we nog even dit liedje en dan sluiten we zo af met Cor en Marjolein. En dan zit deze show erop. Dus Gerard, even een appje.

0: zie inmiddels dat ook Gerard zijn gegevens heeft gestuurd. En dat is mooi. Dan zijn we helemaal rond. We hebben eigenlijk in deze show nog maar één dingetje te doen.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: De piep!
0: Hoera! Ja! Dag Cor en Marjolein.
3: Goedemiddag, Ronald. Goedemiddag.
0: De thuiswerkredactie. En hoe houden die het hoofd koel vandaag?
3: Alles gordijnen dicht en een windmolen aan.
0: Ja. Een windmolen zelfs. Kijk eens aan, ja. Zeg. Waar hebben die gejat dan?
3: Die heb ik bij de blokker toen nog gekocht.
0: Oké. Toen dat nog kon, ja. Hé, het is vandaag de 26e juni. Wie hebben er wat te vieren vandaag?
3: Prinses Alexia.
0: Oh ja.
4: Ja, dat komt wel.
3: Ja. Dan is onze grote vriend Jannes.
4: 21 geworden. Ja.
3: Jannes, 53 jaar.
0: Jannes, 53 alweer. Ja, joh. Gaat hard.
4: Ja, 53.
3: En Rianne Grande, 33 jaar.
0: Oh, ja. Het is een ster van nu, hè? Ja.
3: Ja. Advocaat Bram Moskowitz.
0: Hoe oud wordt die?
3: 66 jaar.
0: 66, ja.
3: Dan Vrienden voor het Leven, Peter Lussen. 67 jaar.
0: Eddepet uit Vrienden voor het Leven. Eddepet, wat zeg je lief?
3: Ja. Dan zangeres Tony Willy van Pussycat.
0: Oh ja, ja, met dat spleetje tussen de tanden, hè?
3: Ja, die 73 en
0: oud-voetbaltrainer
3: Poppedaan. 83 jaar.
0: Nee joh, is hij al 83? Och, wat gaat dat hard.
3: Ja. Dat waren ze vandaag, Ronald.
0: Ik dank jullie hartelijk. Hou het hoofd koel. Blijf bij die windmolen zitten. En dank voor de bijdrage van vandaag.
3: Oh, en zondag iets... Bastiaan Kleinjan jarig.
4: Ja.
0: Oké, nou, dan van harte alvast met hem.
3: Ja.
0: Ja, dankjewel hè. Hoi hoi.
3: Doei.
0: Doei. Dat was onze thuiswerkredactie. Dit was ook mijn bijdrage aan Radio Oost voor deze twee dagen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het als erg leuk ervaren. En Bert is er nog een week of zes niet. Er gaat van alles gebeuren hier op deze zender. Maar ongetwijfeld blijf je vast en zeker leuke dingen kunnen winnen. Ook tussen 9 en 1. Paula is er zo meteen, direct na het nieuws van 1 uur. Houd hoofd koel, hè. Probeer het een beetje voor elkaar te boksen. Het gaat vanzelf weer over.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.com.
12: Bedshop.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 45 die in Twente al eens veroordeeld was in een zedenzaak, is op Cyprus opnieuw in de fout gegaan. Hij moet 4 jaar de cel in. De Aki Artes kan in Enschede blijven. Voorwaarde is wel dat de kunstacademie de komende 4 jaar groeit naar 375 studenten. En bij de Bovenkerk in Kampen is een speciale ruimte voor verkoeling ingericht. Er wordt gezorgd voor water en een goed gesprek.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
19: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
21: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
22: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
23: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Radio Oost. Paula Keijzer.

Je zou maar vlak voor die grote doorbraak uit de band stappen. Oh, dan baal je. Paula Keijzer. Ja, dat deed de eerste gitarist van Europe. Vlak voor de release van het album stapte hij uit de band. Voor zijn gevoel gingen ze te populaire muziek maken. Niet meer wat ze eerst deden. Inmiddels overigens is hij wel een beetje bijgedraaid. Sinds 2003 zit hij ook weer bij de band en geniet hij er ook al van. En vindt hij ook dit nummer toch wel weer fijner om te horen. The Final Countdown hoorde je dus van Europe. Goedemiddag, 9 minuten over 1.

Zometeen de man die een heel concert iets had wat mij ook zou kunnen overkomen. Zijn gulp open. En hij hoorde het toch pas achteraf. Oh, ongemakkelijk lijkt me dat. Ook muziek krijg je van Alex Warren. En nu eerst de Village People. Dit is YMCA.

0: Ja, dit was hem. De man die een heel concert lang met zijn gulp open heeft staan optreden. Ja, hij hoorde het achteraf van iemand en voelde zich daar ook wel een beetje lullig over. Maar kon er gelukkig, en dat is het belangrijkste, ook heel erg om lachen. Ik ben zelf ook heel onhandig. Het zou mij dus ook kunnen overkomen. Hè? Ik heb ook een keer gehad dat ik met mijn jurk binnenste buiten op werk aankwam. En dat iemand tegen me zei, joh, volgens mij zit hij niet helemaal zoals het hoort. Nou, dat was ook zo. Guus Meeuwis hoorde je dus met Ik tel tot drie. Ja, en wist je dat hij ook muziek schreef voor anderen? Deze bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van.
1: Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet.
0: Toen ik je zag door Hero of Anthony Kamerling, op volgens mij zijn eerste album had Guus daar ook zijn eigen versie van opgezet.
1: Je hebt

0: eens gezien.
1: Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Ik zou geen voorkeur uit kunnen spreken als ik eerlijk ben. Ze zijn allebei op hun eigen manier heel mooi. Maar misschien leuk om ook een keertje te luisteren. De versie van Guus Meeuwis zelf dus. En blijven luisteren zou ik sowieso doen.

0: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Nou, liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem
0: ja,
1: in,
0: maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn weer.

0: droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Ja, het...

0: 2 minuutjes over 2:30 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na een lange avond onderhandelen is het kabinet het eens geworden over een stikstofplan. Vorige week lekten de plannen al deels uit. Die zijn nu iets aangepast. Rond 15 grote natuurgebieden, waaronder de Sallandse Heuvelrug, komt er een zone van 1 kilometer waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Rond 85 andere natuurgebieden komt zo'n zone van 500 meter. Dat heeft grote gevolgen voor boeren in die gebieden, zegt deze verslaggever.
2: Die zullen innovaties moeten gaan toepassen of minder vee houden, of in het ergste geval voor de boeren zullen ze moeten stoppen. Volgens het Financieel Dagblad kan dat in totaal wel zo'n 3400 boerenbedrijven op de een of andere manier gaan raken. En het hele stikstofpakket zal naar verwachting op den duur tot een krimp van de veestapel gaan leiden van tussen de 20% en 30%.
1: Vanmiddag presenteert landbouwminister Van Essen uit Losser alle stikstofplannen. Het is op de weg iets minder druk dan normaal, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB. Het advies om alleen de weg op te gaan als dat nodig is, vanwege de extreme hitte, geldt vandaag. En hoewel weggebruikers al dagen het advies krijgen om water in hun auto te leggen, ziet deze wegenwacht alsnog pechvogels die niks bij zich hebben.
3: Ja, mensen zonder drinken, al lang wachtend. Ja. En dan toch blij kunnen maken met een koud flesje water. Dat is heel dankbaar.
4: Heb je ook bij je?
3: Heb ik ook bij me, ja.
1: Met pech langs de weg staan op deze warmste 26 juni ooit gemeten is natuurlijk niet fijn. Maar op deze camping was dat vannacht ook geen pretje.
5: Het was bloedheet. Maar we hebben wat ventilatoren aangezet en daarmee was het goed te doen.
6: Beetje kunnen slapen?
5: Nou, ik was vroeg wakker vanmorgen, maar dat kwam meer omdat de hond ziek was van de hitte.
7: Ja, nou, Bella had het afgelopen nacht heel moeilijk. Die had het zwaar, dus die moest overgeven. En ik probeer haar zoveel mogelijk te koelen in het water met de pootjes en haar onderbuikje. Ook de honden hebben het momenteel heel erg warm.
1: En ondanks de hitte en de late WK-wedstrijd van Nederland tegen Tunesië zat het Oranje Stadion in Tubbergen vannacht helemaal vol. Ongeveer 1800 fans keken daar samen de wedstrijd. Na 3 minuten zat de sfeer er al goed in toen het eerste doelpunt viel. En al helemaal na 7 minuten toen de tweede al werd gescoord.
8: Het is nu zo'n goed sfeertje, want het is al 2-0.
9: Hartstikke mooi, hè? Is toch prachtig, hoor. Moet je eens kijken, hè? Nederland, hè? 2-0 voor.
1: De volgende wedstrijd is tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. En dat is om 3:00. Die wedstrijd speelt zich af in Mexico.
0: Oeh, zal ook wel lekker warm zijn.
1: Dat zal zeker lekker warm zijn. Vast ook weer zo'n waterbreak die ze daar om de zoveel minuten gaan houden waarschijnlijk.
0: Ongetwijfeld.
1: Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Ja, vandaag code rood vanwege de extreme hitte, had je vast al meegekregen. Het wordt zo'n 37 tot 38 graden. Momenteel valt het nog mee trouwens, zitten we rond de 33 graden. Het voelt ook een beetje klammig aan en er staat een heel klein briesje. En dat is dan ook wel lekker. Het kan zijn dat het vanavond wat gaat onweren. En er was ons mogelijk ook nog wat hagel beloofd. Hoop dat dat weg gaat blijven. En mocht je toch de weg op gaan, ondanks de waarschuwing dat het beter is om thuis te blijven, neem dan naast water ook een paraplu mee. Zeker als je langs deze plekken moet, want daar zou je wel eens in de file kunnen komen staan. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens, daar is 2 kilometer file. Je wordt de af- en oprit omgeleid vanwege de grenscontrole daar. Ook op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Badmen en Twello staat 4 kilometer file. Dat was het. Ja, ik kan deze nog even meenemen. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Epe. Dat is een stukje buiten onze provincie, maar weet dat ook daar 4 kilometer file staat.

0: Bill Withers, Just the Two of Us.
1: Paula's platenkast.
0: Maakt het bijna 13:15. Wat mij betreft dacht ik, een mooi moment om even in de platenkast te duiken. Ik heb een klassiekertje voor je meegenomen die wat mij betreft ook zeker past bij dit weer. Werd gemaakt voor de gelijknamige film Summer Holiday. Misschien ook wel een goede tip om eventjes lekker binnen voor de airco te kijken, toch? Het was alleen ja, het geval dat Cliff Richard, de man die dit nummer maakte, niet bij de première was van die film. Niet omdat hij niet wilde, hij had er gerust bij willen zijn. Sterker nog, dat was ook de bedoeling. Maar toen bekend werd dat er zo'n 3000 fans bij de première op hem stonden te wachten, werd er toch besloten, ja, het is niet zo heel handig als je heen gaat. Waarschijnlijk net niet veilig genoeg. En dus was hij er helaas niet bij. Maar we kunnen alsnog wel van dit fijne nummer natuurlijk genieten. Ik heb het over niemand minder dan Cliff Richard met Summer Holiday.

0: als Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Oh, ik moet even parkje.
2: Deze week Snelle en Mark Floor.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
1: Ik moet even parkje. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn hoofd.

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

De laatste keer dat je hem hoorde als de nieuwe oogst. Je hoorde Snelle en Mark Floor met Parkje, Biertje, Vrienden. Zometeen over een klein half uurtje ga je de nieuwe oogst horen. Ja, en wiens handen die gaat liggen? Dat is natuurlijk voor jou nog een vraag, voor mij een weet. Straks hoor je daar meer over. Ja, en je hoorde ook het noodradio-alarm. Elk uur geven we er eentje weg, nog tot 3 juli. Dus je hebt nog genoeg kansen. De gelukkige winnaar van zojuist is John de Hoop uit Almelo. Gefeliciteerd!

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.

0: van 12 tot 5.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De wielrenner die zaterdag gewond raakte bij een ongeluk in Hellendoorn is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een man van 59 jaar uit de gemeente Hellendoorn. Bij een aanrijding tussen een scooterrijder en een bestelbus in Sipculo is de scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En de Aki Artes kan in Enschede blijven. Voorwaarde is wel dat de kunstacademie de komende 4 jaar groeit naar 375 studenten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat onder vallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost.

hoorde je op Radio Oost. Altijd fijn, toch? Een beetje CCR. Kun je mij niet gelukkiger mee krijgen in elk geval. 2:05 is het, zometeen muziek van Total Touch en dit is UB40. Ja, en daarna nemen we even een duikje in de nieuwe muziek uit onze eigen provincie. Het is dan namelijk tijd om de nieuwe oogst aan te kondigen. Wie dat wordt, hoor je zometeen. Ik ga diegene zelf ook met de titel verrassen.

0: Elton John and Dua Lipa. Hoor je op Radio Oost met Cold Heart. Nou, en een beetje cold, een beetje koud, dat kunnen we nu wel gebruiken, toch? Met dit weer, lekker. Tegelijkertijd is het ook fijn om dan mooie zomerse muziek te horen. Nou, en die zomerse muziek, die heb ik voor je. Namelijk afkomstig van Tangerine. Ik heb aan de telefoon Arnoud Brinks van Tangerine. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Ja, uit Zwolle natuurlijk. Hè? En jullie hebben voor jullie nieuwe nummer, wat vorige maand uitkwam, een bijzondere samenwerking, namelijk met Zo Gospel Choir. Een gospelkoor wat in Nederland, in Amsterdam zit. Heel bekend, hebben ook met veel andere mensen samengewerkt. Toch moet ik eerlijk bekennen dat ik hun nog niet helemaal kende. Hoe zijn jullie hun op het spoor gekomen?
1: Ja, ik denk ook omdat zij doen vooral natuurlijk veel achtergrond. Dingen of weet je, vaak doen ze mee en ze brengen natuurlijk niet zelf eigen singles uit en dat soort dingen. Dus ik denk dat het daardoor ook komt. Maar wij kennen ze omdat we wel al met ze samengewerkt hebben. Bij bijvoorbeeld Matthijs gaat door en een keer met een met iets met de kerst. Dus wij kennen ze al heel lang en wisten van dat ze gewoon heel goed zijn.
0: Nou, en dat zijn ze absoluut. Ja. Het is wel een andere afslag misschien dan jullie muziek normaal gesproken. Want jullie zitten meestal niet echt in de gospelhoek. En nu wel iets meer, maar dat is echt een match made in heaven.
1: Ja, het is grappig, want we waren het liedje aan het, wat het gemaakt. En toen waren wij het aan het insingen. En toen waren we zelf een beetje die koortjes aan het zingen. Dat vinden we zelf altijd leuk. Uh-huh. En toen dachten we, jeetje, het heeft inderdaad een beetje een soort gospel vibe of zo. Zonder dat het religieus wordt of zo, of werd. Maar het had wel een beetje die vibe. Toen dachten we, zou het niet cool zijn als we gewoon een soort koor regelen? Ja. En toen dachten we eigenlijk meteen aan zo'n gospel choir. Ja, en die waren ook direct enthousiast. Dus dat was heel leuk.
0: 1+1 is dan dus blijkbaar 2. Want ik vroeg me al af hoe dat was gegaan. Of jullie eerst dachten, we gaan een samenwerking aan met het gospelkoor. Of dachten jullie eerst, we gaan een soort nummer maken wat daarbij aansluit. Maar eerst de muziek.
1: Ja, eerst is de muziek en dan zijn we gewoon lekker bezig in de studio met z'n tweetjes aan het opnemen. En dan, ja, dan ontstaat opeens gewoon zo'n idee, omdat je dus aan het zingen bent. Ja. Je denkt, ja, mooi hoor, dat koortje dat we aan het insingen zijn. Maar volgens mij kan een gospelkoor dat veel beter. Dus zodoende. Ja, dat ontstaat dan gewoon in de studio en dat is wel heel erg leuk. En toen hebben ze uitgenodigd, toen zijn ze gekomen en toen was het ook meteen raak. Ik voelde dat meteen.
0: Ja?
1: Toen tilde meteen het liedje naar een next level.
0: Ja, hoe voelde dat dan voor jou? Een gevoel van nu is het af? Of komt het echt over?
1: Ja, dat is dat het heel erg kloppend is. En weet je wel, toverde gewoon meteen een lach op mijn gezicht. Dat was het gewoon. Dat voel je. Je voelt direct van, dit nou klopt het, weet je wel. Ja. En dat is altijd heerlijk als dat ontstaat in de studio als je aan het opnemen bent.
0: En het is dan wel opeens volle bak, want normaal gesproken staan jullie veel al met z'n tweeën in de studio, toch?
1: Ja, nee, dan heb je zeker een studio vol met mensen, ja. Maar het zijn ook nog eens hele gezellige mensen, dus dat is ook heel fijn.
0: Ah, kijk, goed zo, dat is belangrijk. Ja. En hoe zijn de reacties dan op dit nummer?
1: Ja, heel goed. Heel leuk. Veel fijne, leuke reacties. En ik vind het ook wel leuk om ons publiek af en toe een beetje te verrassen. Dus dat is nu ook wel gelukt.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, het gaat goed. Dus het is een fijn. Volgens mij vinden mensen het een fijn liedje.
0: En met een mooie boodschap ook. Work for that love.
1: Ja, nou dat vond ik dus ook meteen wel passen. Toen we het klaar hadden van de boodschap is natuurlijk ook wel gewoon positief en liefde uitdragen. Een beetje dat, hè, dat je je beste voor moet doen.
0: Ja.
1: Dat het niet vanzelf gaat.
0: Dat past misschien juist ook wel bij het geluid dus van een gospelkoor, die boodschap.
1: Ja, dus alles kwam gewoon samen en dat is gewoon echt heel tof.
0: Ah, mooi. En hoe doen jullie dit live dan? Want jullie hebben natuurlijk niet elk concert dat hele gospelkoor mee in de kofferbak.
1: Nee, dat kan helaas niet zo leuk zijn, maar nee, dan speel je het ook wel met z'n tweetjes hoor. En dan nemen wij gewoon alle stemmen voor onze rekening.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook hartstikke vet.
1: Ja, zeker. Ja. Dat kunnen we sowieso ook geschreven, hè?
0: Daarom, dat is ook zo.
1: Dat doen we natuurlijk al vaker. We spelen natuurlijk ook heel veel met z'n tweetjes in veel theaters en dat soort dingen. En dan spelen vaak de liedjes ook zoals ze gemaakt zijn eigenlijk uiteindelijk.
0: Ja, en daarover gesproken, jullie komen ook vanaf augustus weer bij ons in de provincie. Nijverdal, ja, Ommen, Enschede, Hardenberg, Raalte, die is al uitverkocht, zie ik. Heb je er weer zin in om in je eigen thuisprovincie lekker te spelen?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is altijd fijn en het voelt altijd als thuiskomen. En het is ook, we hebben een hele fijne provincie om te spelen, omdat we hebben gewoon een heel, heel fijn publiek. Heel aandachtig en veel gewoon muziekliefhebbers. En dat is heel fijn.
0: Dat is het belangrijkste, toch? Dat is waar je het voor doet.
1: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: Ja. Nou, wil je erbij zijn, check vooral eventjes de website van Tangerine. Maar vooral nu even tijd voor een voorproefje in de vorm van de nieuwe oogst. Want Arnoud, die hebben jullie weer te pakken met Work for That Love.
1: Oh, ja, echt? Nou, dat vind ik echt heel leuk. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: Heel blij mee.
0: Goed zo. Betekent dat we er deze week extra vaak van genieten met deze keer als eerst. Tangerine dus samen met So Gospel Choir, Work for That Love.
2: Radio Oost.

Choir. Met Work For That Love is dus de nieuwe oogst vanaf vandaag. Extra vaak ga je hem de komende week horen. En het past wel bij de zomerse temperaturen, toch?

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Half 3 en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Code rood gaat langer duren. Morgen tot 9 uur 's avonds voor Overijssel, Brabant en Gelderland. De rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is van vannacht tot morgen midden... even overnieuw. De rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is van vannacht tot morgen middernacht code oranje. Dus nog één keer. Code rood gaat langer duren, ook in Overijssel. De wielrenner die zaterdag gewond raakte bij een ongeluk in Hellendoorn is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een man van 59 uit de gemeente Hellendoorn. Bij het ongeluk botste het slachtoffer met een auto met aanhanger. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar dus aan zijn verwondingen. Het plan van de KNVB om weekendverenigingen

0: en op zaterdag wil spelen. De KNVB is blij dat er nu duidelijkheid is. Een scooterrijder is gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus in Sipkulo. De scooterrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Volgens de eerste berichten botste de scooterrijder die vanuit de richting Sipkulo kwam op de bestelbus toen deze wilde afslaan. En het is een warme dag, maar voor veel mensen is het ook een mooie dag. Het is namelijk 26-6-2026. Natuurlijk een populaire trouwdatum. Elkaar het ja-woord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
1: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. Hè? En dat doen we gewoon. Een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nog eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
0: Dat is toch mooi, hè? En ook het laatste nieuws direct. Meer nieuws in Overijssel. Dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Nou, je hoort het al, code rood vandaag. En dat gaat dus in onze provincie ook nog door morgen. Het is een graadje of 37 à 38. Momenteel nog ietsje frisser, maar het zou kunnen dat het dus nog wat warmer gaat worden. En er staat ook een licht briesje. Nou, die is wel fijn meegenomen. Het voelt een beetje klam aan vandaag. Dat komt omdat de lucht die nu boven ons hangt vrij vochtig is. Er kan ook vanavond nog een onweersbui ontstaan. Ook het weekend blijft het heel warm. Tijdens de nachten zal het zo'n 20 graden zijn. Dan de situatie op de weg, vooral op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat 10 minuten vertraging in verband met de politiecontrole daar. Op diezelfde A1, maar dan tussen Badmen en Twello, daar staat 5 kilometer file. 20 minuten heb je daar vertraging en dat komt allemaal door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.

Als je dan mij vraagt, kan je hier nooit mee verkeerd gaan, toch? Santana hoorde je, hold on. Ja, en dat is sowieso goed advies. Hou vol, vandaag zitten we toch wel op het hoogtepunt qua temperatuur. Morgen dus ook nog code rood, maar daarna zal het al wel wat gaan afkoelen. Ja, en wat ook fijn is, is om gewoon goed door te blijven luisteren naar Radio Oost. Want we geven natuurlijk de hele dag nog noodradio's weg. Heb je nog niet zo'n noodradio gewonnen, dan maak je nog kans. Ja, je snapt het, we geven er natuurlijk maximaal 1 per persoon weg. Dus als je al een keertje hebt gewonnen, helaas, dan is nu de beurt aan iemand anders. Ja, hoe werkt dat nou? Heel simpel. Dit keer maak je kans op niet alleen die noodradio, maar ook het Radio Oost prijzenpakket. Stoppen we er gewoon bij in, als je tenminste weet welke link je hoort tussen deze 3 nummers. Het zijn 3, ja, wat zullen we zeggen? Barbecue, gezellig, warme nummers. Maar de vraag aan jou is, welke link hoor je? Ja, en die kan zitten in de artiest, die kan zitten in de titel of in de tekst die je hoort. Weet je nou het goede antwoord? Stuur het dan in via de Oost-app of bel even.

Er zit dus een overkoepelend thema in, maar wat is dat overkoepelende thema? Stuur hem maar in via de Oost-app of bel even 074-2456-665. En dat alles om kans te maken op niet alleen het Radio Oost prijspakket, maar we stoppen er ook nog gewoon een noodradio bij in.

0: De Bouwsta op Radio Oost hoorde je Magnetic. Fijn zomers toch? En over zomer gesproken, ook een warme liedjeslink vandaag. En die speel ik samen met Hans uit Kampen. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik dacht dat toen jij zei, ik woon in Kampen, van, oh, dan woon je vast lekker bij het water. Is misschien een stukje koeler, maar dat valt een beetje tegen, hè?
1: Ja, ja. Maar dat valt te doen. Ik kan er goed tegen.
0: Dus. Oh, goed zo, goed zo. Want bij jou in huis is het wel koel te houden?
1: Nou ja, 28 graden. Dus dat valt nog wel mee.
0: Ja, hou jij een beetje van de warmte?
1: Jawel, ja. Ja.
0: Oh!
1: Ja, dat komt. Vroeger heb ik als machinist op de grote vaart gewerkt. Mm-hmm. En als je daar in de warme gedeeltes kwam, dan was het in de machinekamer 30, 40 graden.
0: Zo.
1: En dan moet je nog werken ook.
0: Ja, dus dit voelt eigenlijk voor jou alsof je weer terug op de boot bent?
1: Dus een beetje wel, ja.
0: Ja, ja. Ja, nou oké, okay. Fijn dat je er goed tegen kan. Ik moet zeggen dat ik af en toe wel aan een beetje verkoeling toe ben, hoor.
1: Nou, ik heb de blower in huis staan, dus...
0: Ja. En als ik jou zo hoor, Hans, maken ze jou de pis ook niet lauw?
1: Nee.
0: Nee, ja, dat helpt ook mee, toch? Dat je een beetje rustig blijft?
1: Ja, daarom.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, eens even kijken of die koelbloedige geest van jou ook helpt bij het spelen van het spelletje. Ik heb 3 fragmenten voor je, 3 muziekfragmenten. En de vraag aan jou is, wat is de link?

0: Weet jij ook zo welke nummers dit waren?
1: Nou, de ene wel van Sweet Home Alabama. Ik weet alleen niet meer van wie. Uh-huh. Maar de link is zomer.
0: Inderdaad, dat klopt. Je hoorde namelijk Kid Rock All Summer Long. En die heeft een stukje van zijn melodie geleend aan Sweet Home Alabama. Ja. André Hazes met Zomer. En ook hoorde je Don Henley en The Boys of Summer. Hartstikke goed gedaan, Hans. Betekent dat het Radio Oost prijspakket en die noodradio voor jou zijn.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Dat dacht ik. Van harte gefeliciteerd. Ja. Nou, en er zit van alles in die noodradio, hoor. Je kunt je telefoon eraan opladen, er zit een zonnepaneeltje in.
1: Want ik kijk elke dag naar TV Oost.
0: Dus, je bent al helemaal op de hoogte.
1: Ja.
0: Het enige wat er niet in zit, is een airco.
1: Goed, dat is jammer. Ja.
0: Dat was extra mooi geweest, hè?
1: Ja.
0: We gaan het naar je opsturen, dus blijf zo nog even aan de telefoon. Maar voordat ik naar de muziek ga, nog één vraag. Welke van deze drie nummers wil jij horen? Dat is een extra cadeautje voor je.
1: Sweet Home Alabama.
0: Sweet Home, ja, het is dus All Summer Long, niet Sweet Home Alabama zelf.
1: Ja, All Summer Long, ja.
0: Ja? Oké.
1: Okay, dat zou ik graag willen horen.
0: Nou, gaan we daarvan genieten. Hans van harte.
1: Ik blijf aan de lijn voor mijn gegevens, hè?
0: Ja, doe maar.
1: Ja.
0: Heb jij nou naast die noodradio gegrepen? Geen nood, het volgende uur geven we gewoon weer eentje weg.

Kid Rock en All Summer Long was een van de nummers die je net hoorde in de zomerse liedjeslink. De andere die voorbij kwam was André Hazes met Zomer en Don Henley met The Boys of Summer. Ja, en dan was die link natuurlijk simpelweg zomer. En daarmee won Hans uit Kampen de noodradio en het Radio Oostprijzenpakket. Maar ook volgend uur maak je weer kans op zo'n noodradio. En sturen we onze Oene op pad. En dit is Jewel.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ja.

0: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Voor de grote...

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
2: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Aanstaande zondag is het koopzondag van 12 tot 5.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Code rood blijft het langer van kracht, ook in onze provincie. De weerswaarschuwing geldt tot morgenavond 9 uur. Er is steeds meer bekend over de stikstofplannen van het kabinet. Na verwachting worden rond dit moment alle plannen gepresenteerd. En de wielrenner die zaterdag gewond raakte bij een ongeluk in Hellendoorn is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een man van 59 uit de gemeente Hellendoorn. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
3: Radio Oost.

Michael Jackson op Radio Oost hoorde je en Beat It. Zometeen tijd om onze Uno op pad te sturen. Eens even kijken hoe het met hem vergaat. En muziek krijg je van Taylor Swift. En nu tijd voor Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way?

0: Taylor Swift. En Elizabeth Taylor.
1: Op pad in Overijssel.
0: Ja, en van Elizabeth Taylor naar onze eigen Loen Oene Loonstra. Die is momenteel in de bibliotheek in Hengelo. Want Oene, daar staat iets bijzonders te gebeuren. Hè? Zeker een goede tip als je wel een beetje verkoeling kan gebruiken, dacht ik.
2: In de Bibliotheek Twente afdeling Hengelo is vanavond de Night at the Library wordt daar gehouden. Ik ga daarover praten met een van de organisatoren. Dat is Iris Kilsdonk. Wat houdt dat nou in? Night of the Library.
3: Night at the Library. Nou, dat houdt in dat we een groot feest willen geven voor jongeren in Hengelo en omstreken. We gaan vieren dat we nu een jongerenprogramma hebben in de bibliotheek. Dus vanavond barst het los.
2: Ja, het is voor de eerste keer, hè? Vanwaar dat idee om alleen voor jongeren dit te organiseren?
3: Nou, we hebben een jeugdafdeling binnen Bibliotheek Twente en een volwassenenafdeling. En in jeugd was eigenlijk van 0 tot 18, zagen we in praktijk dat het heel veel naar basisschoolleerlingen ging. We zagen heel veel leuke dingen om te doen. En er waren nog heel weinig dingen voor jongeren, voor mensen tussen de 12 en 18 jaar. En dat wilden we verbeteren. We wilden meer leuke dingen voor jongeren. Ik zie zelf ook jongeren zoeken connectie, leuke dingen om te doen, toegankelijke dingen die niet zoveel geld kosten. Dat helpt natuurlijk ook. En dat wilden wij een rol spelen.
2: Ja, hoe ziet dat programma eruit?
3: Nou, we kunnen van alles doen. Je kan rondlopen en van alles een klein beetje. Je kan ergens aanschuiven en blijven zitten. We hebben een film om te kijken. We hebben een silent disco om te vieren. We hebben Dungeons and Dragons met de Dondersteen. We hebben een videogame toernooi met Retro for Sale. Je kan tote bags maken. Je kan buttons maken. Nou, er is heel veel mocktails om te drinken. Er is van alles leuks om te doen.
2: En dan een Mario Kart toernooi?
3: Ja, zeker. Kan je ook prijzen mee winnen.
2: Oh, wat zijn de prijzen?
3: De hoofdprijs is een prijzenpakket van zowel de Dondersteen als Retro for Sale ter waarde van €50. De nummer 2 krijgt een prijzenpakket ter waarde van 25. En nummer 3 krijgt een prijzenpakket ter waarde van €15.
2: Ja. Dit is de eerste keer dus. Hoe loopt de organisatie? Wat is al vanavond?
3: Het is al vanavond. De aanmeldingen gaan heel goed. We hebben al 100 aanmeldingen en een paar op de wachtlijst. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat het al vrij vol gaat zitten. Maar we hebben er ontzettend veel zin in.
2: Ja, en we zitten met de catering. Want ja, jongeren van 12 tot 18 mogen nog niet geen alcohol drinken.
3: Geen alcohol drinken. Dus we hebben een mocktailbar. Dat zijn dus cocktails zonder alcohol. We hebben ook frisdrank. We hebben een paar hapjes. En we hebben waterijsjes, omdat het zo lekker warm gaat worden vandaag.
2: Ja, naar welk onderdeel kijk jij het meest uit?
3: Ik kijk het meest uit naar de silent disco. Ik wil mensen lekker zien dansen. En
2: even voor de volledigheid, mensen die hebben een hoofdtelefoon op. Die horen daar muziek, muzikale klanken. En dan kunnen ze op dansen of andere bewegingen maken.
3: Zeker. Het is eigenlijk inderdaad een disco met koptelefoon. Je hebt alleen 2 zenders. Dus de ene helft van de mensen hoort één liedje en de andere een ander liedje. Waardoor het dus heel grappig gaat worden. Want je ziet elkaar dansen. En de ene danst met jou mee op de maat. En de ander misschien op een heel andere beat. Dus het kan heel grappig zijn. En de omgeving heeft er wat minder last van. Want iedereen heeft een koptelefoon op. Tenzij iedereen gaat meezingen natuurlijk.
2: Je kunt glas krijgen van de nodige decibels.
3: Ja, precies. Dat komt helemaal goed.
2: Ja, helemaal goed. Het is de eerste keer. Het is ook al uitverkocht. Ja, hoe snel werd het uitverkocht?
3: Ja, echt al een week voordat we vandaag mogen starten was het uitverkocht. Daar ben ik super trots op. Had ik echt niet verwacht. Hadden we niet verwacht met z'n allen. Maar we zijn super blij dat er animo voor is. Dat we de jongeren hebben kunnen bereiken. En we gaan zeker vragen ook aan de jongeren zelf wat ze nog meer willen zien in de bieb. Want we willen het zo houden.
2: Ja, dat betekent volgend jaar weer of misschien nog een half jaar?
3: We nemen het zeker mee, ja. En we hebben vanaf nu 2 keer per maand wat leuks om te doen voor jongeren. Dus het is echt een kick-off. Het is een begin van een programma. Maar of de Night at the Library nog terugkomt, dat kan ik nog niet helemaal zeker zeggen.
2: Oké. Zijn er nog andere bibliotheken in Overijssel, voor zover jij weet, die dit doen?
3: Er zijn er wel een aantal die een Night at the Library hebben gehad. Maar niet op de manier hoe wij het doen. Dus ze noemen het dan wel zo, maar dan ziet het er iets anders uit. Ook misschien voor een andere leeftijd. Maar zoals wij het nu doen, dat hebben we nu voor het eerst.
2: Ga vooral genieten.
3: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: Jeetje, ik ben gewoon een beetje jaloers dat ik hier niet meer naartoe kan. Wat tof zeg.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.

0: In het oosten en het zuiden vaker veel koeien op weinig veld staan, vergeleken met andere delen van het land. De stikstofplannen lekten al deels uit. Rond 15 grote natuurgebieden, waaronder de Sallandse Heuvelrug, komt er een zone van 1 kilometer waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Rond 85 andere natuurgebieden komt zo'n zone van 500 meter. Code rood blijft langer van kracht in onze provincie tot morgenavond 9 uur. Ook in een aantal andere provincies geldt de weerswaarschuwing langer. Het KNMI legt uit hoe ze tot dit besluit zijn gekomen.
1: De discussie zat vooral in voor welke provincies is dit nog wel nodig en welke provincies kunnen we afschalen naar oranje.
2: Waarom wel in het zuiden en in het noorden niet?
1: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager.
0: In de provincies waar morgen ook nog code rood geldt kunnen de temperaturen oplopen tot 38 graden. Ook wordt er gewaarschuwd voor onweer in heel het land morgenavond.
1: Vergelijkbaar of zelfs erger dan afgelopen vrijdag, waar natuurlijk het hele land fors te maken heeft gehad. Forse schade is opgetreden als gevolg van het onweer.
0: Iedereen krijgt het advies zoveel mogelijk uit de zon te blijven en rekening te houden met uitdrogingsverschijnselen, klachten van oververhitting en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte. Maar ja, hoe hou je dan het beste rekening met deze hitte? Deze adviseur van Milieu en Gezondheid bij GGD Twente en IJsseland heeft nog wel wat tips.
3: Ons belangrijkste advies voor iedereen voor vandaag vooral is: zoek verkoeling, blijf uit de zon, doe rustig aan en drink voldoende. Het klinkt zo logisch, ja, en toch is het soms nodig om het even te herhalen. We moeten er allemaal toch weer even aan wennen. Code rood is er niet voor niks. Het wordt echt heel warm vandaag.
0: Ja, en als het in je eigen huis niet te doen is met de warmte, dan heeft ze ook nog wat tips. Zoek bijvoorbeeld ergens anders koude plekken op.
3: Er zijn tegenwoordig toch wel veel winkels en plekken waar airco is. Ga dan vooral ook heel rustig daar naartoe lopen. Neem een flesje water mee voor onderweg. Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te lopen. Als je toch het huis niet uit wil, probeer dan thuis dingen te doen. Als bijvoorbeeld een natte handdoek in de nek leggen. Ventilator aanzetten.
0: Nou, bij de Bovenkerk in Kampen is een speciale ruimte ingericht voor verkoeling. Er wordt gezorgd voor water en een goed gesprek. En net als de mens kunnen dieren ook heel veel last hebben van de warmte. Bij de dierenpension in Punthorst moeten ze vandaag zorgen voor 47 honden. Gelukkig was er al goed nagedacht over de hitte toen het pension werd gebouwd, vertelt de eigenaar.
4: Nou, we hebben een dierenpension gebouwd 10 jaar geleden. En daar hebben we heel goed nagedacht over hoe kunnen we die duurzaam verwarmen en koelen. En we hebben dan een warmtepomp waarmee we ook de vloer in dit geval kunnen koelen. Dus honden houden heel erg van koude oppervlaktes in de zomer. Mensen hebben kleedjes en mandjes mee. En we zien nu, zeker in die warme dagen, gaan de honden allemaal op de koude vloer liggen. Dat is heel aangenaam voor de hond. Kunnen ze sneller afkoelen. En daarbij hebben we een jaar of 4, 5 geleden hebben we ook in het hele gebouw airconditioning aangelegd. Ja, en dat is fantastisch voor de honden.
0: Ja, zorg dus goed voor jezelf, voor je medemens en natuurlijk ook voor alle dieren. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
5: Je had het over koele plekjes, hè? Daar is dus blijkbaar zelfs een website voor, koelplekje.nl. En daar heb je dan een kaart en dan kun je op inzoomen. Dan kun je bij jou in de buurt zien waar je terecht kan voor een koele plek. Dus bijvoorbeeld een openbaar gebouw zoals een bibliotheek die een airco heeft.
0: Oh, wat superhandig.
5: Toch?
0: Nou ja, zeker de moeite waard om even te bekijken.
5: Daarom. Dankjewel. Jo. Ja, ik hoef het eigenlijk niet te vertellen, toch, wat het weer is van vandaag. Want je hebt het ongetwijfeld al gemerkt en regelmatig ook voorbij horen komen. Nou, voor de zekerheid toch nog even, het is tussen de 35 en 38 graden. Er staat een licht briesje en het is een beetje klammig. Vanavond kan er dus nog wat onweer zijn. Ook in het weekend blijft het warm. Temperaturen die zitten tussen de 33 en 36 graden morgen. Zondag koelt het wat af. De nachten overigens moeten we nog wel even doorbikkelen, want ook dan blijft het boven de 20 graden.

0: Shakira op Radio Oost hoorde je. En Underneath Your Clothes. Ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk het nieuws. En ook kwam dat befaamde noodradio-alarm erbij. Even zien, we hebben weer een hele hoop berichtjes. Nou, weet je wat? Ik geef hem gewoon aan Gerard. Gerard zegt, vandaag is nooit, zie die radio steeds aan mij ontglippen. Nou, bij deze keer niet, Gerard. Van harte gefeliciteerd, hij is voor jou.
1: Je moeder van Holm, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: Goed advies van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Ja, ook goed advies misschien wel.
1: Goed advies.
0: Hoezo?
1: Niet de weg op gaan, Paula Geyser. Ja, maar dat is als het moet.
0: Maar dat is dan toch veilig?
1: Nou.
0: Dus ze zeggen, rijd veilig. Nou, als je niet veilig de weg op kan, dan moet je dus niet rijden.
1: Wauw, dit kan op een tegeltje.
0: Heb ik mijn vakkundige uitgeluld,
1: dit
0: of niet?
1: Dit heb jij heel knap gedaan. Ja. Advocatuur, lijkt me ooit voor jou.
0: Ik heb ooit een dag meegelopen met de advocaat.
1: Was niet?
0: Nee, was het niet voor mij. Wat ik trouwens nog wel las, als je het wel de weg op gaat... neem even een flesje water mee en een paraplu. Als je met pech langs de weg komt te staan... dan heb je in elk geval nog een soort parasol. Want
1: ik had het beide in de auto.
0: Echt?
1: Ja, een fles water en een paraplu. Ja,
0: ik dacht dat een voorbereiding.
1: Nou ja, ik dacht, stel je voor, ik kom stil te staan. Dan was ik niet alleen geweest, hoor. Het was knetterknijter, niet normaal druk op de weg. Hier,
0: echt?
1: Echt niet normaal.
0: Ondanks het advies om niet de weg op te gaan als die nodig is.
1: Ik heb nooit zoveel auto's bij elkaar gezien. Ik stond niet in de file, maar het was gewoon echt heel druk. Echt, zeg maar normaal, ik rij elke vrijdag hier naartoe. Mm-hmm. Het was echt aansluiten.
0: Vakantiegangers al.
1: Nou, ook veel Duitsers die teruggingen naar eigen land. Veel mensen met DEFCON achterop. Weet je wel, het Hardstyle-festival.
0: Dat ging toch niet meer door?
1: Nee, maar dan moesten ze nu dus allemaal weer terug naar huis.
0: Oh, want ze stonden er al.
1: Ja, veel mensen stonden op die camping.
0: Och.
1: Ze hebben een beveiligingspoortje gesloopt en daarna konden ze weer naar huis.
0: Ja, ah, oké.
1: Okay. Bijzonder. Het gaat onze inkopper vandaag, waarmee jij een prijzenpakket met een noodradio kan winnen. Over de hitte. Je verwacht het eigenlijk niet.
0: Nee, die had ik niet aanzien komen.
1: Ik moet even een likje nemen voor mijn ijsje. Moment.
0: Oh ja, ben jij aan het druipen?
1: Mm-hmm.
0: Druipers zijn nooit goed.
2: Mm-hmm. Nee, ik kan me. Hij smelt wel een beetje.
1: Als jij het nou warm hebt, dan de arrestanten in het cellencomplex in Born hebben dat ook. Het werd ze letterlijk te warm onder hun voeten. Het is nieuws van gisteren, maar gisteren zijn ze al verplaatst. Nou, dat geldt natuurlijk om een leuke inkopper, een zin die jij mag afmaken voor het prijzenpakket en een noodradio. Vul aan, arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Ik vind net de blik die jij mij altijd geeft. Kijk, je hebt zeg maar Afkoel TV, dat zie je nu op TV Oost. En je hebt ook de blik van Paula Geyser bij de inkopper. Het is echt alsof je naar een leeg canvas kijkt op dat moment.
0: Ja, ik probeer altijd mee te denken. Mm-hmm. Ik denk, ik heb iets leuks, maar er gebeurde gewoon niks in mijn hoofd.
1: Oh ja,
0: ik het was een gevalletje, dus... licht brand wel, maar er is niemand thuis. Zeg.
1: Oh, nou, nog steeds prachtig. Arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Ik vond dit dus zelf heel leuk voor mij bedacht, dus... Nou ja, misschien ook wel. Op naar de koelcel.
0: Hey, koelcel. Ja, leuk.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker.
1: Goed, dat vindt niet iedereen, want er wordt al volop gereageerd. Jij kan dit natuurlijk ook veel beter. Zegt de ene agent tegen de ander. Zitten we nu bij de mobiele eenheid? Dankjewel, Hein. Of Gert de Kleine, de hersencel die dit bedacht heeft, verdient eenzame opsluiting. Dank je, Gert. Of Jenny Boonstra. Poeh, zelfs achter de tralies was het niet uit te houden. Kan jij dit nou beter? Wil je een noodradio winnen en een prijspakket? Laat dan even jouw reactie achter. Doe je via de WhatsApp 06-4567-1-331 of even via onze Facebookpagina.
0: Zo is het. José, geniet nog even lekker van je ijsje. Zometeen na de klok van 4 meer José samen met Benjamin op Radio Oost. Wil je dus dat Radio Oost prijzenpakket winnen met die noodradio? Vul dan eventjes die inkopper aan. Dat kan allemaal via de Facebookpagina.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Code rood blijft langer van kracht, ook in onze provincie. De weerswaarschuwing geldt tot morgenavond 9 uur. Rond dit moment worden alle stikstofplannen van het kabinet gepresenteerd. Met de plannen moet Nederland van het zogenoemde stikstofslot afkomen. En de wielrenner die zaterdag gewond raakte bij een ongeluk in Hellendoorn is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een man van 59 uit de gemeente Hellendoorn. Meer nieuws op oost.nl.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. We gaan nog even naar de weg. Want ondanks het advies dat je echt niet de weg op moet gaan en het op veel plekken veel rustiger is dan normaal, is het toch aansluit in onze provincie. Eigenlijk maar één opvallende file. Dat is de A35 Almelo richting Enschede, tussen Delden en Enschede-West. En die is ook meteen echt flink lang. Is niet fijn met plus 36 op dit moment. Hij is 4 kilometer lang en je vertraging daar bijna een half uur. Sterkte als je erin staat.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
18: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
20: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
21: Voor de grootste keuze in

0: Paris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Het weekend in.
2: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
3: We glijden de zomer in met José en Benjamin.

0: It's a Maniac van Michael Cimbello. Nou, heel eerlijk gezegd, dat spuit ook wel een beetje.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Op net een ijsje en het gebeurt me niet vaak, ben je meer, maar het ding droopt me gewoon van stokje af.
3: Ja, dat gaat snel met dit weer, hè?
0: Het is ongelooflijk heet. Als je nu kijkt via TV Oost, dan zie je dat we lekker door de sneeuw heen rijden. Het is Afkoel TV op TV Oost. We proberen hier een klein beetje deze code rooddag doorheen te slepen. Ja, het is het weeralarm, wat eigenlijk de hele dag geldt, maar ook nog doorgaat, toch?
3: Het gaat zeker door in verschillende provincies, waaronder Overijssel. Code rood gaat nog even door tot morgenavond 9 uur. Dus let op jezelf, let op de ander en let ook op alle dieren om je heen natuurlijk.
0: En alsof het nog niet heet genoeg was, kregen we ook nog net nieuws vers van de pers. Het heeft te maken met de stikstofplannen.
3: Klopt, de stikstofplannen. Het kabinet heeft zojuist de maatregelen bekendgemaakt. Tenminste, ze zijn op dit moment bezig, want Nederland moet natuurlijk van dat stikstofslot af.
4: Met investeringen van 20 miljard euro maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging. Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur.
0: Het doet me ook een beetje denken aan het begin van de coronapandemie. Ja. Zoals hij praat, onze Jamie van Essen, landbouwminister. Ja, een beetje narig. Zometeen hoor je er meer over.

0: Deze hele plaat van Bruno Mars is echt fantastisch. Zegt deze toch wel vrij grote fan. Bruno Mars en Risk It All op Radio Oost. Hey, hallo, fijne vrijdagmiddag. Het is bijna 17 minuten over 4. Wat was jouw nieuws van deze week? Schakelen we even over met onze nieuwsredactie. Hallo, nieuwsredactie.
1: Hey, hallo.
0: Onze eenkoppige nieuwsredactie. Benjamin, wat was jouw nieuws van deze week?
1: Ja, dan gaan we toch even terug naar afgelopen weekend.
0: Want toen had ik natuurlijk altijd terug naar het weekend.
1: Nee, meestal gaan we altijd vooruit naar het komende weekend. Want dan gaat er altijd wat gebeuren. Nu gaat er iets gebeuren wat al is geweest in mijn mooie week.
0: Vertel.
1: Ik heb natuurlijk een jaren nu met mijn vriendin.
0: Zeker.
1: Dus we gingen kamperen in Noordwijk.
0: En het was niet zo bloedheet. Tenminste, het eentje was niet zo bloedheet.
1: Nee,
0: als nu?
1: Het was inderdaad prima te doen. Het was wel warm, maar het was prima te doen. 24, 25 graden ongeveer. En toen keken we natuurlijk ook... We hadden geluisterd naar het WK voetbal. Dat was toch wel bijzonder.
0: Heerlijk.
1: Meestal kijk je altijd naar de wedstrijd. Nu hadden we gewoon even onze noodradiootje aan. Dus ik kan direct even zeggen dat die heel goed werkt trouwens.
0: Heel goed.
1: Het was heel gezellig.
0: Wat leuk zeg. Je hebt er gewoon daar het voetbal geluisterd.
1: Ja.
0: Maar het geinige daaraan is... dat jij volgens mij vertelde vanmiddag dat je eerder bent, toch?
1: Ja, klopt. Als je nou de radio luistert, dan loop je bijna wel een minuut voor.
0: Een minuut?
1: Ja, zeker wel op de livestream. Want we hadden dus ook andere mensen die hadden de beamer aanstaan. Die keken wel via, nou ja, een of andere internetverbinding. Wij waren al aan het juichen. Een minuut later, één groepje daar, één groepje daar. Waren nog aan het juichen voor hetzelfde doelpunt. En wij zaten alweer klaar voor de aftrap.
0: Wat heerlijk, zo is het maar weer. De radio loont altijd. Wat was jouw nieuws van deze week? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Je mag een berichtje sturen, zoals dat ook doet Henk uit Enter. Henk die komt met een waarschuwing voor de luisteraars in Enter. Hoi José, hallo Henk. Onze robotgrasmaaier... Snelle Jelle is vanochtend door het openstaande tuinhek geglipt.
1: Wow.
0: Hij is van het laatst gespot gewoon langs de berm. Maar ik zie hem niet meer als iemand hem ziet. Hij luistert niet naar zijn naam en reageert alleen op een lege accu. Groetjes! groetjes, Henk. En ja, mocht iemand dus in Enter een robotgrasmaaier zien... laat het even weten met een appje daar in de studio. Sowieso leuk om wat van je te horen. Jouw nieuws van deze week mag je insturen. En dit is Bob Dylan.
2: The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say, ah, she refuse you. The cracked bells and washed out

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. Barbecue. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Wandeleeuw en ik wil niet dat je liegt. Ik zag wel jou heel hard meezingen. Hey Benjamin, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Zo meteen gaan we natuurlijk hebben over die stikstofmaatregelen. Die zijn zojuist bekendgemaakt. Code Rood moeten we het ook even over hebben. En de Aki Artis.
0: De Aki Artis?
1: De Aki Artis.
0: Gaan we het over hebben.
2: Zomer in Overijssel.
3: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
12: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goren Nieuw-Heden. Wie holt van holt?

0: Het is bijna 16:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het kabinet heeft zojuist de maatregelen bekendgemaakt waarmee het Nederland van het stikstofslot wil halen. Je hoort landbouwminister Van Essen uit Lossen.
2: Ik zeg er eerlijk bij, dit wordt geen gemakkelijke weg. We vragen veel, maar niet van boeren alleen. Van supermarkt tot veevoerbedrijf. De hele voedselketen is aan zet.
1: Het meeste geld uit de pot van 20 miljard euro gaat naar de aanpak rondom natuurgebieden. Rond 15 grote natuurgebieden, waaronder de Sallandse Heuvelrug, moet er een zone van 1 kilometer komen waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Ook wil het kabinet dat melkveehouders maximaal 2,6 koeien per hectare gaan houden. De verwachting is dat vooral boeren in onze provincie de effecten van de maatregelen zullen gaan voelen. Veehouders in het oosten en zuiden van ons land hebben namelijk vaker veel koeien op weinig land, vergeleken met veehouders in andere landen van het land. Uiterlijk eind volgend jaar moet het weer mogelijk zijn om bij projecten kleine hoeveelheden stikstof uit te stoten. Nu ligt de grens vanaf wanneer een stikstofvergunning nodig is zo laag dat in de praktijk altijd een vergunning nodig is voor uitstoot.
0: Zometeen om 16:45 spreken we met onze landbouwverslaggeefster Chantal en zij kan meer uitleg geven en hopelijk ook een reactie van de boeren.
1: Grote kans dat je dit ook al hebt meegekregen. Code rood geldt morgen ook in onze provincie tot 9 uur in de avond. De kans is groot dat je helemaal klaar bent met die hitte. Op de meeste plekken in onze provincie is het nu rond de 35 graden. Maar waarschijnlijk gaan we deze warmte vaker krijgen. Daar waarschuwt het KNMI voor. Deze enorme hitte heeft namelijk maar één oorzaak.
3: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
1: De Aki Artes kan in Enschede blijven. Voorwaarde is wel dat de kunstacademie de komende 4 jaar groeit naar 375 studenten. Dat heeft het college van bestuur van Hogeschool Artes besloten. Eerder dit jaar zorgde een advies over mogelijke sluiting voor veel onrust. Oud-studenten, de gemeente, de provincie en culturele instellingen spraken zich massaal uit voor behoud van de academie. De beslissing werd bekendgemaakt tijdens een expositie van eindexamens en leverde veel applaus op. De komende jaren moet de Aki samenwerken met de vestigingen in Arnhem en Zwolle om verder te groeien en financieel gezond te blijven. Toch nog maar weer even terug naar die hitte dan, want allerlei bedrijven en organisaties hebben maatregelen genomen tegen die hitte. Zelfs het openluchtzwembad in Zwolle, vertelt de voorzitter.
4: Het is te warm voor onze leden die ook het vrijwilligerswerk doen en toezicht houden aan het bad. En wij kunnen niet van hun vragen om eindeloos in de hitte te staan. Want ze moeten wel op andere leden letten en zorgen dat veiligheid blijft gegarandeerd.
0: Zo, het is ook een beetje warm voor de microfoon, geloof ik. Holy moly.

0: suikerinname gegaan te zijn. Ongelooflijk zeg. Gaan ze vanavond dan weer open of weet je dat niet?
1: Volgens mij blijven ze helemaal dicht. Ja, het is dus te warm voor het personeel. En ze denken dus van ja, dan kunnen wij het niet meer aan. Dus dan moeten we helaas wel dicht. Ondanks dat je denkt van lekker een frisse duik in het water. Dat gaat dus niet meer door.
0: Zo fris is dat volgens mij helemaal niet. Als je namelijk langs het zwembad moet liggen en al die kinderen rennen om je heen.
1: Nee, dat is koud inderdaad. Of dat is warm
0: dat
1: inderdaad.
0: Is
1: maar
0: normaal.
1: In het water zou je denken dat is lekker. Maar toch gaat zo'n openluchtzwembad dus ook dicht.
0: Ja, de badmeester moet ook ergens zitten.
1: Precies.
0: Die moet ook gewoon even kijken naar de kinderen. Nou, voorzichtig aan maar met dit weer, want het is echt bloedheet. Ja, dat hoorde je net al, code rood, hè. De temperatuur is opgelopen naar een graad of 38. Ik moest net even wat uit mijn auto pakken. En ik heb een zwarte auto met een zwart interieur.
1: Maar
0: binnen in mijn auto is het echt 48 graden. Dat kan niet anders. Ik had een zakje chips gekocht vanochtend bij de supermarkt. Maar ik dacht, ja, lekker. Kan ik dat vanavond heerlijk met een koud biertje in de tuin nuttigen. Die zak chips is bijna ontploft. Die staat echt helemaal bol. Ja, het is zo ongelooflijk heet.
1: Wow.
0: Ja, of we het in 40 graden hebben gehaald, dat hoor je straks van onze weervrouw. Ja, en ook morgen dus hoorde je al net van Benjamin code rood. Pas alsjeblieft op jezelf en doe het daarom dus dan ook heel rustig aan. Dit was net heel belangrijk nieuws, hè? Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat is jouw nieuws van deze week. Wat heb je meegemaakt? Wat wil je delen? 06-4567-1331 staat wagenwijd voor jou open. Nou, ik krijg een voorbeeld binnen en dat vind ik mooi. Dat Johnny uit Enschede, die is naar Juffers en Ridders geweest. Dankzij wij jullie gewonnen entreebewijzen. Leuk zeg. Ondanks de hitte van gisteren was het heel goed uit te houden tussen de bomen. Voor de mensen die vanavond gaan, zullen genieten van het muziekspektakel en de koelte tussen de bomen. Groetjes van Johnny uit Enschede. Ja, heerlijk. Ik vind dat echt leuk. Een kleine recensie in de app van waar je dan naartoe gaat. Recensie van je noodradio is niet nodig hoor, maar wel gewoon echt leuk om even wat van je te horen. Wat was jouw nieuws van deze week?
2: Mijn nieuws van de week.
3: Ik ben Eltje Lansink, geboren en getogen in Goor. En mijn nieuws is natuurlijk het Goors school- en volksfeest.
4: Mijn naam is Iris Kilstonk, ik kom uit Hengelo, ik woon in het centrum. En mijn nieuws is dat ik organisator ben van Night at the Library in Bibliotheek Twente, vestiging Hengelo Centrum. We gaan een groot feest geven voor jongeren van 12 tot 18 en ik heb er ontzettend veel zin in.
5: Mijn naam is Gert Tempelman, ik kom uit Holten. En mijn nieuws is dat ik op 11 juli aanstaande met de Entersesom ga varen en wandelen met een groep mensen op excursie met namens het landschap Overijssel.
6: Mijn naam is Erwin Zwierink, voorzitter van de stichting Goors School en Volksfeesten. Mijn nieuws is aanstaande maandag dat de temperaturen iets gaan zakken.
2: Mijn nieuws van de week.
0: Wordt ondertussen Benjamin uitgelachen door Wouter.
1: Oh, wat dan?
0: Goedemiddag José. Het is ook niet heel handig om een pak chips met dit weer in de auto te laten liggen.
1: Nah.
0: Groetjes, Wouter.

0: Ja, dat is natuurlijk echt helemaal niet grappig. Maar ik moest er toch een klein beetje om lachen. Mijn opa is 92 ondertussen. En die ziet overal kaboutertjes. Ja, het is echt, nou ja, dan zit je bij hem en dan zegt hij, kijk José, een kaboutertje. Ja, het zijn de grappige kanten waarover Snelle zingt. Laat het licht aan op Radio Oost. Goed, zullen we maar eventjes naar de inkopper, want van hitte zou je misschien ook bijna schil gaan kijken en kaboutertjes gaan zien. Het is bloedheet, hoef ik jou niet te vertellen. Ik hoop dat je in de koelte zit, naar TV Oost misschien wel kijkt, een klein beetje afkoelt met onze afkoel-TV-beelden. Lekker zeg, pak je sneeuwlicht daar. Bij mij werkt het nog niet echt, bij jou wel?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het wel een beetje werkt. Ik hoorde inderdaad ook al eerder dat het echt psychologisch is onderzocht. Dat als je dan naar de kou kijkt, dat je het daadwerkelijk ook echt koud krijgt.
0: Ja, we sprayen nu heel eventjes de ramen, zie ik. Oh, heerlijk. Ja, we moeten het natuurlijk wel goed blijven zien, hè? Fijn dat je kijkt, fijn dat je luistert naar TV en Radio Oost. We zijn hier om jou door die code rood heen te slepen en misschien wel een noodradio aan je te geven als je meedoet aan de inkopper. De inkopper die gaat ook over de hitte. Een beetje opmerkelijk nieuws wel. Ja, dat gaat over het cellencomplex in Borne. Daar hadden arrestanten het veel te warm en dus zijn ze verplaatst. Ja, dat is heel bizar. Arrestanten in het cellencomplex in Borne verplaatst dus. Het werd letterlijk te warm onder hun voeten. En daarom is onze inkopper arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander.
1: Nou, bijvoorbeeld, ze gaan nu naar een 5 sterren met buitenzwembad, zegt Wilma Kolder.
0: Nou, heel leuk, Wilma. Zal het zo zijn? Ik weet het niet. Cor Visser zegt de ene agent tegen de ander. Ik denk dat hun vlucht niet doorgaat.
1: Zegt de ene agent tegen de ander, deze van Ludwig Falk. We mogen die arrestanten ook niet te zwaar straffen, toch?
0: Jan Goosen, arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Hebben we ze mooi in een koelcel geplaatst.
1: Charles de Jong heeft ook altijd hele leuke, zegt de ene agent tegen de ander. Als ze uiteindelijk maar geen loopje met ons nemen.
0: En hij zegt ook, volgens justitie hebben ze geen poot om op te staan.
1: Mooi, deze van Els Kok. Arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Goed dat wij zo cool zijn.
0: Jenny Boonstra, zelfs achter de tralies was het niet uit te houden.
1: Herman Riethorst zegt de ene agent tegen de ander. Het waren toch al heethoofden.
0: En Heinz Scheffer zegt de ene agent tegen de ander. Zitten wij nu bij de mobiele eenheid? Goed, dit kan jij misschien nog wel beter. Warm die hersenen ook een beetje op, hè? Ja, in verband met de hitte, misschien hoef je niet al te veel moeite voor te doen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Zometeen een soort speciaal zweetjournaal. Nou,

0: Paul Abdul en Straight Up op Radio Oost. Oké, okay, let op. Ja, ik heb wel gemaakt. Ja, je hoort het misschien net al een beetje, maar het is echt... moet je even heel klein beetje mijn keel voorschrapen. Oké, okay, daar gaan we. Zo, kan echt meedoen aan de Voice, toch? Vind je niet, Benjamin? Nou, vind ik toch jammer dit weer. Dat je dit zegt. Ja, het is echt behoorlijk zweten, hè? Ja, daar is eigenlijk helemaal niet zoveel mis mee. Voor het eerst is er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. Wat doe je nou als het zo ongelooflijk warm is? Dan ga je bijvoorbeeld naar het zwembad. Behalve als het zwembad dicht is.
1: Dat is niet handig.
0: Nee, dat kan niet. Ja, je zou echt verwachten dat zwembaden vandaag dus topomzetten draaien. Maar helaas, helaas, het openluchtzwembad in Zwolle besloot de deuren toch te sluiten.
2: Als je nu om je heen kijkt, is het helemaal rustig in het bad, helaas. Het is te warm. Het is te warm voor onze leden die ook het vrijwilligerswerk doen en toezicht houden aan het bad. En wij kunnen niet van hun vragen om eindeloos in de hitte te staan. Want dus we moeten wel op andere leden letten en zorgen dat veiligheid blijft gegarandeerd. Dus daarom hebben we gisteravond laat helaas besloten om vandaag dicht te gaan om 12 uur. En juist op mooie dagen wil iedereen zoveel mogelijk kunnen genieten. Maar dit is echt overmacht.
0: Overmacht dus. En ook veetransporteurs moesten hun werkzaamheden aanpassen. Boven de 35 graden mag er geen vee vervoerd worden. Rob van der Veen uit Dalfsen werkt daarom overdag niet... Maar dat doet hij 's nachts.
3: Gisteravond zijn de kalveren hier gekomen en hebben we gesorteerd. En zijn ze vannacht naar de kalverhouder gegaan. Ja, we hebben gewoon het schema omgedraaid in plaats van overdag 's nachts. En dat maakt het voor mij niet uit dat ik overdag werk of 's nachts. Dat maakt niet uit. Maar als de kalver mooi van de auto komt en ze gaan weer goed de auto op... omdat het lekker fris is 's nachts, dan heb ik daar een goed gevoel over en dan vind ik het prima. Dan hoef ik overdag niet te werken.
0: Oh, heerlijk. Overdag niet werken, lekker 's nachts. Ja, dit weekend staan er ook heel veel dorpsfeesten op de agenda, hè? Door de warmte moeten programma's aangepast worden. Zo ook in de Lutte, waar de Hellehondsdagen bezig zijn.
4: Welkom op de Hellehondsdagen 2026. Een warme editie. Normaal gesproken doen we om 13:15 een feestelijke opening met de basisschool, met kermis. Dat gaat helaas niet door. We kunnen met de kinderen gewoon hier in de plein niet op met deze temperaturen. Dus daar hebben we helaas moeten besluiten om af te gelasten. Nou ja, de school zit ook dicht, dus ze zijn ook geen kinderen. Betekent wel dat we inderdaad later open gaan met de kermis. We moeten nog even goed kijken hoe we dat doen en wanneer we dat gaan doen. Maar we staan in goed direct contact met de kermis.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Het is echt een beetje aanpassen, hè, wat dat betreft. Ja, en waar het ook warm is... is bij de TT Assen. Ja, want ondanks de code rood gaat TT Assen dit weekend gewoon door. Het lijkt me echt niet uit te houden, hé, in zo'n motorpak. Maar volgens coureur Colin Feijer uit Staphorst is het eigenlijk best wel goed te doen.
5: Tijdens de race ben je er helemaal niet mee bezig, maar tijdens de sessies ook. Je merkt alleen dat je binnenkomt in de box, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Maar voor de rest merk je het niet zoveel.
0: Colin maakt zich meer druk om zijn schouder dan de hitte. 3 maanden geleden maakte hij een crash in Amerika en zijn schouder is nog steeds niet helemaal oké.
5: Okay. Ja, ik heb me de kom gehad en er zit nog wel redelijk wat schade omheen. Maar daar zijn we druk mee bezig om dat weer eruit te werken. En dan hopelijk weer 100% te worden. Met de pijnstillers denk ik dat we veel ver komen. En ja, in de training heb ik er nooit last van. En de trainingen staan we er ook meestal goed bij. Maar ja, de race is waar ik het meeste last van heb. Spanningen komen erbij natuurlijk. Je bent iets meer aan het aanspannen. En daar heb ik nog nooit eerder pijnstillers gebruikt. Omdat ik daar niet zo van ben natuurlijk. Maar ik denk dat ik het toch dit weekend een keer ga proberen om dat toch te doen.
0: Lijkt me een heel goed idee. Aan de support zal het dit weekend in ieder geval niet liggen. Vanuit Staphorst en Rauwveen is er weer een hele delegatie naar de TT in Assen afgereisd. Zo ook onze collega Joost Haring. Joost, is het een beetje uit te houden daar?
6: Hey José, een hele goede middag. Ja, het is warm. Dat is het woord van de dag. Misschien wel van het hele weekend. Ik sta onder de hoofdtribune terwijl de vrije trainingen achter mij plaatsvinden. En voor muziek een hele grote ventilator met daarvoor een grote waterbak... dat de nevel over een grote groep mensen heen verspreidt. Want het is echt warm. We zaten net op de talud bij de vaste plek waar we Colin altijd steunen... ieder jaar met de Stappersers en Rovenus waar we vast dit jaar mee naartoe gaan. En je zit in een volle bak zon. Er zijn geen schaduwplekken. Waterpunten zijn, zijn er niet heel veel. Het is soms even zoeken. Het is moeilijk uit te houden. Ik zit hier naast Aaron. Aaron, hoe vind jij het gaan? Je hebt een vaste bezoeker van de TT.
7: Het is een beetje de juiste plek, dus heb ik nu wel veel wind.
1: Het is gewoon veel insmeren en veel water drinken. En anders op zich nog wel redelijk te doen. Af en toe in de schaduw onder de bomen. En dan kun je het wel volhouden hier.
7: Colin is al een paar keer voorbij gegaan. Hoe vond je dat hier deed?
1: Ah, prima, dit was nog maar de eerste vrije training. Dus op zich, dat zegt eigenlijk nog niks. 12e positie, ja, dat is niet gek. Maar ja, zometeen is het wat belangrijker. Dus we hopen dat dit goed gaat doen. Dus we hopen dat we een beetje kunnen supporten.
7: Supporten in de hitte, dat is de mantra van deze dag en misschien wel dit hele weekend. Het is warm, maar de TT is wel weer terug. En dat is eigenlijk het belangrijkste waar het hier om gaat bij deze mensen. Ik hoop dat het bij jou ook een beetje uithouden is.
0: Ja, dat is best wel eigenlijk. Dankjewel Joost, veel plezier. Tot zover dit. Oh, nou leuk hè, daar komt hij nog een keer.
8: Heet, heet,

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Het meeste geld voor de stikstofaanpak gaat naar natuurgebieden. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt. Onder andere rond de Sallandse Heuvelrug moet een zone van 1 kilometer komen... waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Code rood blijft ook morgen nog van kracht in onze provincie. De weerswaarschuwing geldt tot morgenavond 9 uur. En FC Twente moet de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding uitstellen vanwege code rood.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrech. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Ewald. Ik had het net zo goed...
13: Heet, Zweedjournaal
12: kunnen gaan noemen. Maar ja, is ook wat, hè, om het NOS-journaal meteen helemaal om te draaien. Maar even naar de weg, het valt mee, hoor. We hebben natuurlijk die waarschuwing aan onze broek hangen van Rijkswaterstaat. Niet de weg op als het echt niet hoeft. Ik hoop dat je al lekker in de tuin zit of hopelijk in de airco-ventilator. Hou het koud, hou het koel. Kijk naar TV Oost, luister naar Radio Oost. Jouw kans op een noodradio zometeen. Maar eerst even naar de weg. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Stond net nog niks, nu een kwartier, 2 kilometer lang is je file daar. En de laatste file in onze provincie, die verdwijnt voor mijn neus. Heerlijk!
14: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
18: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
19: Radio Oost. Het weekend in.

0: Share op je radio met Shoop Shoop Song. It's in his kiss. Het is zo gezellig. Het ziet er zo lekker uit bij jou, Ellen.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Even kijken hoor, wat ik allemaal op deze foto zie. Ik zie in elk geval, en het zal aan mij liggen dat ik daar meteen op inzoom, een glaasje met witte wijn. Ik zie een heel leuk hondje onder de picknickbank zitten. Er zijn wat mensen gezellig watermeloen aan het eten. Kerstjes zie ik op tafel staan. Een prachtige mevrouw in een blauwe jurk. Een prachtige mevrouw in een roze jurk. Een kindje wat... Wat doet hij nou met zijn vingers? Een piestekentje maakt.
3: Oh ja.
0: Leuk, Ellen. Leuk dat je een berichtje stuurt naar de studio. Ze zegt, we zitten lekker voor.
3: En in de schaduw.
0: Ja, waarschijnlijk zitten ze daarom voor, heel denk belangrijk. Ik. Zodat je achtertuin helemaal bloedheet. Ondertussen heeft Rob een noodradio. Maar dan een noodradio. Hij heeft de nootjes, de Twentse huismix, heeft hij naast zijn radio gezegd. Zegt hij, nou, daar heb ik in ieder geval nog een beetje een noodradio. Jouw kans op een noodradio, die zometeen. Blijf goed opletten, hè. Hoor je dat alarm ergens afgaan? App dan noodradio naar de studio. Of doe even mee aan onze inkopper. Heb je het warm? Arrestant in het cellencomplex in Borne ook. Het is letterlijk te warm geworden onder hun voeten. Daarom zijn ze verplaatst. Arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Die zin mag je afmaken. Vul hem maar aan. Stuur me naar de studio. 06-4567-1331. Benjamin, waar gaan we het zo over hebben?
3: Code rood, stikstofmaatregelen.
0: Is het code rood, joh? Ja, wacht even.
3: Rood.
0: Is het code rood? Hè?
3: Wat?
0: Is het code rood? Okay, ja, sorry, code rood. Ja.
3: Stikstofmaatregelen en we blikken nog even terug op Nederland-Tunesië van afgelopen nacht.

0: with you.
1: Even kijken hoor. Water. Ja, check. Kaarsen. Dat liggen er ook. Zeepapier. Ja. Lucifers. Ja. Even kijken of ze nog doen hoor. Oh. Oh. Noodradio.
2: Heb jij ook nog geen noodradio?
3: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
3: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe op Radio Oost. Belangrijk nieuws vandaag gaat over stikstof. Radio Oost, het
1: weekend in. Ja, het was best wel een spannende dag eigenlijk. Niet alleen voor boeren, voor iedereen die wat te maken heeft met de stikstofplannen. De stikstofplannen van landbouwminister Essen zijn bekendgemaakt. Een van de belangrijkste dingen in die plannen zijn dat boeren steeds minder koeien mogen hebben. 2,6 koe per hectare. Nou, vond ik heel bizar klinken. Het zijn 2,6 koeien bij bijna 2 voetbalvelden, volgens mij. Nou ja, het is echt wel flink heftig nieuws voor boeren in het zuiden en het oosten van Nederland. Veehouders bij ons die hebben veel vaker meer koeien op weinig land vergeleken met veehouders in andere delen van het land. Dus met andere woorden, wij zijn eigenlijk wel een beetje de sjaak. Je kan je voorstellen dat het best wel hard aankomt bij de boeren. Ook in onze comment-sectie trouwens. Ik zat even te kijken op Facebook. Moet je sowieso niet doen als je een klein beetje mentale weerbaarheid wil houden. Ja, daar reageren mensen met dat Den Haag gek is geworden. Den Haag, de boeren, de nek omdraait. Landbouwexpert Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hi, hi. De boeren, de trekkers alweer klaarstaan.
2: Nou, ik denk bepaalde groeperingen die zijn wel vrij strijdbaar, omdat ze de impact die het op het boerenbedrijf zou kunnen hebben echt wel als problematisch zien. Jij vertelde het al, dat je minder vee kan houden als je bepaalde gronden hebt. Ja, en stel dat bijvoorbeeld in Twente heb je een paar boeren die eigenlijk te weinig grond onder hun bedrijf hebben om die norm te halen. Ja, moeten die dan 20, 30 koetjes inleveren? Dat betekent wel een flinke financiële aderlating en dus ook je verdienmodel. Dus dat is best wel heel erg spannend. Je weet natuurlijk ook nog niet exact hoe het gaat landen. We hebben die zones rondom kwetsbare natuur. Nou, Overijssel heeft 24 Natura 2000 gebieden. Wat mag er dan nog in zo'n zone? Welk gebied krijgt een zone? Als je daar met je bedrijf of met je onderneming zit, hè, want het gaat niet alleen om boerenbedrijven, wat betekent dat dan? Ja, en die vragen, die blijven voorlopig nog wel. En dan merk je dat die onzekerheid, nou ja, de eerste reacties op Facebook, wat jij zei, ja, dat is altijd een beetje onderbuikgevoel. Ja. Maar zoals de boer-burgerbeweging, Caroline van der Plas, ja, die zegt ook, dit kunnen we niet accepteren. Dit gaat gewoon veel te grote impact hebben. En ook LTO laat weten dat er echt cruciale en ingrijpende maatregelen in staan waar ze zich echt wel heel erg zorgen om maken. Ja. Dus ja, het is wel een pakket waarvan het kabinet denkt, nou, nu moeten we van de stikstofslot af, maar waarvan de praktijk...
1: Oh, daar ben je weg, Chantal. Je verbinding valt weg. Dat is dan toch ook weer jammer. Ben je er nog? Nou, Chantal, ja, je bent er weer. Oh, je verbinding was weg.
2: Ja, verbinding iemand belde weg. Mij. En dat is altijd heel gek. Ja. Want dan zeg je tegen je telefoon, je wil niet gestoord worden.
1: Ja, precies.
2: En dan word je toch gebeld.
1: Ja, maar dat snap ik ook. Als je op Radio Oost bent, word je natuurlijk massaal gebeld. En natuurlijk met het laatste nieuws over deze stikstof. Nou ja, misschien oplossing? Wordt er dan zo ook naar gekeken, Chantal?
2: Ja, volgens het kabinet zitten er wel oplossingen, bijvoorbeeld in een gebiedsproces. Dus stel dat je een groep boeren hebt die vanuit hun eigen omgeving al bezig zijn. Nou, als wij het nou eens zo aanpakken met elkaar, dan verminderen we de stikstofuitstoot. Dan hebben we ruimte voor bijvoorbeeld woningen, recreatie. En een van die groepen, dat is Stegeren Boer Door. En ik ben bij Gerard Nijman. Gerard, ja, jij hebt ook de eerste reactie op de plannen gehoord. Jullie zijn een gebiedsproces. Op zich zit daar misschien een klein lichtpuntje in, maar wat is jouw eerste reactie?
3: Ja, dat is, het is vers van de pers natuurlijk. Heel lastig om er iets van te zeggen. Maar een gebiedsproces, we horen ook zaken waar wij al 3,5 jaar mee bezig zijn. Dus een stukje extensivering, toekomst voor de boeren, haalbaarheid. En we hopen dat er toch toekomst voor ons zit, voor dat proces.
2: Ja, want maak je je zorgen of denk je van nou, misschien komt het nog wel goed?
3: Ja, ik denk dat het bijna te vroeg is om nu al te zeggen. Want er is nog zoveel onduidelijk. En er worden wel zones en afstandsnormen en zulke soort dingen. En een aantal GVE's per hectare. Maar we proberen elkaars gebied gewoon vast te houden. En dat is denk ik het belangrijkste.
2: Ja, dus dat je wel, ondanks dat dit nieuws misschien voor collega's die wat dichter op kwetsbare natuur zitten grote impact kan hebben, dat je wel met elkaar probeert door te gaan. Want de bal ligt ook wel bij de provincie, hè? Dat gaf het kabinet ook aan. Als je als gebied laat zien, hé, wij zetten stappen, dan krijg je misschien ook een beetje voorrang in het hele proces.
3: Ja, we zijn niet voor niets volgens ons een koploperproject. We hebben er al enorm veel energie in gestoken. Ook de provincie werkt tot nu toe volledig mee. Maar die moet nog wel de laatste stappen kunnen zetten. En ik hoop, naar de hand van dit stikstofplan, dat ze dat ook kunnen blijven doen.
2: Ja, Dat is dus wel de vraag, José. Kunnen ze het blijven doorgaan op in hun ogen ingeslagen weg? Mm-hmm. Dat is gewoon echt nog te vroeg om daar wat over te zeggen. En ik denk dat die onzekerheid voorlopig nog wel blijft. Want mensen gaan natuurlijk toch kijken, als je het hebt over zo'n zone, oké, waar ligt mijn bedrijf?
4: Tuurlijk.
2: Wat mag ik nog wel? Ja. Wat mag ik niet meer? Ja, en die antwoorden, ja, die zijn er niet. En die zijn er na de zomervakantie. En die zijn er dan ook nog niet.
4: Nee, er zijn allemaal dus specifiek op de boeren, de plannen die moeten worden gemaakt. Maar dan vraag ik me af, hoe snel moet dit dan allemaal, Chantal?
2: Nou, de minister had aangegeven dat hij toch komend najaar wil gaan proberen om de pasmelders, om die vergunningverlening vlot te trekken. Mm-hmm. Ja, dat zijn boeren die buiten hun schuim geen vergunning hebben en echt volledig klem zitten. Mm-hmm. En in 2035 moet er toch echt wel een flinke reductie zijn in de stikstofuitstoot. Dus dat is toch al over een aantal jaar.
4: Ja.
2: Dan vragen de boeren hier, wanneer is het dan genoeg? Precies. En wanneer gaat het snel genoeg? En die antwoorden hadden we die maar, want dan denk ik dat we het proces met elkaar toch wel wat sneller konden vlot trekken dan ik nu verwacht dat het gaat. Want ik denk dat er ook best nog wel veel bezwaren komen, vragen komen, debatten komen. En het is natuurlijk een minderheidskabinet. Dus politiek gezien moeten ze ook nog wel de partijen meekrijgen. En dat is dus nu een proces wat de komende maanden gaat lopen.
4: Chantal, jij gaat voor ons volgen. Dank je wel, hè. En bel je geen even terug die je net heeft gebeld.
2: Dat zal ik doen.
4: Fijn weekend.
2: Joe.
4: Dit is Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: Sweet Freedom op radio. Oh, is mooi dat je erbij bent. Gezellig dat je ook luistert. En meedoet via de app 0645671331. Doe nog eventjes mee voor de inkopper. Die gaat over twee agenten. Er zijn namelijk arrestanten verplaatst. Het cellencomplex in Borne is te warm. Daarom zegt de ene agent tegen de ander: jij mag hem aanvullen, invullen. Laat maar weten via de Oost-app hoe jij hem zou invullen. Vul je hem op de leukste manier in, dan krijg je van ons een prijzenpakket en een noodradiootje. Die krijg je sowieso, hè, als je dat alarm hoort.
1: Zit er allemaal in dat mooie pakketje.
0: Heerlijk. Hey, hoeveel minuten hebben we nog om mee te spelen?
1: We hebben nog 63 minuten.
0: 63 minuten.
1: En dan moet ik zelf ook even goed kijken.
0: Ja,
1: volgens mij komen we
0: toch
1: nog uit op
0: 8 over half 7?
1: Nee, is het dan niet 1 over half? Nee, dan is het
0: 3 over half.
1: Dan is het 1 voor half 7.
0: Ergens rond half 7. Wat erg, we hadden beter ons best moeten doen op school. Wat is het er zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat natuurlijk over de stikstofmaatregelen. We moeten nog maar eens hebben over code rood en die mooie wedstrijd van vannacht.
0: En over tellen gesproken, zo meteen hoor je deze.
2: Ik tel naar 3.
0: Even kijken hoor. 1, 2, 3. Ja, dat lukt nog net.
2: Alles gaat zo.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Odido. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
9: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het is bijna 5:30. Het belangrijkste nieuws van vandaag krijg je onder meer van Benjamin.
4: Code rood blijft langer van kracht in onze provincie tot morgenavond 9 uur. Ook in een aantal andere provincies geldt de weerswaarschuwing langer. Het KNMI legt uit hoe ze tot dit besluit zijn gekomen.
5: De discussie zat vooral in voor welke provincies is dit nog wel nodig en welke provincies kunnen we afschalen naar oranje.
6: Waarom wel in het zuiden en in het noorden niet?
5: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager.
3: Zijn wij nou ook ineens het zuiden geworden?
4: Ja, ik vind het ook een beetje apart. Maf? Maar ja, ik denk misschien dat ze alles gewoon een beetje onder één ding gooien.
3: We gaan het zo meteen vragen aan Grieta.
4: Gaan we doen. In de provincies waar morgen nog code rood geldt, kunnen de temperaturen oplopen tot 38 graden. Ook wordt er gewaarschuwd voor onweer in heel het land morgenavond.
5: Vergelijkbaar of zelfs erger dan afgelopen vrijdag, waar natuurlijk het hele land fors te maken heeft gehad. Forse schade is opgetreden als gevolg van het onweer.
4: Iedereen krijgt het advies zoveel mogelijk uit de zon te blijven en rekening te houden met uitdrogingsverschijnselen, klachten van oververhitting en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte.
3: Heerlijk. Weet je wie morgen naar een concert gaat morgenavond?
4: Ik hoop niet jij.
3: Yep. Weet je waar dat is? In het Openluchttheater in Herpen.
4: Oh, heerlijk.
3: Ja, een prachtige locatie. Heerlijk. Heel mooi. Maar ik heb nou niet per se zin om tussen de bomen in het Openluchttheater in Herpen te zitten, terwijl de hagelstenen zo groot als sneeuwballen uit de lucht komen.
4: Ik ben benieuwd of het doorgaat.
3: Goh, ik zou bijna nu aan de grieten gaan, maar eerst even naar ander belangrijk nieuws. Want het kabinet heeft een nieuw stikstofpakket goedgekeurd om Nederland van het stikstofslot te halen. Maatregelen werden vanmiddag bekendgemaakt. Je hoort landbouwminister Van Essen. Uitlosser.
7: Er ligt een goed gevulde gereedschapskist met geld voor innovatie, omschakeling en bedrijfsontwikkeling. En voor wie stoppen, regelen we dat zorgvuldig. Ook dat hoort bij eerlijke duidelijkheid. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging. Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
3: Nou, prachtige woorden, maar wat houdt het allemaal in? Nou, melkveehouders mogen vanaf 2035 nog maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Dat zijn ongeveer 2 voetbalvelden. Ook komen er beschermingszones van 500 meter rond zo'n 100 natuurgebieden. Waaronder de Weerribbewiede en de Sallandse Heuvelrug. Die zones die hebben grote gevolgen voor boeren in die gebieden. Dat zegt deze verslaggever.
8: Die zullen innovaties moeten gaan toepassen of minder vee houden, of in het ergste geval voor de boeren zullen ze moeten stoppen. Volgens het Financieel Dagblad kan dat in totaal wel zo'n 3400 boerenbedrijven op de een of andere manier gaan raken. En het hele stikstofpakket zal naar verwachting op den duur tot een krimp van de veestapel gaan leiden van tussen de 20% en 30%.
3: Noordwest-Overijssel krijgt 500 miljoen euro om de maatregelen uit te voeren. Ook de industrie en het vervoer moeten hun stikstofuitstoot tegen 2035 halveren.
4: De wielrenner die zaterdag gewond raakte bij een ongeluk in Hellendoorn is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een man van 59 uit de gemeente Hellendoorn. Bij het ongeluk botste het slachtoffer met een auto met aanhanger. Er werd nog een

0: Sports.
1: Het staat nu zo goed sfeertje, want het is al 2-0.
2: Hartstikke mooi, hè? Is toch prachtig, hoor. Moet je eens kijken, hè? Nederland, hè? 2-0 voor.
0: Gesproken, hè? We moeten zo meteen even iemand begraven.
3: Oh.
0: Ja, het zegt wat? Heel erg. Ja, het is precies zo erg als dat jij denkt. Ken jij dit figuur nog? Hij heeft twee oortjes en hij huppelt een beetje.

0: We zijn door de poel, maar wellicht van een konijn af.
1: Ja, dat inderdaad wel. De volgende wedstrijd is namelijk tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Ja, en het was al niet fijn, 1 uur naar de wedstrijd kijken. Maar deze is om 3 uur en die vindt plaats in Mexico.
0: Oh, ja. Ik weet bijna zeker dat ik dan in elk geval op 1 oor lig. Jij
1: dat
0: ook,
1: gelijk,
0: denk ik.
1: Ik ook,
0: ja.
1: Absoluut.
0: De vrouw die alle voetbalwedstrijden echt op de voet volgt. Toch, Gita?
2: Jo, alle pools heb ik ook ingevuld.
0: Oh, en? Had je alles goed?
2: Nee, ik heb geen idee.
0: Je weet wel wat Nederland heeft gespeeld. Of is dat...
2: Ja, dat heb ik meegekregen.
0: Oh, ja,
2: zo
0: ja,
2: vaak,
0: ja,
2: via
0: ja,
2: de zijlijn.
0: Ja, heel goed. Ja, via de zijlijn. Mooie voetbalwoordgrap tussendoor.
2: Lekker.
0: Ach, wat kan je toch niet. Het is ellende. Het is zweten. Ik heb mensen geroken vandaag die ik liever niet had willen ruiken, Gita. Jakkes.
2: Ja, naast de biobak die behoorlijk begint te stinken, begint eigenlijk alles wel behoorlijk te stinken in zo'n hete periode. Ja,
0: ja, het is echt,
2: dus echt wel waar. Maar het is ook heel moeilijk om je warmte kwijt te raken als de buitenluchttemperatuur ongeveer je lichaamstemperatuur is. En als de luchtvochtigheid ook nog eens hoog is. En dat was vandaag het geval. 36 tot 38 graden hebben we gehaald. Ik kreeg van Tony uit de Lutte 38,6. Hans Rikhoff en Enschede West 38,5. Dus daar in het oosten de hoogste temperaturen. En dan zijn we allemaal records geslecht. Het juni-record van Twente is verbroken. Stond op 2019, was 35,4. Is behoorlijk verpulverd, hè? Naar 37,6.
0: Niet normaal.
2: En ook de Heino, daar wordt pas sinds wat korter, sinds 1991 gemeten. Dus dat is ja, een kortere periode. Maar ook daar was het 34,7, nu 36,0. Dus nou ja, er zijn allemaal records geslecht. Mm-hmm. Zeker ook in Noord-Holland, omdat het daar ook zo heet is geworden. En op de Wadden is het heet geworden. En ja, het is nog even een dagje doorbuffelen met de hitte. En langzaam maar zeker komen er natuurlijk ook een paar onweersbuien in zicht.
0: Ja, ik vraag me toch, het is altijd puur eigen belang eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En samen met mij misschien nog wel een paar mensen. Morgenavond stond eigenlijk een concert gepland. Een openluchtconcert. En ik zou daar naartoe gaan in Hemmen. Mm-hmm. Volgens mij ga ik daar nog steeds naartoe. Maar hoe groot is nou de kans dat ik zo'n onweersbui op mijn dak krijg?
2: Ja, hoe dichter je bij het moment zelf zit, hoe duidelijker je dat kunt zeggen.
0: Ja, joe.
2: Maar
0: ja, dat
2: was
0: een soort
2: disclaimer.
0: Dan kijk je van, het regent. Ja, nou, nu regent het.
2: Ja, nee, ietsjes eerder. Maar je ziet wel steeds meer dat eigenlijk de situatie waar we nu in zitten lijkt behoorlijk op de situatie van vorige week vrijdag. Toen was het net iets minder heet, maar het was ook heel klam. En het was, het was heel warm. En er kwam vanuit het zuiden een onweersgebied over. En ik heb het idee dat dat morgenavond ook kan. Het zou later vanavond en vannacht tot een lokale onweersbui kunnen komen bij ons. En morgen is het ook een late avond. Verhaal. Het wordt nog een keer heet. Het wordt zo'n 32 tot 36 graden. Oeh. Ja, veel zon, ook wel wat wolkenvelden. Misschien zelfs een ochtendspetterbuitje uit een soort restbui vanaf de kust die nog bij ons overkomt. Maar verder, ja, vooral weer heet. En dan is het eigenlijk steeds een beetje nauwkasten. Maar ik heb het idee dat het vanaf de late avond is. Dus ja, nu zou ik zeggen zo ergens na 9 uur... dat er vanuit het zuiden een gereden kans is. Ja, dat is zeker precies wanneer je daar bent.
0: 9:30.
2: Ja, en dan flinke buien met ook kans op dikke hagel.
0: Heerlijk.
2: En zeer zware windstoten.
0: Juist.
2: Dan weet je dat vast.
0: Juist, ik ga toch even checken of dit concert, want Code Rood is natuurlijk verlengd. Ja, je hebt geen idee. Zal het doorgaan? Ik heb geen idee.
2: Ik weet ook niet. Elke organisatie maakt daarvoor zijn of haar eigen afweging. En het is bij buien wel altijd zo dat het pas morgenmiddag dan begint zich steeds meer de contouren daarvan beginnen duidelijk te worden. Maar dat die hitte, want code rood wordt voor ons verlengd voor morgen overdag, heeft ook natuurlijk met de hoge temperatuur en de hoge luchtvochtigheid te maken. Ja, dat is sowieso natuurlijk een ding wat nogal meespeelt.
0: Nou, zeker. Jij houdt ons gelukkig op de hoogte.
2: Zekers.
0: En ik spreek je over een uurtje. Tot zo.
2: Tot straks.

0: had hem echt heel erg verstopt. Ja, ik dacht, ik maak het wel een klein beetje ingewikkeld. Wil dat je goed luistert naar Radio Oost. Hij zat verstopt in het reclameblok, het noodradioalarm. Heb jij hem gehoord en geappt naar de studio? Heel goed gedaan. Alleen zo maak jij kans op een noodradio. Dat is een leuk dingetje, maar echt een leuk dingetje. Je hebt daar een zaklamp bij, dankjewel. Een zaklamp. En die zaklamp kan je dus opwinden. Dat is hartstikke gezellig. En dan kan je zo... Je hebt altijd licht. Jij weet het, Benjamin.
1: Absoluut.
0: Heb je dat lampje ook gebruikt?
1: Ik heb dat lampje niet gebruikt. Je hebt zo'n SOS-knop.
0: Ja.
1: En dan gaat er zo'n lampje aan. En ook volgens mij heel hard geluid. Ik weet niet of je dat nu gaat testen, maar dan hoor je
0: dat
1: zo meteen vanzelf.
0: Kan ik dat? Jan-Willem zit ook hier. Jan-Willem, heb je al op het knopje gedrukt? En wat gebeurt er dan?
1: Ja,
0: er gebeurt
1: dat.
0: Heel hard geluid.
1: Hard geluid en veel licht wat er af komt,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, stom. Waarom zou je?
1: Ja, dan moet je toch even proberen.
0: Nou, doe jij het dan?
1: Ja, ik ga het. Oké. Dan, ik klik hem eerst even aan.
0: Ja.
1: Hopelijk zit er wel batterij in. Welcome to Digital Radio staat er.
0: Heel tof.
1: En dan gaan we het nu proberen, oké?
0: Ja, doe maar. Oh.
1: Of moet je me inhouden?
0: Nou, ik weet niet, als dit het alarm was. Dit was het.
1: Ja, dat was hem al.
0: Nou, fantastisch. Peter, gefeliciteerd. Jij krijgt van ons die noodradio. Die je dus ook, met geluid kan je... En met lichtsignalen heb je helemaal hip. Ja, fantastisch. Wat lekker, je kan er gewoon geluid mee maken. Altijd als eerste op de hoogte. Dat ben je met de... Ja, zet dat ding nou uit. Dat ben je met de noodradio. Hoor jij dat alarm ergens voorbij komen? Ik zet je uit, hoor. Zo. Laat het dan weten. 06-4567-1331. Wacht even. Dat is niet de bedoeling. Nee, ze hou nou op. Zit je nou te doen? Zo, we kunnen weer.

0: Young Blood Sydney en even Only I Could op Radio Oost. Hey, hallo, goedenavond.
1: Het weekend in.
0: Misschien heb je alle commotie rondom Hardstyle Festival DEFCON 1 wel meegekregen. Of eigenlijk moet je zeggen DEFCON 1. Vanwege code rood werd het festival vannacht voortijdig beëindigd. Er waren al echt best wel veel bezoekers. Ook op andere plekken in het land gaan evenementen niet door. Komt allemaal door die code rood. Maar in Hellendoorn laten ze zich niet gek maken. Vind ik mooi. Je kan daar vanavond namelijk gewoon terecht op Zunnewende. Festival gaat ondanks de hoge temperaturen gewoon door. Albert Bartels zit in de organisatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou, dat gaat gewoon door, toch? Niks aan het handje daar.
2: Nee, het gaat prima hier. Het is prachtig. Ik zie mensen nu al binnenkomen lopen. We zijn net om 5 uur begonnen. Heel rustig aan kalm aan met een mooi akoestisch programma van Stefan Jansen uit Zuid-Afrika.
0: O ja.
2: En ja, het begint lekker vol te lopen nu. En dus ziet hier heerlijk schaduw. En ja, het begint langzaamaan, heel langzaam een beetje af te koelen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, we gaan hier niet hard lopen. We gaan hier gewoon lekker zitten, rustig naar muziek luisteren.
0: Ja, maar dat is het ook, Albert. Ik snap het ook wel. Als je DEFCON won en heb je al die boem, boem, boem, boem, boem. Weet je wel, die muziek. Ja. Dat is echt wel anders, hè, op Zunnewende.
2: Zeker, er is hier ook geen zuidpubliek. Voor zover ik weet, wordt er ook geen drugs gebruikt. Nauwelijks. Dus gewoon, ik hoor net een applaus voor Stefan.
0: Oh, ja.
2: Het is gewoon heel relaxed. En we hebben gewoon, weet je wat is, ik loop hier de hele week. Ik ben behoorlijk een hartpatiënt. Ik loop hier de hele week rond en het is hier gewoon heerlijk. De schaduw, af en toe een zacht briesje. Dus ja, wat wil je maar meer?
0: Nou, mooie muziek, die kunnen we vanavond ook bij je vinden. Ja. Wat staat er allemaal op het programma?
2: We hebben de Heino's, vind ik heel erg leuk. Ja. We hebben Jan Riesewijk met 2 uur, dat vind ik heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
2: We hebben Groningen, de Troubadours, Jan Otting Band uit Achterhoek. Ik mis er vast nog wel wat Hulleboer. 40 jaar Hulleboer.
0: Hulleboer, kijk.
2: Ja,
0: ja, dat is heel
2: een
0: leuk. Ja, dat is echt heel erg leuk.
2: Ja, echt heel erg leuk.
0: Ik denk, heb je eigenlijk nog getwijfeld om Zunnewende wel of niet door te laten gaan?
2: Nee, ik totaal niet. Maar je merkt wel dat er wat druk is vanuit. Ja, oh, code rood en... En iedereen is heel anders in paniek. En de media doet daar ook zo fantastisch aan mee.
0: Oh, dat vind ik ook lekker. Ja, wij zeggen ja, continu, zeggen wij code rood, code rood.
2: Ja, precies. We krijgen nu gewoon een dik stuk in een tubantie aan. Het feit dat wij wel doorgaan.
0: Ja, maar zo kan het ook, toch? Jullie hebben toch ook allemaal voetenbadjes en dat soort dingen? Wat je zegt, schaduw.
2: Ja. Voetenbadjes, schaduw, tappunten voor water. We hebben hier ook TV Oost neemt hier een programma op vanavond, het Cultuurcafé.
0: Ja, leuk,
2: ik zie dat ze heel slim met allerlei waaitjes rond zitten te delen met Oost.
0: Ja, slim zijn we, hè? Wij zijn hier, ja, wij denken, wij nemen dat even mee. Want dan kunnen mensen vast wel goed gebruiken. Dan hebben ze een mooi Oost-logootje. Ja, heerlijk. Het is later ook te zien op TV Oost. Ik wens jou eigenlijk alleen maar heel veel plezier en dan niet te druk maken.
2: Nee, en de mensen die nou willen komen, Landgoed Schuilenburg, kom. Het is hier beter toeven dan in menig huis, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Veel plezier, Albert.
2: Hoi.
0: Doei. Doei. Deze mannen die staan er. Ik denk wel dat ze iets rustiger repertoire meenemen, hoor. Nooit meer slop op Radio Oost. Het zijn de Heino's.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1984? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. De stikstofmaatregelen van het kabinet zijn bekend. Onder andere rond de Sallandse Heuvelrug in Werebewiede moet een zone van 500 meter komen waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. Code rood blijft ook morgen nog van kracht in onze provincie. De weerswaarschuwing geldt tot morgenavond 9 uur. En 9 jaar nadat Tycho van 17 uit het leven stapte, zetten zijn ouders en zusje hun verdriet om in een boodschap van hoop.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs.

0: Survivor en The Eye of the Tiger. Nou, overleven, dat is het deze dag wel een beetje. Het is echt tandjes heet.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Je zweet waarschijnlijk op plekken waarvan je nog nooit hebt gezweten. Ik las en hoorde het fantastische advies om een natte handdoek in je nek te leggen.
3: Van de GGD.
0: Van de GGD, ja. Het zijn allemaal van die ongelooflijk open deuren. Maar als we het niet zeggen en we konden er misschien iets mee voorkomen, ja, dan zou het ook een beetje heftig zijn, toch?
3: Ja, klopt. Zij zegt het ook. Het is allemaal, het zijn van die open deuren. Maar ja, mensen moeten zich wel even herinneren dat dat gewoon heel handig is om van die simpele dingen te doen.
0: Ja, gewoon eventjes of je pols onder de kraan. Kan ook echt mega helpen.
3: Ik heb het vaak ook met de voeten. Als de voeten warm zijn, is mijn hele lichaam warm. Als mijn voeten koud zijn,
0: wordt
3: het helemaal koud.
0: Wat grappig.
3: Ja.
0: Ik weet niet of dat normaal is, hoor.
3: Nee?
0: Nee, ik heb dat nooit.
3: Volgens mij heb je voeten gewoon heel veel invloed op je lichaam, toch?
0: Nou, ga jij eens eventjes dokter ChatGPT vragen. Ga ik eventjes naar Bertus uit Almelo. Want als nou één dag is, Bertus, waarop je dit beter niet moet doen, dan is het vandaag. Hij stuurt HOC even een update vanaf de steiger. Mijn vrouw vroeg me vanochtend zonder sarcasme of dat kleine schilderklusje nog even afgemaakt kon worden vandaag. We zijn nu 6 uur, 2 ruzies, een lege pot verf en 1 compleet groen geverfde buurkat verder. De eerste muur zit er pas half op. Ach ja, dit is ook niet handig, Bertus, om dat vandaag te doen. Vermijd zware fysieke inspanning, is het advies. Waar gaan we eigenlijk het zo meteen over hebben, Benjamin?
3: Uiteraard die stikstofmaatregelen. We gaan het ook hebben over een auto die in een sloot is terechtgekomen. Dus Almelo en Friese Veen. Goed nieuws voor het weekendvoetbal en toch nog eventjes code rood.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Hey, we moeten het heel even hebben over dit konijn.
1: Je weet wel.

0: Nou ja, dat konijn was dus maar heel kort wereldberoemd in Overijssel. Het is Memphis Depay. Memphis, zo heet het konijn van Martijn. Dus hadden we Martijn en zijn voorspelkonijn. Nou, laten we heel even de score van Martijn en zijn voorspelkonijn doornemen. De wedstrijd 1, dat was natuurlijk Nederland-Japan, hè? Dat werd 2-2 gelijkspel. Nee, verkeerde. Precies. Martijn en zijn voorspelkonijn Memphis voorspelde winst voor Nederland. Ja, dikke vette fout. Oké, nou ja, we dachten, kom goed. Herkansing, wedstrijd 2 tegen Zweden. Memphis voorspelde dit keer gelijkspel. En het werd dikke, dikke vette winst voor Nederland. Ja, het werd 5-1. Hartstikke dikke fout dus van Memphis, ons voorspelkonijn. En dan wedstrijd 3 gisteren tegen Tunesië. Memphis voorspelde weer gelijkspel. En het werd, dat weet jij, 3-1 voor Nederland. Dus is het weer hartstikke fout. En dus is het tijd om kerst wat te vervroegen. Het is tijd om afscheid te nemen. Moment van stilte voor onze Martijn. En zijn voorspelkonijn.
1: Het was WK 2026. Ik weet het nog zo goed. Mijn voetbalveld was leeg en Martijn zei dat ik thuis moest komen. Ik zat alleen te trainen, mijn voorspelhart was zo leeg. Ik wist ook niet waar ik dit aan kon hangen. Ik wou het Koeman vragen, maar omdat hij bezig was in dat golfersbuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar inzicht zoeken. Dat lag vast wel ergens bij het gras. Maar ik heb de eerste pot al doorgestaan. Elke wedstrijd nat van het zweet. Ik was de vorige wedstrijd zelfs nog teruggegaan. Ik hoop dat jij mijn voorspelling vergeet.

0: George Harrison op je vrijdagavond, die misschien wel voelt als je vrijdagnacht, omdat je vannacht heel lang bent opgebleven om het WK te kijken, het Nederlands elftal. Nog even volhouden, geloof mij, ben je zometeen door dat jetlekkerige gevoel heen. Hey, Benjamin.
1: Hey, hallo.
0: Hallo. Hoeveel minuten nog eigenlijk?
1: Nu zijn het er nog 2,5.
0: 2,5 minuut de tijd om mee te doen aan de inkopper. Heb jij een goede inkopper? Laat hem dan achter. 06-4567-1-331. Die heeft te maken met een nogal opmerkelijk gebeuren. De cellencomplexen in Borne zijn te heet. Daarom zijn arrestanten verplaatst. Zegt de ene agent tegen de ander. Nog 2,5 minuut de tijd om mee te spelen. De zin af te maken. Anderhalf minuut de tijd om de zin af te maken. Doe je dat, dan maak je kans op een prijzenpakket en een noodradio. En ik kan ook niet helemaal ontkennen dat dat alarm ook nog ergens aankomt. Het is alle moeite om te blijven luisteren. Wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Uiteraard de stikstofmaatregelen. Een auto in een sloot. Amateurclubs die kunnen blij zijn met een uitspraak van de rechter om met weekendvoetbal en natuurlijk code rood.
0: En zometeen deze plaat.

0: jezelf.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het is precies 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedenavond.
13: Goedenavond. Het kabinet heeft vanmiddag de maatregelen bekendgemaakt waarmee het Nederland van het stikstofslot wil halen. Het meeste geld uit de pot van €20 miljard gaat naar de aanpak rondom natuurgebieden. Rond zo'n 100 natuurgebieden komen vanaf volgend jaar speciale zones van 500 tot 1000 meter... waar boeren stevige maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De Sallandse Heuvelrug en Weerhebbewiede vallen hier ook onder. Het kabinet wil daarnaast dat melkveehouders maximaal 2,6 koeien per hectare gaan houden. En we zeiden het net al, 1 hectare is te vergelijken met 2 voetbalvelden.
12: Ik kan me dit bijna niet voorstellen.
13: Ik ook niet.
12: En dan zit je in de auto en je kent toch die typische Nederlandse plaatjes. Ja. Dat je dan in de auto zit en rijdt en echt tientallen koeien staan op een stukje grond. Ja, en voor mij is het echt even... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, dat zei ik net ook al. Nee. Maar hoe dat er dan uit gaat zien.
13: Ja, veel mensen gaan op pad om vogels te spotten, toch? Met een verrekijker. Misschien wordt het wel een... Nieuwe sport om koeien te spotten. Wie weet, wie weet. Ander nieuws. Een personenauto is vanmiddag in een sloot terechtgekomen tussen Almelo en Vriezeveen. De bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer aanwezig en is gevlucht. De politie heeft de auto doorzocht en waardevolle eigendommen meegenomen. Ook werden er meerdere flessen drank aangetroffen. Omdat de politie alweer ergens anders naartoe moest, hebben de agenten een briefje achtergelaten in afwachting van de komst van een bergingsbedrijf. De auto zal op een later moment worden afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident en naar de identiteit van de bestuurder.
12: Wat is dit voor raar verhaal? Wacht even, ik moet eventjes recap. Een personenauto in de sloot tussen Almelo en Vriezeveen. Toen de bestuurder was niet in die auto.
13: Nee, die was gevlucht.
12: De politie
13: was...
12: gaat kijken bij die auto. Die denkt, ja. Raar dat hier een auto in de sloot ligt. En die vinden daar allemaal waardevolle spullen.
13: Ja,
12: in die
13: andere
12: auto.
13: Drank.
12: Ook drank, allemaal flessen drank.
0: Toen moest de politie ergens anders heen en dachten ze, nou, weet je wat we doen? We laten een briefje achter. Dat is toch heel vreemd?
13: Toen moesten we spoed weer ergens anders naartoe.
0: Heel raar.
13: We pakken het op deze manier, pakken we het aan. Mm-hmm. Goed dan, het plan van de KNVB om weekendverenigingen in de tweede en derde klasse gemengd in te delen kan doorgaan. De rechter heeft de bezwaren van de kerngroep weekendvoetbal verworpen. En daarmee is de weg vrij invoering van het besluit vanaf komend seizoen dus in te laten gaan. De kerngroep die probeerde de invoering van het weekendvoetbal in beide klassen tegen te houden. Door de invoering kunnen zondagverenigingen namelijk ook op zaterdag in actie komen. Dat wilden ze natuurlijk niet. De KNVB is blij dat er nu duidelijkheid is. En we zeggen nog maar eens even voor de zekerheid dat morgen ook in onze provincie weer code rood gaat gelden. Tot 9 uur om precies te zijn. Nou ja, hoe ga je het beste om met deze hitte? Deze adviseur bij GGD Twente en IJsseland heeft nog wel wat tips.
14: Ons belangrijkste advies voor iedereen voor vandaag vooral is zoek verkoeling. Blijf uit de zon. Doe rustig.

0: wel veel winkels en plekken waar airco is. Ga dan vooral ook heel rustig daar naartoe lopen. Neem een flesje water mee voor onderweg. Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te lopen. Als je toch het huis niet uit wil, probeer dan thuis dingen te doen. Als bijvoorbeeld een natte handdoek in de nek leggen. Ventilator aanzetten.
1: Je mag goed geluisterd naar die tips.
2: Ik luister de hele dag door naar Radio Oost. En dan valt me dat gewoon op. Dat ik denk, het zijn hele logische dingen. Maar je vergeet het niet. Je weet het wel. Maar toen dacht ik ineens, kan die natte handdoek nog van stal halen?
1: Inderdaad, een goede tip van de GGD. Ja, die hitte die blijft de komende dagen nog voor problemen zorgen. Ook op het spoor. Tot en met zaterdag gold al een aangepaste dienstregeling. Maar dat gaat de komende dagen dus nog steeds zo zijn. En voor veel mensen was het naast een warme dag ook een hele mooie dag. Inderdaad, het is namelijk 26/6/2026, oftewel 26 juni 2026. En dat is natuurlijk een hele populaire trouwdatum. Elkaar het ja-woord geven met zulke hoge temperaturen is helemaal geen probleem, zegt deze trouwambtenaar.
3: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. He, en dat doen we gewoon. Een waaiertje mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
1: Hartstikke mooi. En dat is ook direct het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Ja, Grieta, het was vandaag al bloedheet. Maar we krijgen morgen ook wat te voortduren, hè?
4: Ja, ook morgen nog heet. Waarschijnlijk een fractie minder heet dan vandaag. Maar ook daar zijn wat mits en maren over. In ieder geval dik tropisch. En het tropische van nu, dat houdt ook nog tot, op veel plekken tot na zonsondergang aan. Wil wel zo zijn dat vanuit het westen langzaam een westelijk briesje op gaat steken vanavond. Dus er komt iets van soortement van verkoeling, maar ook wat meer vocht. Dus of het echt een afkoeling teweeg brengt, gematigd. Mm-hmm. En dan rond het middernachtelijk uur zou er een lokale bui kunnen vallen. Voet nog een beetje extra de luchtvochtigheid. En natuurlijk ook weer een tropische nacht. Een plaknacht met temperaturen op de meeste plekken van 20 tot 22 graden. Daarmee beginnen we dan ook de zaterdag met dat soort temperaturen. En net als vandaag gaan we als een speer opwaarts. Ik heb nu staan voor morgen in de kop van Overijssel een graad of 32. Mm-hmm. In Twente zo'n 36 graden.
2: Zo.
4: Er zit een beetje variatie tussen, want in de loop van de middag kan er een beetje een noordelijk briesje opsteken. Maar vanuit Friesland komt ook niet al te koele lucht. Maar uiteindelijk moet het wel een beetje gaan afkoelen. En naast de hitte en de klefheid van morgen is het dan wachten in de loop van morgenavond waarschijnlijk op een aantal stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk komen ze net als vorige week vrijdag avond als een echt front over. Dus opgeleid, dan is wel fraai. Want dan kun je het ook goed zien aankomen.
2: Prachtig.
4: Ook de wolk. Ja, het is onhandig. Maar dan kun je het in ieder geval een beetje timen wanneer dat bij jou
2: ja,
4: is.
2: Dat is.
4: Maar
2: waar.
4: Wel het risico met alles erop en
2: aan. Ja, zeker. Wanneer krijgen we een beetje koelte?
4: Koelte op zondag 27 tot 31 graden van west naar oost bij ons. Met geregeld zon. Ook eens een paar losse buien. En maandag 24 tot 27 graden. En dinsdag 23 tot 25. Kil wordt het niet. Maar het wordt wel heel vrij Nederlands zomerweer.
2: Heerlijk. Dankjewel, Grieta.
4: Alsjeblieft, goed weekend.
5: José de Bruin.
3: Code rood kan me niet schelen. Is de kleur van de liefde.
6: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Marco Bazzato en Rood op Radio Oost. Tijd om naar de inkopper te gaan. We zijn eigenlijk alweer gruwelijk te laat.
1: Ja,
0: niet aan. Hoe heet diegene dan? Ik ben er nog steeds nieuwsgierig naar.
1: Wie?
0: Ja, iemand die vindt dat het heel kinderachtig is.
1: Oh, ja, moeten we hem echt bij naam gaan noemen?
0: Nee, dat hoeft ook niet. Nee, je hebt gelijk, je hebt gelijk.
1: Laat het je niet raken.
0: Wat sta je er toch boven? Nou, Herman, jij ook een fijne avond. Nee, ook geen idee hoe die heet. Goed blijven opletten, 0645671331. Daar stuur je naartoe of je noodradio-alarm hoort afgaan. Dan stuurt dan gewoon noodradio naar de studio. Alleen dat.
1: Zo makkelijk.
0: Noodradio. Zo strakjes heeft... moet ik heel even opzoeken.
1: Uh-oh.
0: Peter gewonnen. Peter uit Enschede. Ja, die stuurde namelijk alleen maar noodradio naar. Ja, helemaal gewoon alleen noodradio. Dan maak je al kans. Goed blijven opletten wanneer je dat alarm hoort. Wees erbij en wees er snel bij. En wie weet mag ik dat noodradiootje wel naar jou opsturen. Of je hebt meegespeeld aan de inkopper. Die inkopper gaat over de hitte. In Borne moest daarom de arrestanten cellencomplex worden verplaatst. De inkopper is, zegt de ene agent tegen de ander.
1: Nou, bijvoorbeeld deze van Gert de Kleine. De hersencel die dit bedacht heeft verdient eenzame opsluiting.
0: Christa Paul zegt de ene agent tegen de ander. Voor ons is het nu ook tijd om weer af te koelen.
1: Leuk, deze is ook leuk van Jan Zandbergen, zegt de ene agent tegen de ander. Boeiend, hè?
0: Jan Gozen zegt de ene agent tegen de ander. Nou, hopen dat dat heet hoofdje afkoelt.
1: Theo Naberman uit Overdinkel zegt de ene agent tegen de ander. Zullen de nieuwe cellen voldoen aan de A++-norm?
0: Jos Kwant, arrestanten verplaatst, zegt de ene agent tegen de ander. Ze verdwijnen als sneeuw voor de zon hier.
1: Jos Kwant zegt de ene agent tegen de ander. Ik hoop wel dat ze daar ook airco hebben.
0: Het is alweer te heet onder de voeten, dankjewel Laurens.
1: En G. Kerkduik uit Deventer zegt de ene agent tegen de ander... mogen ze wel zwemmen met een enkelband om?
0: Theo Naberman uit Overdinkel, zullen ze niet bang zijn dat we strakjes in de kou laten zitten?
1: Leuk, Peter Slotman zegt de ene agent tegen de ander... ze zaten er net warmpjes bij.
0: Hans Blokhuis, het wordt hen hier te heet onder de voeten... en deze operatie wordt boeiend.
1: Mooi, Rob Wilmink heeft er ook nog eentje, zegt de ene agent tegen de ander... spanning steeg naar het kookpunt.
0: Prachtig. Daar kan er natuurlijk maar eentje de winnaar zijn.
1: Zo is het.
0: Je kent dit programma misschien wel langer. We zijn eigenlijk heel vriendelijke mensen. Benjamin zit aan de ene kant.
1: Hallo.
0: Goed zo. En ik zit aan de andere kant. Ik ben José. Ik ben wat strenger dan Benjamin. Alhoewel, hij is streng op de tijd.
1: Zeker.
0: Ik ben streng op je telefoon opnemen. Het is ja een beetje pittig, maar als je je telefoon niet oppakt, dan win je niet.
1: Nee.
0: Ongeacht wat je hebt ingestuurd. Zo zijn wij wel.
1: Soms komt het hard aan, maar soms is het nou eenmaal zo. Soms is het leven hard.
0: We laten de telefoon misschien wel bij jou overgaan. Pak hem op. Niet te hard rennen.
1: Veel te heet voor.
2: Marcel Toppen, goedemiddag.
0: Hey Marcel, met José en Benjamin van Radio Oost.
2: Ja.
0: Ja. Hey hoe heb jij het beleefd deze Code Rood dag vandaag?
2: Nou, ik had eigenlijk best geluk. Ik ben buschauffeur en ik had een heerlijk koel.
0: Je hebt een heerlijk koel. Wat lekker. Wat voor bus rij je?
2: Ik rijd met zo'n Arriva-bus.
0: Oh.
1: Voor je airco.
2: Ook in Hengelo.
0: Nou, wat lekker, Marcel. Even toertje Hengelo. Zag je nou... Kijk, lijkt me alleen, Marcel, dat je dan wel een beetje mensen in de bus krijgt... die niet altijd al te... hoe zeg je dat nou netjes? Hygiënisch ruiken.
2: Kun je nog wat herhalen, hè?
0: Jazeker. Marcel, volgens mij stinken die mensen een beetje, of niet? Die in de bus zitten.
2: Dat valt best mee, hoor. We hebben gewoon glazen schermpjes sinds corona.
0: Ja, dat is ook zo. Ik vroeg me nog wat af. Ja, daar kan jij verder helemaal niks aan doen, Marcel. Maar hoe hard mag je met de bus over de snelweg, 's nachts?
2: Die van ons zijn afgesteld tot 80 kilometer.
0: Dan zat ik niet in een Arriva-bus afgelopen weekend. Ik heb echt doodsangsten uitgestaan van die buschauffeur.
1: Echt?
0: Het was niet normaal. Ik ging mijn flitsmeister aanzetten, omdat ik dacht, we gaan echt 130. We gingen 136.
1: Wat?
0: Met een passagiersbus over de A28. Ik dacht dat ik gek werd, Marcel.
2: Ik heb nog nooit 136 gereden met een bus.
0: Nou, ik vond ook echt... maar echt al die mensen in de bus... ik heb nog gedacht, moet ik hier melding van maken?
1: Wat gevaarlijk.
0: Het was echt niet normaal. Maar goed, daar ben ik natuurlijk niet voor, Marcel. Ik bel, bel voor die inkopper. Hoe zou jij hem afmaken?
2: De ene bewaker zegt tegen de andere... wil je eerst nog even wat noten uit? Nee, de strafeisjes uit.
0: Ja, het waren de strafeisjes. Hey, gefeliciteerd, Marcel.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt van ons een prijzenpakket zonder strafeisjes, maar wel met een noodradio.
2: Hey, fantastisch.
1: Had je al die noodradio, of niet?
2: Nee, die had ik niet.
1: Kijk aan.
0: Nou, lekker. Nou, helemaal leuk. Marcel, dankjewel. En als je de volgende keer even langskomt rijden, toeter even. Hè? Vinden we leuk.
2: Ga ik doen, absoluut.
0: Leuk, Marcel. Fijne dag.
2: Fijne dag. Goed weekend.
0: The Dire Straits en Sultans of Swing op Radio Oost. Ja, heb ik nou het alarmpje geraden? Wacht even hoor.

Hij is gewild, hè? Onze noodradio. Hij is ook best wel duur. Als je hem zomaar moet kopen. We kunnen winnen elk uur op Radio Oost. We kiezen er steeds iemand uit. Eigenlijk gewoon een beetje random. Maar ik vind dit wel heel bijzonder. Want als ik dan even kijk in de geschiedenis van hoe vaak iemand heeft geappt. Deze persoon heeft echt vanaf woensdag elk uur, maar echt elk uur meegespeeld voor de noodradio. Ben, gefeliciteerd. En voor jou een heel fijn weekend.

0: Doei.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
2: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
6: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
5: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS-journaal.
7: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
9: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
4: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
3: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
5: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
3: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijk kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS-journaal.

0: Let's go!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
5: Radio Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
5: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
3: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer: op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Nou, u mag best weten, ik heb de hele dag in spanning gezeten. Om het half uur checkte ik het weerbericht. Met kloppend hart. Gaandeweg de middag werd ik wat geruster. Dit record kon mij niet meer ontgaan. Maar helaas, het is net even anders gegaan. En ik zal mijn verlies moeten nemen. Want ik word dus definitief niet de oogpresentator die op de heetste dag ooit dit programma heeft gepresenteerd. En mocht u het zich afvragen, die allerwarmste dag was 25 juni 2019. En toen zat hier Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Veteranendag. Het défilé gaat niet door vanwege de warmte, maar de koning komt wel naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe beleven veteranen dit tijdsgevricht waarin er veel meer aandacht voor defensie is dan in hun tijd? Ingmar Heitse komt langs met de mooiste gedichten over de hitte. Wilma Borgman praat ons bij over de stikstofplannen van het kabinet. En we ontvangen een jonge boer, omdat we benieuwd zijn naar wat hij vindt van de stikstofplannen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 26 juni.
2: Meteen om middernacht was er al een vervelende mededeling.
3: Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
2: Festival DEFCON 1 werd stopgezet vanwege de hitte.
4: Als het zo warm wordt, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
2: Al eerst bij de meesten toch vooral
5: een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen. Ook goed.
2: In de Amerikaanse stad Kansas geen code rood, maar code oranje.
6: Team Netherlands is amazing. I want the Netherlands to play here every match.
2: In het holst van de nacht speelde het Nederlands elftal tegen Tunesië.
7: Ik weet niet heel veel van voetbal, maar een hele sfeer in de top.
2: Deze kinderen mochten vanwege de wedstrijd extra lang opblijven.
8: Ik heb wat snoepjes mee, waar je energie van krijgt. En ik denk dat de rest me wel wakker houdt.
2: En gelukkig voor hun viel er al snel wat te juichen.
9: Goeie aanval en Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En Van Dijk, en daar gaat de volgende bal.
2: Niet iedereen haalde het eindsignaal.
10: Helaas is het wel zeg maar de moeheid die binnenkomt.
11: Hij gaat naar de slaapzaal.
10: Ja.
2: Maar toen viel er alsnog een goal.
12: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal.
2: En met die laatste goal was iets bijzonders, wist Omroep Zeeland.
13: Er is geschiedenis geschreven vannacht. De eerste Zeeuwse goal ooit op een WK of EK.
2: En dat werd gevierd in Van Hekkers geboorteplaats.
14: Hey! En wij leven allemaal mee met het dorpje Arnhem-Muiden. Het is gewoon genieten, genieten.
2: En toen de wedstrijd eindelijk was afgelopen, volgde een plaknacht.
15: Dan slapen we buiten, denk ik, vandaag.
16: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
2: Tegen de ochtend was code oranje weer veranderd in code rood. En dat viel zwaar voor sommigen.
17: Wat herinner jij je ervan?
18: Niks. Niet, toch?
2: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de aardbeving. Deze Nederlander maakt het mee.
19: Alles viel op de grond, paniek. Iedereen naar buiten, stenen, regen.
2: Er is veel hulp nodig.
19: Ik denk dat de behoefte nu is aan honden. Ja, want er moet gewoon gezocht worden.
2: Een Nederlands team schiet de hulp.
20: Ja, wij verwachten daar toch wel een rampzalige situatie aan te bieden. Hè? Dus een ramp.
21: En gewoon te gaan zoeken, vinden en redden.
2: En in eigen land ging het natuurlijk maar over één ding.
22: Dus wat vandaag, het lijkt wel Zuid-Frankrijk.
23: Veel te warm.
22: Ik vind het lekker.
23: Ik zat op kantoor lekker met die airco aan bij 22 graden.
24: Dit is zo extreem.
2: Lokaal werd het meer dan 39 graden.
25: Het is echt te warm. Echt te warm.
2: En je zou maar trouwen vandaag.
26: Ja, je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar. En je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte. Dan valt het allemaal best wel mee.
2: Al kan het voor sommigen niet gek genoeg.
27: Code oranje, code dit, code dat. Bij mij niet uit. Ik ga gewoon lekker in de zon zitten. Heerlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Ewout de Jong.
28: De Volkskrant signaleert een nieuwe vorm van online haat op sociale media. Filmpjes gemaakt met kunstmatige intelligentie, waarin politici worden afgetuigd, gemarteld of zelfs vermoord. Een van de makers waarmee de krant sprak heeft 22 filmpjes met premier Jette gemaakt. Daarin wordt Jette door president Trump uit een vliegende helikopter gegooid, in elkaar geslagen, en hij zinkt vastgebonden aan bultrug Timmy naar de bodem van de zee.
2: Wetenschappers en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen. Want hoe ver kun je gaan met het maken van dit soort filmpjes die door snelle technologische ontwikkelingen steeds realistischer ogen? Ook andere AI-kanalen hebben grappig bedoelde filmpjes met politici in de hoofdrol. Maar de mate van geweld in de zojuist genoemde video's maakt deskundigen ongerust.
28: Gezocht. Demontagemonteur van buitgemaakte NAVO-apparatuur. Citeert Trouw uit een Russische vacaturesite. Na de zoekopdracht maatschappelijke dienstverlening. Rusland kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten, zowel bij het leger als in de civiele sector. Maar op de vacaturesite leiden veel zoekopdrachten naar een functie in het leger, dat verder ook een riant salaris en een tekenbonus biedt.
2: Het wijst erop dat het Russische leger de grootste moeite heeft om de verliezen aan het front in Oekraïne te compenseren. Wie verder zoekt op banen bij Defensie kan ruim 10.000 vacatures vinden, van infanterist tot dronepiloot. Het leger probeert mensen weg te kapen uit de civiele sector, en daardoor is daar inmiddels een tekort ontstaan van zo'n 1,5 miljoen arbeidskrachten.
28: Alle nieuw verkochte auto's in de EU moeten vanaf volgende maand een noodremsignalering hebben en een camera die het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt. Dat is nieuws in het AD dat signaleert dat er steeds meer rijhulpen in de auto komen. De noodremsignalering laat de remlichten knipperen bij een noodstop, en die camera houdt in de gaten of de bestuurder wel op de weg let en waarschuwt als die te lang wordt afgeleid.
2: De afgelopen jaren zijn steeds meer systemen verplicht geworden in de auto, zoals snelheidsassistentie, rijstrookbewaking en ook noodremassistentie die automatisch remt bij een dreigend ongeval. Volgens deskundigen kunnen al die maatregelen samen in Europa meer dan 25.000 levens redden en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen in 2038.
28: Code Rood slaat een gat in de omzet van festivalondernemers, kopt het Financiële Dagblad. Het regende de afgelopen dagen afgelastingen voor festivals vanwege de hitte. En dancefeest Defcon One maakte de grootste dreun. 70.000 bezoekers moesten naar huis. Eén kleine meevaller voor mensen die niet zo snel weg waren of weg konden: gratis eten, want de mensen van de foodtrucks vonden het zonde om alles zomaar weg te gooien.
0: Deze onder-

0: Adele, Water Under the Bridge. Een ingrijpend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 met bijna 50% is gedaald. Maatregelen die de boerensector hard zullen raken, maar die nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. Het kabinet presenteerde vandaag die maatregelen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, hoe ingrijpend is die maatregel eigenlijk?
1: Nou, voor veel boeren zullen ze inderdaad ingrijpende gevolgen hebben. En waar hebben we het dan over? Veel uit het pakket was eerder al uitgelekt. Rondom 15 natuurgebieden komen zones van een kilometer en rond 85 andere natuurgebieden komen zones van 500 meter. En binnen die zones gaan er echt strenge regels gelden. Mm-hmm. En dat zal voor veel boerenbedrijven binnen die zones betekenen dat ze misschien wel moeten verhuizen, innoveren of misschien zelfs wel stoppen met hun bedrijf, zodat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. En wat het kabinet ook wil, en dat ligt ook heel gevoelig, mm-hmm, er komt een maximum aan de hoeveelheid vee die een boer per hectare mag houden.
0: En komt u deze plannen ook de door de boeren zo gevreesde gedwongen onteigening voor?
1: Nee, althans zo noemen ze het niet. Maar voor sommige boeren zal het wel betekenen dat ze gedwongen worden om met hun bedrijf te stoppen. Het kabinet mikte in eerste instantie op vrijwilligheid, maar als die vrijwilligheid uiteindelijk niet leidt tot die doelen die het kabinet zich heeft gesteld, wat je zei net al, mm-hmm, bijna 50% minder stikstof in 2035, dan is er een stok achter de deur. Die stok heet generieke korting. En dan gaat het kabinet opleggen dat er over het hele land gewoon minder vee gehouden van kan worden. En dat zal voor sommige boeren dus betekenen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen. De minister die erover gaat, Jamie van Essen, die legt het vanmiddag zo uit.
2: Nee, onteigening zit, een instrument voor onteigening zit niet in dit pakket. We leggen hier normen vast waarbinnen de landbouw zich moet ontwikkelen. En we hebben inderdaad een stok achter de deur. Een generieke korting. Die is ook nodig om bij de rechter te zorgen dat vergunningen stand houden. Dat is heel belangrijk. Maar wij zijn er met dit pakket van overtuigd dat je dat niet hoeft te gebruiken, want het telt op tot het doel wat we hebben.
1: Ja, die stok achter de deur die is ook nodig om rechters ervan te overtuigen dat het hele pakket aan maatregelen echt gaat werken. Maar volgens Van Essen zijn de maatregelen zo effectief dat die stok achter de deur uiteindelijk niet gebruikt hoeft te worden.
0: Het kabinet benadrukt voortdurend dat ze voortdurend ook met boerorganisaties hebben overlegd, hè? Betekent dat ook dat die organisaties die plannen steunen?
1: Nou, dat staat nog helemaal te bezien. Hij zegt inderdaad de hele tijd dat LTO Nederland aan tafel heeft gezeten en dat hij met de jonge boeren heeft gepraat. Maar de eerste reacties uit de boerenhoek die zijn bepaald niet zo positief. Dat LTO zegt bijvoorbeeld, ja, er zitten wel goede elementen in, maar veel maatregelen zijn disproportioneel en onbegrijpelijk. Het kabinet zegt daartegenover, maar dit pakket is ook in hun belang.
2: Zij weten als geen ander dat geen vergunningen krijgen betekent dat je bedrijf stilstaat. Dus ik merk ook bij boeren die ik spreek op mijn werkbezoek, en die, dat hoor ik nu steeds vaker om me heen, trek die pleister er maar af, geef duidelijkheid, geef de normen, en dan weten wij waarbinnen we kunnen ondernemen en ondersteun ons daarbij. En dat doet dit pakket. Dit pakket bepaalt voor de komende jaren, komende decennia durf ik wel te zeggen, hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen. En wij leggen ook alles nu op tafel. En dat vind ik belangrijk en dat vind ik eerlijk. Ik heb in een maatschappelijk overleg ook met de LTO en de jonge boeren gezeten. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
0: Het is het eerste grote pakket, Wilma, waar dit kabinet het over eens is geworden. Hè? Maar ja, het blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. Waar gaat dat kabinet de steun vinden in de Kamers?
1: Nou, in ieder geval niet bij BBB, want daar slijpen ze de messen. Misschien zijn er zelfs dit weekend al allerlei acties. Ja, en premier Jette zei vanmiddag, politiek zit er voor elk wat wils in dit pakket. En zijn belangrijkste argument, zei hij toen ik hem vanmiddag sprak op die wekelijkse persconferentie, na al die kabinetten die er niet in slaagden, deze plannen halen Nederland van het stikstofslot.
3: Ja, de komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten, zoals woningbouw, infrastructuur, die te lang eigenlijk al op zo'n vergunning wachten. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: Is dit akkoord ook politiek van betekenis, zou u zeggen?
3: Absoluut. Kijk, ik was zelf
1: vlak voor de zomer?
3: Niet alleen vlak voor de zomer, omdat dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66... zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
1: Want was dat een verantwoordelijkheid die u voelde daarvoor?
3: Ja, dat is een hele grote verantwoordelijkheid die we voelen. Ook omdat provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook boeren- en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Bouw in Nederland, VNO, iedereen heeft de afgelopen tijd allerlei oplossingen en bouwstenen aangedragen. En nu was het ook tijd dat Politiek Den Haag over de brug kwam. We hebben daar niet bij nul hoeven beginnen. We hebben ook voortgebouwd op werk van het vorige kabinet. Ik ben daar zelf vaak ook kritisch op geweest. Maar BBB heeft wel degelijk ook een aantal zaken voorbereid en in gang gezet. Die wij nu kunnen afmaken. Die uiteindelijk leiden tot wetten en regels die voor boeren ook eerlijker zijn. Als het gaat om wat kan ik zelf op mijn boerenerf doen om aan die doelen te voldoen.
1: Daar hebt u wel een meerderheid in het parlement voor nodig, voor die wetgeving. Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat hij verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
3: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten, dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen. En daar ook echt in investeren. Ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstreep haalt.
1: U had het over dat dit pakket veel vraagt van veel partijen in het land. Waar verwacht u de meeste weerstand?
3: Nou kijk, ik heb wat mij opviel in de afgelopen weken en maanden in de gesprekken is dat eigenlijk iedereen dezelfde vraag had, namelijk geef ons duidelijkheid. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Ook al zijn we het er soms niet mee eens, de politieke keuzes die worden gemaakt. De impact van deze stikstofmaatregelen is wel gewoon het grootst in gebieden met een hoge veedichtheid, dicht bij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dus het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen, wat betekent het voor mij? En welke hulp is er straks voor mij om een aantal noodzakelijke keuzes te maken om weer perspectief te krijgen? We zetten daarvoor in op extra begeleiding voor boeren in die zones die het hardst worden geraakt. Extra financiële ondersteuning om ook de investeringen mogelijk te kunnen maken. Wij staan echt de komende tijd naast die boeren en gaan ook samen met LTO en NAJK de uitwerking van dit pakket beetpakken.
1: Ja, dat zei de premier vanmiddag op de wekelijkse persconferentie, Koen. Komende woensdag al is er een debat in de Tweede Kamer over al die plannen. En dan zullen we een eerste indicatie krijgen of inderdaad in de Tweede Kamer die 100 zetels waar Jet het over heeft, of die dit pakket zien zitten.
0: Wilma Borgman, dankjewel. Gerben Boom is 26 jaar, boer en voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een van de clubs die aan tafel bij het kabinet zaten. De vraag is dit pakket acceptabel voor 7500 jonge boeren die Gerben Boom vertegenwoordigt? Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden premier Jette zeggen dat boeren blij zijn met de duidelijkheid die dit pakket biedt. Klopt dat? Ben je blij?
4: Nou, ik zou blij niet als woord willen gebruiken voor dit pakket. Want wat het in eerste instantie is gewoon een heel zwaar maatregelenpakket. Tegelijkertijd zien we wel dat er iets nodig was om uiteindelijk weer dat handelingsperspectief voor de jonge boeren en tuiners mogelijk te maken.
0: Is tevreden dan een beter woord dan blij?
4: Ja, ik denk dat het een goede stap in de eerste richting is. Mm-hmm. En een stap richting vergunningverlening.
0: Jij hebt gisteravond nog met Jette gepraat om toch nog de plannen van het kabinet misschien een beetje te beïnvloeden.
4: We hebben gisteren overdag inderdaad een gesprek gehad met de premier om te praten over een aantal punten die voor ons echt randvoorwaardelijk waren om te kijken wat is er nu nodig om vergunningverlening mogelijk te maken, individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders te krijgen. Dat ging onder andere over de vraag, gaat dit pakket uiteindelijk leiden tot vergunningverlening voor zowel bestaande boeren met een vergunning, maar ook boeren die op dit moment geen vergunning hebben en een pasmelder of een intrimmer zijn.
0: Ja. En was dat een gesprek of ook nog wel een onderhandeling?
4: Nee, wij zijn niet in onderhandeling geweest. Het kabinet heeft bij aantreden van deze coalitie heel duidelijk gezegd... we gaan op stikstof vanuit het kabinet met een eigen plan komen. Op gewasbescherming zijn we bezig met een convenant gewasbescherming. Dus daar zijn we in onderhandeling, samen met een aantal andere maatschappelijke partijen en het kabinet. Maar op stikstof hebben wij enkel de afgelopen maanden constant op tafel gelegd... dit zijn onze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden vanuit ons perspectief... om handelingsperspectief te geven aan jonge boeren en tuinders.
5: En wat vond je echt essentieel om Jette op het hart te drukken?
4: Nou, nadrukkelijk uitspreken van het legaliseren van pasmelders en intrimmers, dat stond bij ons bovenaan het lijstje. Uiteindelijk gaat het erom, het zijn bedrijven die al jaren stilstaan, die niet kunnen investeren, die niet kunnen innoveren en daardoor hun bedrijf eigenlijk op slot hebben zien staan. We hebben een ingrijpend pakket. Er staan een aantal maatregelen in, zowel op emissiereductie als op geborgd natuurherstel. En nu moet ook het moment zijn dat we heel nadrukkelijk gaan uitspreken, vergunningverlening komt weer los. Tegelijkertijd is het voor ons ook heel belangrijk dat er naar individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders gekeken wordt. Dat betekent dat je een trappetje van Remkes hebt. In de tijd dat Johan Remkes met een aantal rapporten kwam, zei hij heel duidelijk, er moet vanuit de verschillende perspectieven keuzemogelijkheid zijn. Dus dat betekent innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. En op al die vier onderdelen moet een boer een keuze hebben en moet die boer daarin ook geholpen worden.
5: En wat vind je nu van het pakket zoals dat op tafel ligt?
4: Nou, ik denk dat het pakket een heel aantal onderdelen in zich heeft die goed zijn. Maar er zijn ook een heel aantal onderdelen die zeker nog niet goed genoeg zijn.
5: Noem eens iets wat je goed vindt.
4: Nou, ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dat is een mooie eerste stap. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
5: Maar je zegt dus ook dit is een eerste stap, dit is voor jou niet het totaal.
4: Nee, klopt. Er zijn echt wel een aantal onderdelen waar de komende maanden echt nog wel een aantal stappen op gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan grondgebondenheid. Dus dat is waar het net ook al in het stukje hiervoor over ging. Het aantal koeien per hectare. Er is nu een norm opgenomen van 2,6 koeien per hectare gemiddeld. En dat is wat ons betreft veel te laag. En met name ook de koppeling met waterkwaliteit, die wel in het coalitieakkoord stond opgenomen, maar nu niet terugkomt in deze brief. Ja, die missen we enorm en die moet terugkomen in die brief.
5: Want wat zou dit betekenen voor collega's uit melkveebedrijven? Want jij doet aan akkerbouw, hè?
4: Klopt.
5: Wat betekent dit voor je collega's met melkveebedrijven?
4: Nou, voor een heel aantal collega's en jonge boeren betekent dit dat er enorme stappen gemaakt moeten worden op het verkrijgen van grond en grond krijgen onder het bedrijf. Op dit moment is het zo dat er nog geen directe relatie ligt tussen het aantal hectares grond dat je hebt en het aantal dieren dat je hebt. Op het moment dat deze norm uiteindelijk in wetgeving wordt vastgelegd, dan zal er in een aantal gebieden gewoon grondtekort zijn voor het aantal dieren wat er in dat gebied is. Dat zal als effect hebben dat bijvoorbeeld grondprijzen omhoog gaan, dat er schaarste is van grond. Ja, en dat maakt het direct moeilijker om te ondernemen.
5: En zullen er ook bedrijven moeten stoppen? Of inkrimpen?
4: Nou, ik denk dat met dit pakket er in ieder geval een mogelijkheid ligt voor ondernemers om de keuzes te maken. Jette heeft de afgelopen week meermaals gezegd dat hij naast de boeren wil gaan staan. Daar zullen we hem ook aan gaan houden, samen met het kabinet. Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om al die bedrijven die op verschillende plekken zitten waar het ingewikkeld wordt, dat het kabinet daarnaast gaat staan en op met de verschillende regelingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief geeft aan die boer.
5: Ja, je bent wel op voet van Rob in elk geval, hoor ik.
4: Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Ik ben niet op voet van welke partij dan ook of van het kabinet. Mm. Maar we hebben nu een pakket liggen. Daar moeten we het mee doen. Wij zijn niet in onderhandeling geweest en we gaan nu kijken waar wij het kunnen verbeteren.
5: Dus dit is nog maar een begin?
4: Zeker.
5: Hoe reageert jullie achterban?
4: Gematigd, maar wel kritisch. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn achterban echt ziet dat er een aantal onderdelen in zitten die goed zijn. Waar denk ik een eerste stap in gezet is. Maar op de onderdelen zoals grondgebondenheid, dan zie je ook gewoon dat het bij bedrijven ook gewoon stokt als het gaat om handelingsperspectief. Uiteindelijk als je een norm opgelegd krijgt waar jij als boer zijnde niet naartoe kan bewegen, dan betekent dat geen handelingsperspectief. En duidelijkheid betekent niet dat dat ook oké is. Het gaat erom dat je een landingsbaan maakt voor beleid, waarbij je een boer laat zien, dit is het pad waar u in moet gaan en waar u stappen op kan zetten. Maar dat moet altijd een pad zijn wat haalbaar is.
5: Ja. En Gerbert, verwacht je ook onrust onder de boeren en misschien dus ook wel acties?
4: Nou kijk, dit pakket heeft veel impact op onze achterban. Wij gaan het komend weekend ook goed bestuderen. Wat staat er nu in die brief en hoe gaan wij hier verder op reageren, ook volgende week. We zijn ook bezig om na te denken over de reactie ten aanzien van het debat, wat volgende week woensdag is. Wij willen daarin heel zichtbaar maken met behulp van filmpjes wat dit pakket doet voor ondernemers uit onze achterban. En daarmee willen we ook richting de coalitie, partijen, maar ook de partijen die in de Kamer zitten, laten zien, er moet echt nog een stap gemaakt worden.
5: Ja, en wat voor aanpassing hoop je nog op?
4: Nou, wij hopen dat, en wij gaan er hard aan werken om te zorgen dat waterkwaliteit weer direct gerelateerd wordt aan grondgebondenheid. Dus dat je als het ware kan aantonen dat jouw waterkwaliteit onder het bedrijf goed is. Dat je daarmee niet aan de normen hoeft te voldoen zoals ze nu gecommuniceerd zijn. En er daardoor ook gewoon een incentive ligt om als boer zijnde te zeggen, ik neem een stap, ik laat zien dat ik het goed doe. En daarmee hoef ik niet aan de moeilijke maatregelen generiek te voldoen.
5: Ga je nog volop lobbyen ook?
4: Nou ja, ik zou een slechte voorzitter zijn van de jonge boeren als ik niet volop de komende tijd nog in zou zetten om dingen te verbeteren.
5: Op welke partijen ga je dan richten?
4: Wij richten ons altijd op de breedte. Dus wij praten met iedereen. En we proberen aan alle kanten te kijken waar steun ligt om sommige dingen te verbeteren. En voor de komende weken denk ik dat daar zowel op links als op rechts echt nog kansen liggen.
5: Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Aretha Franklin, Seesaw. Morgen vindt in Den Haag weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats. Door de hitte deze keer zonder het traditionele defilé, maar wel in aanwezigheid van de koning. Met de onrust in de wereld neemt de aandacht voor de krijgsmacht de laatste jaren weer toe. En hoe beleven veteranen deze tijd? Ik ga erover praten met twee gasten. Alfred Kool, begin jaren 80 uitgezonden naar Libanon. En aan de lijn eerste luitenant Maaike Hogewoning. Die werd uitgezonden naar Kandahar in Afghanistan en Kosovo als operatieassistent. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Maaike Hogewoning, geen defilé, maar wel een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met koning Willem-Alexander. Jullie zijn er allebei voor uitgenodigd. Blijft dat toch een bijzondere bijeenkomst?
1: Ja. Het is een mooie bijeenkomst. Alleen, ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat er maar een bepaald aantal gasten naar binnen kunnen. En die andere hele berg gasten die graag naar het Malieveld hadden willen komen, daar dus niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel.
0: Maar dat is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid. Maar heeft dat voor u ook is dat ook een waardevolle bijeenkomst? Verheugt u zich erop?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel mooi hoe ze dat in elkaar zetten en bij elkaar brengen, die verhalen die worden verteld. Ja, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel ook van Veteranendag. Dat mensen dat vanuit huis, die minder goed te been zijn en dus niet naar het Malieveld normaal gesproken kunnen komen, dat die daar toch wel wat van mee kunnen krijgen.
0: Ja. Alfred Kool, vind jij het ook belangrijk dat er een Veteranendag is?
2: Jazeker. Ja, ik vind het heel belangrijk. En wat Maaike al zegt, is jammer dat het morgen op het Malieveld niet door kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er ook begrip voor heeft dat het een verstandig besluit is om het af te gelasten. Het zijn hele uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die dag er is. Hij is al een aantal jaren en je merkt dat de belangstelling voor veteranen in Nederland eigenlijk geleidelijk aan steeds meer toeneemt.

0: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus dat is een beetje de basishouding.
1: En ook vaak, wat hebben wij nou meegemaakt?
0: Wat hebben wij, precies. Mijn uitzending in Libanon die werd in het begin door best wel veel mensen gezien als een soort vakantiemissie. Want we waren immers een vredesmissie en wij gingen toch niet vechten. En het was daar een prettig klimaat. Dus de zon scheen er elke dag. Ongeveer de temperaturen die we vandaag de dag hier ook hebben. En dan met bepakking, dus het was niet altijd heel prettig. En dat beeld is wel langzamerhand aan het kantelen. Als je weet dat van zo'n vredesmissie nog steeds een paar duizend man kampen met PTSS-achtige klachten. Dus dat is een ander verhaal. Dus ik vind het heel goed dat er wel het besef is ontstaan dat er wel meer aan de hand was. En ik denk dat er ook wel een verklaring deels ligt in het feit dat we het idee dat de vrede voor de rest van de eeuwigheid zou duren, dat idee wat aan het kantelen is geslagen, met een oorlog in de achtertuin, en toch ook een reële dreiging die misschien wel zich erbij zou kunnen komen, zijn steeds meer mensen in Nederland tot het besef gekomen dat het misschien wel goed is dat je ook iets aan veiligheid doet. Daar komt dan automatisch bij dat je dan ook begrip gaat krijgen voor mensen die zich daar ook in het verleden en ook nu nog steeds voor hebben ingezet.
1: Maaike, merk jij ook dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, ik heb dat idee wat Alfred net zegt inderdaad, dat het steeds meer wordt of beter wordt. Het is maar hoe je het wil uitleggen. Dat zeker wel aan de gang is, ja. Er is een lichte trend in wat meer begrip en een goede beweging, denk ik zo.
1: En het leger wordt ook belangrijker gevonden misschien dan 20 jaar geleden.
2: Ja, wat Alfred net zegt inderdaad, de oorlog in de achtertuin. Dat maakt toch dat mensen zich misschien beseffen dat het toch wel fijn is als er mensen zijn die ons kunnen beschermen, zodat wij 's nachts rustig in bed kunnen slapen.
1: Ja. Alfred, jij bent Libanon-veteraan. Ja. De afgelopen maanden horen we veel over Libanon. Hè. Het is weer het toneel van oorlogsgeweld.
0: Ja.
1: Wat maakt dat bij jou los? Wat roept dat op?
0: Nou, het maakt meer bij me los dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Het gebied waar nu veel gevolgd is, waar Israël eigenlijk aan het ontvolken is, zou je kunnen zeggen. Dat gebied wordt onleefbaar gemaakt. Dat was ons operatiegebied. Het gebied ten zuiden van het riviertje de Litani tot aan de Israëlische grens. Dat ken ik op mijn duimpje, daar ken ik elk gehucht. Dat is langzamerhand wonen daar geen mensen meer en wordt alles ook onleefbaar gemaakt.
1: En je zegt dat doet meer met me dan ik dacht.
0: Ja, dat is dat ik. Kijk, ik heb daar een half jaar gelopen. Het was een gebied waar wij als vredesmacht tussen de strijdende partijen stonden om ze uit elkaar te houden. Dat was op zich al een hele bijzondere opdracht. Want ja, dat ging ook niet altijd goed natuurlijk, maar daar doe je wel je best voor. Maar de mensen die daar woonden, dat waren gewoon hele aardige, prettige mensen die het heel fijn vonden dat wij daar enige stabiliteit brachten. Dus mijn hart ligt wel ook bij die mensen die nu allemaal op de vlucht zijn, opgejaagd zijn. En althans de volgende generaties, hè, want die mensen die ik daar heb meegemaakt, die zijn er misschien voor een deel niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat doet wel wat met mij.
1: Toch jouw plek een beetje.
0: Ja, dus daar heb ik wel, voel ik wel een zekere verbondenheid bij. Ja, ja.
1: Maaike, jij komt vanwege het werk van je partner regelmatig in Amerika, in de Verenigde Staten. Daar is, we hadden het net over aandacht en waardering, daar is altijd heel veel aandacht voor veteranen. Is dat anders dan bij ons?
2: Ja, dat klopt. Ik zeg soms wel eens wat ze daar een beetje te veel hebben, hebben we hier te weinig. Ik weet ook niet of het in alle delen van Amerika zo is, maar in Texas merk je aan heel veel dingen dat militairen daar hoog in het vaandel
1: zitten.
2: Noem
1: eens een voorbeeld.
2: Je ziet bijvoorbeeld op een nummerbord Notorious Medal of Disabled Veteran. Er zijn parkeerplekken voor veteranen. Als je in je uniform toevallig ergens een broodje gaat halen, dan hoef je niet meer af te rekenen, want dat is al voor je gedaan.
1: Oh ja.
2: En dan wordt er ook nog geroepen, thank you for your service.
1: Je hebt een bijzondere positie.
2: Ja, maar ook de first responders, hè, daar. Dus politie, brandweer, zorgpersoneel. En dat is toch. Ja, ik voel me daar soms best ook een beetje ongemakkelijk bij.
1: Ja, maar
2: als
1: het is
2: inderdaad de koffie al is betaald.
1: Zou hier wel iets meer kunnen waarschijnlijk.
2: Ik wil niet zeggen dat hier iedereen je koffie moet betalen, maar ik. Hier in Nederland bijvoorbeeld vind ik het zelf niet prettig om in mijn uniform even de supermarkt in te lopen.
1: Nee.
2: Want mensen kijken je toch aan van, huh? Sommige kinderen roepen ook, is het carnaval? Of bent u van de politie? En dan denk ik, nee. Dus dat,

0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik praat ook wel met meer collega's die dat ook zeggen. Van joh, ik ga eerst naar huis, ik claim me om en dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat is, ja, dat is toch een gevoel wat je blijkbaar
1: Terwijl
0: hebt.
1: Terwijl ik van militairen ook wel hoor dat ze trots zijn op hun uniform.
0: Nou ja, dat ben ik ook zeker wel. Maar op bepaalde momenten voelt dat dan toch niet fijn. Want je bent een soort bekijkster dan op een of andere manier. Ja, ja, of ik ervaar dat zo, hè. Dat kan natuurlijk ook. En is dat helemaal niet zo. Maar we hebben ook helaas een tijd niet in onze uniform mogen reizen vanwege veiligheidsredenen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje
1: en
0: gek.
1: En is nu weer wel
0: eigenlijk
1: zo.
0: Ja, nu is dat inderdaad weer teruggedraaid.
1: Alfred, jij komt regelmatig op scholen om te vertellen over je ervaring als militair.
2: Ja.
1: Hoe reageren scholieren op jou?
2: Nou, dat is trouwens Maaike ook, hoor. Daar kennen we elkaar ook van. Ja. Wij zitten in het Rotterdamse, we hebben een hele enthousiaste groep veteranen die regelmatig gastlessen op scholen geeft. Dat is heel fijn om te doen en ook heel mooi om te doen. En daar merk je de afgelopen jaren, ik doe dat nou een jaar of acht, wel een toename in belangstelling ook onder basisscholieren, de groepen 7 en 8, dan praat je over leeftijd 11, 12, die vol met vragen zitten en ook hele goede vragen hebben. En,
1: wat vragen ze dan?
2: Ja, de vraag die eigenlijk altijd wel voorbij komt is: heeft u wel eens iemand doodgeschoten? En dan zit er soms ook, een hoopvolle blik in de ogen. Dan hopen ze dat je ja zegt, want dat is spannend. En dan stel ik altijd weer de vraag van: wie doet er wel eens aan games? Nou, al die jongens die steken dan de vingers op en overwegen het jongens dan, hè, en sommige meisjes ook wel. En dan zeg ik, nou, bij een game krijg je bonuspunt als je iemand omlegt, maar in de werkelijkheid is het echt anders. En dan heb je een heel goed gesprek over hoe dat. Maar ook wel in toenemende, dus dat is, daar kun je dan educatief ook wel het een en ander mee. Maar je merkt ook wel dat er steeds meer, je hebt ook vaak klassen in de grote steden waar ook scholieren zitten die gevlucht zijn. Hè. Ik heb wel eens een kind uit Syrië gehad, of ook wel uit Libanon zelfs, die daar voor het geweld gevlucht is. En dan heb je ook wel, daar word je vaak van tevoren wel ook door de docenten over geïnformeerd, maar dan heb je ook een ander soort dynamiek in zo'n gesprek. Want ja, die hebben de oorlog onder de huid zitten. En die hebben het ook, daar heb je een ander gesprek mee. Dus ik merk wel dat toenemende mate ook onder kinderen wel het besef doordringt van er is wel wat aan de hand om ons heen. En dan zeg ik altijd, weet je, oorlog is ruzie in het groot. Het begint altijd klein. Dus doe me nou een lol en wees een beetje lief voor elkaar. Maar we gaan niet gelijk ruzie maken. En stel ook eens iemand een vraag als je iets niet snapt, in plaats van gelijk een oordeel te hebben. En zo kun je ook, nou ja, in het verlengde van de docent misschien ook een beetje helpen om de wereld een klein beetje beter te maken.
1: Maaike Hogewoning en Alfred Kool, ik dank jullie allebei hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie een mooie Veteranendag morgen.
2: Dank je wel.

0: spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, niet bevangen door de hitte gelukkig, maar wel altijd door poëzie. Goedenavond, Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Ja, op de dag dat overal de temperatuurrecords sneuvelen, konden we het niet laten om jou te vragen om de mooiste gedichten over hitte uit te zoeken. Was dat moeilijk vinden?
2: Nee, dat was goed te doen.
0: Ja?
2: Ik zag wel een zekere césuur. Eigenlijk over zomer en zomerhitte is best veel gedicht. Maar eigenlijk de wat oudere gedichten zijn allemaal echt vrij positief, vrij vrolijk. En pas dichterbij, zeg maar, wordt het de laatste jaren wat somberer.
0: Begint de zon wat te fel te schijnen.
2: Precies, ja. De klimaatdichters die hebben toch wel sombere gedichten.
0: Ik schat zo in dat van de seizoenen de herfst de meeste gedichten op zijn naam heeft.
2: Ja, daar kan je wel van uitgaan, dat klopt wel. Ja.
0: Waar staat de zomer in die meteorologische top 4?
2: Ik kan me voorstellen dat die toch het laagst staat. Want lente en herfst doen het heel goed. En dan de herfst misschien wel het allerbest. En winter is er ook nog wel een prettige, brimstige setting. Dus ik denk dat de zomer toch het minst bedeeld is. Maar nog steeds wel heel goed, hoor.
0: Ja. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb van alles.
0: Laten we gaan
2: met Judith Herzberg, een classic. Mm-hmm. Er is nog zomer. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. En dat kan je wel bijna een soort wens noemen. Want ik hoor in Utrecht op de fiets maar steeds meer gevloek van mensen die steeds moeier worden terwijl ze bijna om elkaar inrijden. Willem Wilming schreef over iets wat we thuis ook wel kennen. Namelijk kinderen die niet kunnen slapen met dit weer. En het gedicht heet Slapen moet je ook maar kunnen. Het kind ligt in bed. De gordijnen zijn wel dicht, maar dat helpt weinig tegen het zomeravondlicht. Liggen in bed duurt zo lang, want onder het raam is nog van alles aan de gang. Vader en moeder zijn met buren aan de praat. Het kind heeft zo'n heimwee naar beneden in de straat. Andere classic, 1951 van Hans Andreas, Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig languit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
0: Ook weer mooi, hè?
2: Hans Andreas, mooi is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Jo Govaerts was heel jong, toen ze 14 was, met Han en Ton. En dit is een prachtig gedicht van haar. Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
0: Dit is inderdaad allemaal de zomer als mooiste tijd van het jaar, hè?
2: Ja, het is vrolijk en blij en dat er ook nog een beetje wind is. Maar dan staan de klimaatdichters al om de hoek te wachten.
0: Ja.
2: Jana Arns schrijft het grimmige Lange Baan. Geel gras op de tekening van de jongste. Raketijsjes smelten voor lancering. Waterpistolen kunnen weer. Vanavond nog maar eens barbecue. Met zijn jant gebakken lijven klagen we over zonneblessures. Vliegtuigen tekenen Mondriaan in de lucht. Een bosje verderop brandt uit. Nog een late duik in een van de 4,4 miljoen Olympische zwembaden die Groenland schonk. Een nachtelijke zeebries uit de ventilator. Gelukkig hebben we groene stroom en flipflops.
0: Je hebt
2: dat is toch een andere wind, hè?
0: Ja, de wind waait uit een hele noordelijke hoek, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb in deze vibe ook David Troch, bijzondere Vlaamse dichter, die heel vaak monosyllabische gedichten schrijft. Dus gedichten waarin alleen maar woorden van één lettergreep voorkomen.
0: Oh.
2: Als ik het niet had gezegd, had je het niet geweten. Nieuws. Het kwik stijgt fel, het ijs smelt. We staan met één voet in zee. Wat een nieuws je toch in de krant leest, en dan schrijft men, als het niet tot aan de kin is, straks leeft slechts wat Finn heeft. Het hek is van de dam, je keert de tij niet meer. Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift en dat het stormt dat het geen naam heeft. Zet een stap uit huis en je schroeit half dood. Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap, een graad meer, wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg, denkt, ik zwem niet slecht, ik red me wel.
0: Is die zomer voor jou ook aantrekkelijk als dichter?
2: Nou,
0: in de hitte?
2: Hitte kan ik slecht tegen. We zitten nou in de studio met airco, maar ik ben de hele dag kapot gegaan. Ik kom nou weer een beetje tot leven eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou vind ik het best, ja.
0: Dit is eigenlijk de plek in de koelte van de airco om te dichten misschien.
2: Ik heb
0: in de felle zon.
2: Nee, ik heb mijn matje ook bij me, want ik heb al afgesproken met de redactie dat ik hier mag blijven slapen vannacht. Dus
0: ja. Ja. Maar het is wel iets waar je mee uit de voeten kan met de zomer.
2: Nou ja, jawel. Ik heb er vast ook wel eens wat over gedicht, maar dat heb ik niet echt bij me. Dus dat schiet niet echt op. Ja, heb alsnog tijdens wel een mooi gedicht, een Bette Wester over ijsjes.
0: Ja,
2: heb je daar zin in?
0: We hebben nog 1 minuut. Dus
2: nog 1 minuut. In dat geval laten we Bette Wester, sorry Bette, vallen. Met,
0: voor de volgende keer.
2: Het klassieke gedicht, wat nu ook weer heel erg veel is gedeeld. Dus dat is weer viral gegaan. Pas op voor de hitte van Annie M. G. Schmid.
0: Ook als een leuke opsteker en om vrolijk te eindigen.
2: Precies. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen. Voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld. Op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat dat. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
0: Ingmar, dank je wel.
2: Annie ergens niet.
0: Prachtige hand van kiezen gehad vanavond. En een mooie tong van voorlezen, zal ik maar zeggen.
2: Dank je wel.
0: Dit was het Oog van vanavond. Straks nooit meer slapen. Met als gast kunstschilder en illustrator Ina van Zijl. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
2: Happy birthday, America. Thank you.
1: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
2: Thank you very much.
1: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
3: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
1: En OVT Doc over danseres Darja Colin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
4: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
1: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleep.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.